van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer. Hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn.

0: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer. Hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld.

0: De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goed resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedrijf.

0: En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden.

Centrum Bernadotte Laan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad.
1: Hey, die woorden van een ander.
2: Ja, goedemiddag luisteraars. We zijn weer bij elkaar. En wie hebben we in de studio, Ben?
3: Nou, wij met z'n vieren. Oh, je moet natuurlijk weten wie dat allemaal zijn.
2: Jij ja,
3: natuurlijk,
2: luisteraars.
3: Anneke de Roe en ik ben van Bommel. Maar we hebben twee fantastische gasten.
2: Ja.
3: Ja, en wat zo bijzonder is van deze gasten, dat is ongeveer het verschil tussen hemel en aarde.
2: Ja.
3: Dan mag je zelf uitmaken waar je bij hoort.
2: Ja, ja. Ja dat
3: we
2: klopt.
3: We hebben hier een oude, dat mag ik wel zeggen, dat is Piet Hardendood. En die is al zo oud dat hij vroeger een andere naam had waarop die dichtte. Namelijk onder de naam van Laantje. Vandaar dichters met een L.
2: Ja.
3: Zal ik zo nog wat over vertellen. En de andere die we hebben, dat is een spoken word, gesproken word, dichteres, dichter, weet ik nooit. En dat is zo verschillend van Piet
2: Deborah
3: met die twee.
2: Denk,
3: nou, dat moeten we gewoon,
2: Debbie Lost,
3: gewoon bij elkaar doen vandaag.
2: Loodsma, toch?
3: Loodsma.
2: Ja, klopt.
3: Ja, Lost, Debbie Lost. Hoe zit dat nou?
4: Ik heet Deborah Loodsma, maar ik sta ook wel onbekend als Debbie Lost.
3: Hoe wil je dat we je noemen? Debbie
4: Doe
3: of Deborah?
4: Debbie.
3: Ja, voor Debbie Lost.
4: Gezellig.
3: Dat is dan lekker vlot, hè, voor een spoken word.
4: Spoken word, want, artiest.
3: Ja, artiest. Artiest, alsjeblieft.
4: Kijk.
3: Alsjeblieft. Dat gaat verder dan dichter. Hoor je dat, Piet?
5: Ja, ik ben benieuwd.
3: Ja. Noem jij jezelf ook woordartiest? Of woord?
5: Nee, gewoon dichter. Hè,
3: gewoon
5: denk
3: dichter.
5: Maar.
3: Ja, goed zo.
2: Hoe noem jij jezelf, Ben?
3: Dichter van liefde en ongemak.
2: Oh ja.
3: Ja, dat is heel simpel. Okay.
2: Ik noem mezelf een poëet.
3: Flutje, mintje.

0: Nou, ik ben benieuwd. We hebben een heleboel dichtnieuws.
1: We hebben heel veel dichtnieuws.
0: Nou, wie van jullie tweeën zit nou te branden om te beginnen? Dat mag allemaal in deze uitzending. Piet zit te branden. We gaan met Piet beginnen. Jij moet trouwens, Debbie, jij moet het eerste weg straks. Want jij hebt nog iets anders.
2: Ik moet op tijd weg.
3: Dus misschien moet Debbie dan beginnen.
0: Kijk. Piet denkt altijd mee. Misschien moet ik met jou beginnen.
2: Prima.
0: Maar we gaan er wel een beetje door elkaar, hè?
3: Ik mag me er eigenlijk niet mee bemoeien.
0: Dat is goed, Piet. Je mag in deze uitzending alles doen. Heb je ook gedichten meegenomen van andere dichters met een L?
3: Ja, zeker. Die heb ik je toe gestuurd.
0: Ja, weet ik. De luisteraars wisten dat nog niet. Debbie?
2: Yes?
0: Piet, vind dat wij moeten beginnen met jou.
2: Ja.
0: Spoken word. Moeten we dat nog aan de luisteraars uitleggen? Geloof het niet, hè?
2: Geen idee.
0: Ja, nou, probeer maar.
2: Ik weet niet wat de luisteraar weet.
0: Nou, het is gesproken woord, hè?
2: Ja, spoken word is een voordrachtskunst waarbij je inderdaad dicht, maar niet altijd rijmt. Het mag rijmen, maar het moet niet. En het heeft in ieder geval ritme en flow. Het komt uit Amerika, maar het kan het Nederlands of het Engels of welke taal je dan maar machtig bent. En het is ook een vorm van dichten, inderdaad.
0: Ja, ik vind het wel. Ja. Het gaat lekker op. Je hebt het over flow. Mm-hmm. Ja, lekker. Toek, toek, toek, toek, toek, toek.
2: Als het goed is wel.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat horen we dan wel.
2: Ja. Cool. Yes. Zal ik met een voordracht beginnen?
0: Ja, leuk, zeker. Ik ben benieuwd wat je kiest.
2: Oké, de eerste heet muziek. Dat ene nummer keihard op repeat. De beat, de beat, de beat. Bonkt in mijn kop. Blaast uit mijn speakers. Bedwelmt mijn emoties. Bevestigt mijn blijdschap. Begraaft mijn verdriet. Dat ene nummer keihard op repeat. De beat, de beat, de beat. Verbreekt de stilte, verbandt de eenzaamheid. Verdrijft de leegte, overdrijft nooit. Overspoelt mijn gedachten. Bewegen, ik moet bewegen, ongecontroleerd bewegen. Wild bewegen, wild dansen, ik wil dansen, springen, bewegen op de beat. Ik zing mee, ik schreeuw lelijk, luid, laaiend, enthousiast, laaiend, luid, lelijk, schreeuw ik mee, zing ik. Dat ene nummer keihard op repeat, de beat, de beat, de beat.
0: Ja. Lekker hoor.
1: Ja, geweldig.
0: Ja. Jij doet het vrij rustig.
2: Mm-hmm.
0: Dat is waarschijnlijk omdat je voor de radio zit, maar ik heb je wel eens een keer sneller horen tikken, een beetje rapachtig.
2: Ja, het heeft ook wel elementen van rap in zich. Dan zonder de muziek en zonder de rijm.
0: Ja, maar dan wij ouder vandaag hebben, dan moet je het om het bij te houden. Dus ik ben blij dat je het zo doet.
2: Graag gedaan.
0: Ja, wauw. Nou, dat is lekker. Ik zei rap, dat is het wel ook een beetje. Of vind je het niet dat de rap en spoken word...
2: Het heeft overeenkomsten. Ja. En sommige spoken word artiesten doen ook aan rap. En sommige rappers doen ook aan spoken word.
0: Mm-hmm.
2: Rap staat ook voor rhythm and poetry.
0: Ja.
2: Dus het heeft zeker overeenkomsten. Mm-hmm. Alleen spoken word is over het algemeen zonder muziek. Dus gewoon met je stem op een podium. Dus rap is met muziek. En rap rijmt eigenlijk altijd in een vast schema.
0: Okay.
2: En spoken word mag rijmen, maar dat moet niet. En zeker niet in een vast schema.
0: Nee, dat doen we niet op.
1: En
0: nee.
1: Binnen rijm heb je dat nou meer in spoken word of in rap?
2: Je hebt het in allebei. Maar het hangt ook af van welk artiest je spreekt en wat diegene gebruikt. Want het is ook wel best wel een vrije vorm spoken word. Er zijn niet hele vastomlijnde regels. En bij rap zijn die er iets meer. Hoewel regels zegt dat niet tegen de rappers. Want die leven natuurlijk zonder regels.
1: Ja.
2: Die leven gewoon hun eigen leven. Dat zeggen ze. Maar ook
0: als je
2: rap,
0: het woord zitten de patronen in.
2: Zeker. Ja. Maar binnenrijm komt ook zeker in rap.
1: En een half rijm.
0: Nou, lekker hoor. Ja, en heel veel herhalingen.
2: Dat
0: is vanwege dat ritme natuurlijk. Ja.
2: Dat is ook wel iets wat ik zelf vaak gebruik. Ja, dus, klopt
0: de beat,
2: helemaal.
0: De beat, op repeat. Ja. Ja, helemaal goed. Nou, lekker. En inhoudelijk zijn er dan ook niet zoveel vragen over natuurlijk. Hè? Maar het is volkomen helder.
2: Over het algemeen is spoken word niet vaag en abstract, maar heel helder. Het heeft vaak een maatschappelijk thema, dit dan niet toevallig. Het gaat over muziek en liefhebberij van heel veel mensen. Maar heel vaak heeft het wel een maatschappelijk thema. Gaat het om mensen die hun stem laten horen, terwijl ze dat normaal gesproken niet zo vaak kunnen doen in de maatschappij. Ja. Het is ook vaak een protest of een rebellie tegen de gevestigde orde of tegen discriminatie, racisme enzovoort.
1: Maar het raakt wel.
2: Als het goed is wel.
0: Ja.
1: Juist daardoor, denk ik.
0: Mm-hmm. Klopt. Want wat ik merk, maar misschien ken ik niet genoeg spoken word gedichten, gaat het altijd ook over het ik. Hoe je het zelf ervaart.
2: Je heel vaak in spoken word hoort, is dat je het maatschappelijke verbindt met het persoonlijke.
0: Precies.
2: Dus je kaart een maatschappelijk thema aan, een groot iets wat in de maatschappij wat mis is. En het is krachtiger als je dat ook kunt koppelen aan je eigen ervaringen. Dus aan iets wat je zelf hebt meegemaakt.
0: Ja, precies. Ja. En Piet, hoe zit het met dichters?

0: Die verstoppen hun ikje heel vaak, hè?
1: Ja, en dat moet ook voor de lezer zelf invulbaar zijn.
0: Juist.
1: Ja. De een kan het ander lezen als de ander. Ja. Ja. En ja, dat vind ik dan wel weer het mooie van poëzie. Dat het breed uitgedragen kan worden.
0: Ja. Ja, je kan je eigen interpretatie erin.
1: Ja, ja, je laat dingen open voor de lezer, althans.
0: Ja. Nou, wat je zo vaak ziet bij dichters, Hanneke, is dat ze eigenlijk hun eigen ik helemaal verstoppen. En zich net doen alsof ze iemand anders zijn.
1: Ja, dat
2: kan.
1: Dat kan zeker, ja.
2: Maar als je iemand beter kent, dan haal je er soms toch dingen uit dat je zegt dat is hij of zij al.
1: Ja, ja, ja, ja. Iedereen heeft toch wel weer zijn eigen stijl.
2: Iedereen
1: natuurlijk.
2: Heeft zijn eigen stijl.
0: Ja. Wat zijn jouw kenmerken dan, Piet?
1: Wat mijn kenmerken
0: zijn? Ja, je hebt het over eigen stijl. Kom op dan.
1: dat vind ik een lastige vraag.
0: Ja, dat is lastig.
1: Ben, wat zijn jouw kenmerken? Ja. Ik heb ook toegankelijke gerichten, maar vaak zijn er ook dingen dat je denkt van ja, waar heeft hij het over?
0: Ja. Nou, en ik draai het vaak om hoor. Dat ik het over ik heb, maar dan is het heel iemand anders. Zo.
1: Dat kan ook nog, ja.
2: Ik heb nog een vraag aan Debbie. Debbie, zijn jouw, is jouw poëzie, rap, spoken word, veranderd in de loop der jaren?
3: Zeker. Toen ik kind was, ben ik begonnen met eerst met uitvindingen op papier tekenen en vaak dingen die al bestonden. Mm-hmm. Daarna begon ik met het schrijven van gedichten en verhaaltjes. En dat ging over van alles en nog wat, ook over dingen die ik meemaakte. Ik heb een aantal jaren helemaal niks met poëzie of wat dan ook gedaan. Op een gegeven moment heb ik als tiener ook wel bluesliedjes geschreven. Dus dat was vooral, ik begrijp de wereld niet, de wereld begrijpt mij niet. Daarna een aantal heel wat jaren niks gedaan. En op een gegeven moment begonnen met spoken word. Heel voorzichtig, omdat ik het bewonderde in andere mensen. Wat dingen opgeschreven die eigenlijk nog nergens op leken. En op een gegeven moment werd
0: zelf.
3: Ik... Ja. En ik ben met stand-up comedy begonnen. Dus heel veel met de humor zonder poëzie. En op een gegeven moment vroegen mensen op werk wel eens van, nou, kun je een voordracht houden of kun je afscheid van iemand? Kun jij daar iets over zeggen? Mm-hmm. En dat begon op een gegeven moment steeds meer op spoken word te lijken, omdat ik dat gewoon heel mooi vond, een mooie vorm. Dus is het veranderd? Ja. Gewoon omdat ik zelf verander, omdat mijn leven verandert. Ook de thema's waar ik over dicht of waar ik spoken word over maak, die veranderen. Ja, absoluut. Hm. En wat ik nu ook wel doe, ik doe spoken word in mijn vrije tijd als hobby. En dan heb ik het vooral over persoonlijke thema's, over dingen die ik mooi vind of waar ik boos over ben of dat soort zaken. Maar ik doe het ook wel voor werk. En dan vat ik een bijeenkomst samen in spoken word.
0: Nee.
1: Dat is goed. Ah, leuk.
0: Dat is grappig.
2: Wil je iets zeggen over je werk?
3: Nou, mijn hoofdtaak is, ik ben speechschrijver voor een burgemeester en wethouders. En dat doe ik ook als freelancer. Verder ben ik dagvoorzitter, dus host. En ik maak de spoken word voordrachten. Je hebt tegenwoordig wel eens bij congressen en bijeenkomsten van die mensen die met een tekening iets samenvatten of met een lied. Mm-hmm. En dat doe ik in spoken word. Dus dat kan over de omgevingswet gaan. Nou, hoe saai kun je niet bedenken. Maar dat kan ook over de jeugdzorg gaan. En dan kan ik heel gepassioneerd een fantastische spoken word maken. Tenminste, ja, dat hoop ik dan.
0: Ja.
3: Over een onderwerp dat me echt aan het hart gaat.
0: Dus jij bent iemand die eigenlijk dubbel werkt. Je bent bezig met je werk en tegelijkertijd ben je bezig om een spoken word gedicht te maken.
3: Klopt, ja, absoluut. Ja.
0: Lekker energievol.
3: Nou ja, ik mag doen waar ik passie voor heb. En dat mag ik ook, daar mag ik ook mijn werk van maken. Nou, dat is een hele grote luxe.
0: Ja. Ja. Bij welke gemeente mag dat? Dat is wel heel bijzonder.
3: Bij de gemeente Deventer.
0: Ja, kijk al.
3: Dat is aan de andere kant van het land.
0: Ja,
1: maar
3: ik kom een beetje, ben geboren oorspronkelijk in de Achterhoek. Mm-hmm. En ik werk voornamelijk thuis achter mijn laptop. Natuurlijk ga ik ook die kant op om die fantastische stad beter te leren kennen. En om mensen te spreken.
0: Ja.
3: Het is een kleine part-time baan voor, ook voor het vaste inkomen, zeg maar.
0: Ja,
3: maar ik heb het heel erg in mijn zin. Ja, ik heb heel veel vrijheid ook.
2: Hobby en werk tegelijk.
3: Absoluut.
0: Ja, we zijn een kwartiertje onderweg al. Zo snel gaat dat. Het is hartstikke fijn. Maar nou even een stukje muziek.
2: Zeker.

0: Ja, dat was Eminem met Lose Yourself. Ook een boodschap.
1: Zeker.
0: En helend.
1: Ja.
0: Ja, het raakt mij. En jou ook, zie ik.
1: Ja.
0: Ja, Ben. Jij wilde iets zeggen.
2: Nou, eigenlijk zeg ik. Er zit er eentje bij. Die Debbie heeft ingeleverd van tevoren. Daar ben ik ontzettend opgewonden van. En kwaad word ik daarvan. En dat komt omdat, volgens mij, is ze zelf ook kwaad. Klopt dat?
1: Dat klopt.
2: Ja, hè?
1: Zal ik me gewoon...
2: Laat er maar eens horen hoe kwaad je bent, ja.
1: Oké, deze voordracht heet Kelly K. Of Kelly K. Ik las een bericht op Facebook. Ja, ik weet het. Facebook is uit, maar ik ben oud, dus ik heb Facebook. En ik las dus een bericht op Facebook. Het was een comment van een zekere Kelly K. Onder een foto van de Gay Pride. Een foto van schaars geklede mannen dansend op een boot. Ze hadden leren pakjes aan. Kelly K. schreef... Als je homo wil zijn, dikke prima, van mij mag je. Maar wrijf je homo gedoe niet in mijn gezicht. Daar zit ik dus echt niet op te wachten. Hashtag Getver. Hashtag flikker op. Nou Kelly K., wat een haat Kelly K., wat doe je kut Kelly K., ga uit de weg Kelly K., flikker op Kelly K., blijf uit mijn buurt Kelly K., want als jij dicht bij mij komt Kelly K., then I'm gonna come on strong and sit on your face, bring it on, hashtag lekker, hashtag flikker op.
2: Yeah.
0: Ja.
2: Yeah, Jeriland. Wow.
1: That's it.
2: Ik vind dit geweldig.
0: Ik vind het ook geweldig. Ja. Woede spreekt er en de terechtheid.
2: Ja. Ja. Zeker.
0: Nou ja, is dat een woord, terechtheid?
1: In poëzie, dichterlijke vanaf vrijheid.
2: Nu, jij mag.
0: Terechtheid.
1: Ja. Ja. Dichterlijke vrijheid mag alles.
2: Ik zag dat je hem ook in het Engels had gemaakt.
1: Ja, dat klopt, omdat ik ging een keertje spontaan optreden bij de Poetry Circle in Oxford, waar ik toevallig was voor een speechschrijverconferentie. Ja. En hadden ze een dichtavond. Dan kon ik natuurlijk niet Kelly K. In het Nederlands voordragen.
2: Nee.
1: Zou kunnen. Kunnen ze het ritme horen.
2: Zullen we het in het Engels
0: aan
2: het doen?
0: Het is net als bij Eminem. Het begint heel lief.
2: Ja.
0: Een observatie. Ja. En dan word je meegezogen. Ja, en dan...
2: Facebook. Een soort afvoerputje van de maatschappij. En hup, daar komt hij. Ja, iedereen flikkert daar maar wat op.
0: Ja, op X tegenwoordig ook.
2: Ja, ook zo. Is dat
0: nou,
2: ook zo.
1: Oké, in het Engels heb ik hem Kelsey K. genoemd, omdat die naam wat vaker voorkomt in Engeland dan Kelly. Dus Kelsey K. on Facebook. I read a comment on Facebook. Yes, I know. Facebook is out, but I am old, so I've got Facebook. And I happened to read a comment on Facebook. It was a comment written by someone named Kelsey K. under a picture of the gay pride. A picture of a couple of scantily dressed men with leather outfits on whilst dancing on a boat. Kelsey K. wrote, if you want to be gay, that's just fine with me. I'm all for that, but please don't rub your gayness in my face. I don't like that at all. Hashtag fuck off. Hashtag filthy. Well, Kelsey K., why so hateful, Kelsey K.? Why so intolerant, Kelsey K.? Stay away from me, Kelsey K., because if... If you come close to me, Kelsey K., then I'm gonna come on strong and sit on your face, Kelsey K. Hashtag fuck off. Hashtag filthy.
2: Wraak.
0: Ja, nog beter. En weet je wat zo mooi is? Boot en rood.
1: Ja, toch rijm af en toe.
2: Ja, toch.
0: Dat vind ik dan weer grappig.
1: Ja.
2: Nou ja, het is op het ogenblik zo dat er een soort reactie komt op de vrijheid van hoe iedereen wil zijn. Je ziet aan allerlei kanten dat er meer bezwaren tegenkomen.
0: Ja, alsof de maatschappij weer aan het verpreutsen is.
2: Aan het verrechtsen.
1: Dat is ook
2: wel eens, ja. Dat is ongelooflijk. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik heb eigenlijk twee communities in Gouda. Ik woon in Moordrecht sinds 5 jaar. Mm-hmm. Maar ik ben vooral georiënteerd op Gouda, omdat het natuurlijk een geweldige stad is met heel erg leuke mensen. En een mooie mooie radiostation en zo.
2: Ja, goed.
1: Even kijken.
2: Ja,
1: maar ik ben dus vooral georiënteerd op Gouda. Maar ik heb daar twee communities. De dichterscommunity. Ja. Ik ben een keer bij Dichters op Donderdag binnengewandeld. Of ik zag een berichtje in de krant.
2: Ja.
1: En niet meer weggegaan eigenlijk.
2: Nee, nee.
1: En de andere is de Regenboogalliantie Gouda.
2: Ja.
1: Voor de queer community waar ik zelf toe behoor. En dat is heel fijn omdat ik me daar heel erg thuis voel. Maar in de maatschappij is het af en toe best wel afzien voor mensen.
2: Ik zou je vertellen, ik had het laatste gesprek met iemand. Ik zal zijn naam niet noemen. Mm-hmm. Want je hebt het over regenboog. Bij de chocoladefabriek, daar is een oversteekplaats in kleur.
1: De regenboogzebra.
2: En die zei, ja, moet ik daar nou mee geconfronteerd worden? Dus dat is precies zo'n verhaal.
1: Ja, dat is het argument van heel veel mensen. Je mag best gay zijn, maar je mag niet...
2: Je mag het niet laten zien.
1: Of je moet het... Houd maar een beetje rustig, wees gewoon jezelf. En don't put it in our face. Ja.
2: Nou,
1: maar we zijn er nou eenmaal en we zijn in your face en we mogen bestaan. En ik wil niemand iets opdringen. Ik wil je ook niet bekeren.
2: Nee.
1: Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Ja. That's it. En verder mag iedereen zijn wat hij zelf wil.
2: Exact, en daar gaat het om. Kijk eens even. Op dat moment komt Arjan binnen.
0: Met een regenboogvlag.
2: Ja,
1: ook hier thuis bij Radio Gouwestad.
0: Debbie's handen gedrukt. Ja, dat zien jullie niet, luisteraars. Maar dat is gewoon een heel mooi gebaar.
1: Ja, alle kleuren.
0: Ja, prachtig.
2: Ja, dat is oké. Nou, goed. Prima. Ja, dan hebben we dat onderdeel gehad. Dan hebben we gelijk eens even verteld hoe wij erover denken. Je hebt er nog één.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: En dan gaan we even naar dichtnieuws. Anneke?
0: Ja,
2: goed.
0: Oké. Prima.
1: Ja, de laatste heet Spoken. Ik heb spoken in mijn kop. Daarom doe ik aan spoken word. Ik laat mijn gedachten en gevoelens hun gang gaan. Ik geef mijn angsten en onzekerheden de vrije loop. Ik geef de spoken in mijn kop een stem. Een stem in de vorm van spoken word. Zodat de spoken in mijn kop geen loopje met me nemen. Zodat de spoken in mijn kop zich niet verstoppen en wegblijven en gaan etteren en gaan sudderen en gaan broeien totdat de bom barst. Boom! Nee, eruit! Freedom! Die spoken in mijn kop moeten eruit, zodat ik rust krijg. Ik heb spoken in mijn kop. Vannacht werd ik wakker. Wakker van een mug. En toen kon ik niet meer slapen vanwege een olifant. Een klein probleem werd levensgroot in mijn gedachten. Slapeloze nachten. Ik heb spoken in mijn kop. Ik heb zorgen. Ik heb rode gedachten. Ik heb stress. Ik kan niet slapen van die spoken in mijn kop. Maar als ik de spoken in mijn kop een stem geef, wanneer ik de spoken in mijn kop vrij laat, zich uit laat spreken, laat me even uitspreken, ja? Dan worden de spoken in mijn kop woorden, taal, tekst, ritme, flow en soms ook rijm. Dan moet het zo zijn. Ik laat mijn spoken spreken. Ik laat mijn spoken lachen, gieren, brullen. Ik laat mijn spoken dansen op de maat en uit de maat. Mijn spoken worden mijn vrienden. Mijn spoken worden mijn taal. Mijn spoken geven mijn vrijheid. Mijn spoken krijgen vorm in spoken word.
0: Geweldig.
2: Ja,
3: ja, prachtig.
1: Dank jullie wel.
0: Zo. Ik kan weer slapen. Ik ga dit gewoon zeggen.
1: Ja. Okay.
0: Hardop, als ik spoken in mijn hoofd heb.
1: Dan maak je ervan zelf spontaan een spoken word van, wie weet.
2: Ja, dat vind ik wel leuk hoor, spoken in mijn hoofd. Daar kan ik al mee. Ja. Ja, het leidt in ieder geval tot gedichten.
1: Ja.
2: Ja, okay. Ja. Ja, en dat is, ja, dat heb je. De verleiding is dan groot om te vragen welke spoken zijn het allemaal. Dat ga ik niet doen. Ik ga je alleen vertellen dat ik nieuwsgierig ben. Want iedereen heeft waarschijnlijk zijn eigen spoken, Piet, klopt dat? Heb jij spoken?
3: Dat kun je wel stellen, ja. Ja, met enige regelmaat.
2: Ja, alsjeblieft. Ja. We zijn net mensen. Nou.
0: Ja. Het kan al helpen om te denken aan al die mensen die ook spoken in hun hoofd hebben. Als je daar zo aan het spoken bent.
2: Nou denk je aan mensen die een echt groot probleem hebben.
0: Weet ik niet.
3: Het is wel afhankelijk van wat je meemaakt, ja.
0: De mug wordt een olifant, zegt Debbie.
2: Ja,
0: dus,
2: dat is niet mis.
1: Ja, het kan helpen dat je beseft dat ook andere mensen spoken in hun kop hebben. Of met zorgen zitten. Ja. En dat je niet de enige bent. Ja.
2: Ik ga vanmiddag aan mijn Ellie, aan mijn vrouw vragen welke spoken zij in haar hoofd heeft.
0: Heb je het daar nooit over gehad?
2: Nee, ik denk als ze dat wil vertellen, dan wil ik graag luisteren. Maar, ja.
1: Wandel jij wel eens rond in het hoofd van Ellie?
2: Ik denk het wel eigenlijk, ja. Ja. Misschien wel zeer tot haar ergernis, maar ik weet zeker dat dat zo is. Ja. En dat is omgekeerd overigens ook, maar dan zonder ergernis natuurlijk. Ja.
1: Het enige juiste antwoord.
2: Ja.
1: Goed gedaan, man.
2: Ja. Ik ga het er straks even met haar over hebben, dat begrijp je wel. Yes. Want ze luistert ook vandaag. We doen nog even een stukje muziek en dan gaan we naar het dichtnieuws.

0: Waar luisterden we naar, Debbie?
1: Naar de Lemonheads.
0: Oh.
1: Met een L.
0: Ja. Ja. Dat past heel goed, hè?
2: Alweer die L. Ja.
1: Lastig.
0: En nu het lichtnieuws of het dichtnieuws?
2: Ja. Nou, waar we dan mee moeten beginnen, Anneke, dat is op 7 oktober. Want dan komen de zomerdichters weer bij elkaar.
0: Echt waar?
2: Op een woensdag, zoals altijd, één keer in de maand. 7 oktober, dat is de tweede woensdag, geloof ik, in de maand. En dat gaat dan in de Zoutman gebeuren. Je kan daar gewoon naartoe. Je betaalt 5 gulden, euro, sorry. Om, ik ben oud. 5 euro om, voor de zaal, voor de zaalhuur. Koffie, thee en zo, lekkers erbij. En het thema is deze keer, ja, het is echt waar, gezondheid.
0: Ja, ik heb het gezien. Ja. Hartstikke leuk.
2: En jij weet wat er op 8 oktober gebeurt.
0: Op 8 oktober?
2: Ja.
0: Ik weet nergens van.
2: Dat is de Dichters op Donderdag.
0: Oh, de Dichters, daar hebben we een persbericht over gehad.
2: Ja, en het thema is was.
0: Was.
2: Ja, en daar was een plaatje
0: was
2: bij van een hangende
0: was. Ja, de was.
2: Maar ja, ik wil ook het over een wasknijper
0: hebben. Wat was? Ik heb een gedicht. Ja. Wat was?
2: Ja. Neem maar mee.
0: Okay. Ik weet niet of ik ga, maar...
2: Ja, natuurlijk wel.
0: Maar er was ook nieuws, want Jeffrey neemt de organisatie over.
2: Ja.
0: Chris heeft dat heel lang gedaan. Samen met Marcel van der Toren.
2: Ja.
0: Maya Edman met Hanneke Leroux. En toen met Jeffrey. En nu is Jeffrey de organisator.
2: Ja, prima. Ja.
0: Zeker.
2: Dan gaat dat dus op zijn eentje doen.
0: Geen idee.
2: Oh, je weet, dan gaan we hem vragen. Toch?
0: We gaan het hem vragen.
2: Ja, of hij nog hulp nodig heeft.
0: En wat komt er dan? Zitten we dan op Zotte Zaterdag op 17
2: nee,
0: oktober?
2: Nee, dan zitten we eerst nog bij een proeverij op 14 oktober.
0: Dat
2: is ook in de Zoutman. In dat buurthuis. En dat gaat over poëzie en schilderkunst. Zoals wij dichters oneerbiedig zeggen. Een praatje bij een plaatje.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Dat is leuk.
0: Ja.
2: Ik heb begrepen dat er nog plaats is.
0: En waar kunnen mensen dat allemaal opzoeken? Op de site van de dichterschool?
2: Ja, de site van de Goudse
0: Dichterschool. Gouda in Toets. En dan kom je vanzelf op de site. En dan zie je alles.
2: Bij proeverijen. Ja. Nou, dan hebben we jou zotte zaterdag waar je het over hebt. En dan lopen wij weer in... Wat is middeleeuwse kleren?
0: Middeleeuwse kleding. Ja. En volgens mij heeft het best wel voeten in de aarde gehad dat die zotte zaterdag doorging. Want er zit een hele nieuwe organisatie achter. En we starten ook dit keer niet bij de garenspinnerij, maar bij de speelwinkel met de optocht. En ja, er gaat iets met dichters gebeuren. Daar weet jij meer van dan ik.
2: Ja, er zijn 4 of 5 dichters. Dat is nog helemaal onduidelijk. En die dichten bij het gebouw van Artilegie. Als het mooi weer is, staan we buiten met microfoon. En anders zitten we of staan we
0: prachtig
2: binnen.
0: Gebouw. En wat is het thema?
2: Nou ja.
0: Jeetje. Was?
2: Ja, alles wat mooi is, kost moeite. Dat is een uitspraak van Erasmus. Dat wist ik niet. Omdat ik veel van Erasmus weet. Dus ik heb een hekeldicht daarover geschreven.
0: Ja, wat is mooi bijvoorbeeld.
2: En ik kreeg daar de reactie van de organisatie op. Ja, ieder zijn eigen mening. Maar goed, dat is natuurlijk zo. Ja, dat is natuurlijk, dat vind ik allemaal onzin. Een mooie vrouw kost helemaal geen moeite. Die is gewoon mooi.
1: Ieder zijn mening.
2: Ja.
0: Wat zei Luce Baer ook alweer? Alles van waarde is
2: weerloos. Ja, dat is van alles.
0: En die had ook een L, hè, Luce Baer. Alles van waarde
2: ja,
0: is weerloos.
2: Ja, ik heb een gedicht van hem bij me, maar ik weet niet of we daar op toe komen.
0: Ja, en dan? Wat gebeurt er dan allemaal nog?
2: Nou, dat vind ik kiezing van de stad. Die coachavond nog. Hè? Als je coach bent, dan kom je naar die coachavonds in de zaal. Maar dat is alleen voor coaches.
0: Dat is niet voor de luisteraars.
2: Nee,
0: of ze moeten coachen.
2: Mag ik niet vertellen. Ja. En dan krijgen we de verkiezingen van de stadsdichter op 30 oktober. Dat is op een vrijdag.
0: Ja. In de Garenspinnerij.
2: Jawel.
1: Spannend.
2: Dat is hartstikke spannend.
0: En hartstikke mooie locatie.
2: Er zijn zeker 4 kandidaten.
0: Zo.
2: Ja, dat is mooi.
0: Zitten er nog bekenden bij?
2: Ja, maar dat ga ik niet vertellen.
0: Hoe weet jij dat? Zit je in de jury?
2: Nee. Kijk, je mag alleen maar in de jury als je mensen die je kent, die je niet kent. Hoe moet ik het nou zeggen? Mensen mag je niet kennen. Als jij meedoet, ik ken jou, mag ik dus niet meedoen in de jury.
0: Oh,
2: je wordt heel zorgvuldig.
0: Ja, ik doe mee.
2: Om elke schijn.
0: Ik doe mee, dus ik begrijp dat jij. Nou, ga door. Nou, de 30ste. Nee.
2: Nou ja, jij had nog iets. Op 11 december heb ik gehoord.
0: Nou, heel Gouda heeft iets op 11 december. Want dan is het weer Gouda bij Kaarslicht. Ja. En dan komen de dichters dit keer niet in de Keizerstraat, maar in de Mendeville Academie. Dat is de oude muziekschool op de Westhaven. Prachtig gebouw. Daar mogen de dichters komen dichten 's avonds. En dan mogen 's middags leerlingen van de middelbare scholen komen dichten. En Debbie en ik en nog een aantal dichters zetten ons weer in voor poëzieworkshops op de middelbare scholen. Die gaan binnenkort van start, zodat er weer banners in de stad komen en aanzichtkaarten met al die teksten van die jonge dichters. Ze mogen ook voorkomen dragen. En welke scholen doen er mee? Juvetta, GSG, Goudse Waarde en Antonius Mavo XL.
2: XL.
0: En misschien de Mendeville, maar daar heb ik nog geen antwoord op.
2: Ja, dat is ook een school, hè?
0: Dat is voor hoogbegaafden een academie. Of iets. Het is geen middelbare school.
2: Nee. Nou, we zullen zien.
0: We zullen zien. Maar vind je het geen prachtig initiatief?
2: Ja, compliment.
0: Dat was het.
2: Het is toch geen doorlopend programma. Het is toch geen nieuw initiatief?
0: Dat is zo.
2: Nee.
0: Het initiatief van het initiatief.
2: Wij doen dat gewoon al jaren. Debbie, treed je ook op in Mendeville?
3: Ik treed ook op bij de kaarsjesavond.
2: Ja, want dan zien we elkaar.
3: Gezellig.
2: Ja, zeker. Nou, geen nieuws meer?
0: Ik ben uitgenieuwst.
2: Uitgenieuwst. Nou, weet je wat? Dan denken we nu dat wij Pieters heel veel aandacht gaan geven.
0: Dat kan.
2: We gaan nou eens met te vertellen waarom jij Laantje heette vroeger. En niet gewoon Piet Hardendood.
4: Ja. Ik had ooit zelf een website opgezet, Dichterskring. Volgens mij heb jij er ook nog een poosje op gezeten. En die website was bedoeld om van elkaar te leren. Dus gedicht lezen, commentaar geven. Nou, leuk idee wellicht, maar dat werkte niet altijd. Het commentaar geven was niet altijd even netjes.
0: Uh-oh.
4: En er waren natuurlijk ook mensen die niks konden hebben. En als moderator van die website zat je daar dan tussenin.
2: Ja.
4: Dus toen dacht ik moet er tussenuit, maar ik wil eigenlijk toch ook wel graag zelf meedoen.
2: Mm.
4: En toen ben ik op die site gegaan als Laantje.
2: Ja.
4: En dat Laantje dat komt weg bij de naam van mijn moeder, die heette Van der Laan.
2: Aha.
4: Dus op die manier is dat ontstaan. En toen ontstonden er gedichten uit een verbeeld Laantje.
2: Ja.
4: Want ik woonde helemaal niet in een Laantje.
2: Nou, ik heb een bundel van je gezien, daar komt het woord Laantje meer dan 30 keer voor.
4: Jawel, toen wel. Ja. Maar ik woonde dus zelf niet fysiek in een Laan.
2: Ja.
4: Maar het was een verbeeld Laantje. En dus er stonden dus gedichten vanuit dat Laantje. Maar dat was allemaal een hoop verbeelding.
2: Je hebt een aardige verbeelding.
4: Ja.
2: Ik moet ook zeggen dat als ik die dingen lees, dat ik ook wel Laantjes zag.
4: Ja.
2: Zo'n laan met bomen bij de kant.
0: Ik zag soms een hele dreef.
4: Dus er was
0: rood wetten.
2: Dat is nog mooier.
0: Ja. Nog mooier, ja.
4: Er was in die gedichten een bankje en een oude eik.
2: Ja.
4: Dat waren de twee dingen die vaak in die gedichten voorkwamen.
2: Ja, precies.
4: Ja.
2: Ik zie je wel zitten.
4: Ja, dat zag ik mezelf ook wel. Ja.
2: Ja.
4: Dus op die manier is dat ontstaan.
2: Oké. Okay. Janneke, jij hebt vast een voorkeur over wat Piet moet worden.
0: Nou, ik wil eerst aan Piet vragen. Hij heeft zelf een voorkeur. We komen later op mijn voorkeur.
2: Oh, oké. Dan ben je weer bescheiden.
4: Heb ik zelf een voorkeur voor ik vind die krantenjongen toch wel aardig gedicht.
0: Die is zeker leuk.
2: Krantenjongen.
4: Zal ik die doen?
0: Ja, zeker.
4: De krantenjongen. Gisteren zag ik je nog gaan op de fiets door de laan. Maar dat was gisteren, toen het licht wat door de spaken viel zich hachelijk vergiste. Je gezicht was toen al uit de tijd. Vandaag eerder wit als een laken in de ijle wind. Je probeerde te ontwijken, te vluchten, te ontkomen aan de nadering van het gindse. Maar nu vandaag de ochtend zich verslikte, binnen de waarheid van geruchten, schrijf ik het woordje missen. Missen je lach, je opgestoken hand, je voetstap door het poortje, de krant bij de buren door de bus geschoven. En je stem. Dag, Lijntje, dag. Ik las gisteren je gedicht toch over die rozen.
0: Afscheid.
4: Afscheid, ja. De krantenjongen was niet meer.
2: Ja. Mm-hmm. Yeah. En zo jong nog, of was het een beetje oude man? Ja. Dat weet je niet. Je weet het niet. Ik heb hier vier bundels voor me liggen. Hè? Want dat moet ik wel even zeggen. De eerste was fragmenten en toen kwamen de lijntjes. Op de rug gezien en gedichten uit het lijntje. Doorkijken van het leven. En de laatste is De Laatste Adem.
4: Ja.
2: En we hebben het alleen over de gedichten die in de lijntjes zitten.
4: Ja, ja, maar de volgorde die je oplost is niet
2: nee,
4: goed.
2: Nee.
4: Maar dat maakt niet zoveel uit.
2: Ja, ja, weet je. Hier, ik ga toch een gedicht voordragen voor jou uit fragmenten. Lekker poe. Ja? Moeder, ik kan je niet meer vragen waar de grens van vrijheid ligt. Al weet ik dat ook jij het niet wist. Ooit lag ik samen met het wasgoed op de bleek. Ik moest me schamen, kreeg een prik. Zelfs het gras werd kort gehouden. Vrijheid moet bijeengehard.
4: Ja.
2: Alsjeblieft. Dat zegt iets over je opvoeding.
4: Jazeker. Ja. Ja.
2: Ik vind het zo mooi.
4: Okay. Moeders. Dank je.
2: En... Moeders.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
0: Zelfs het gras werd kort gehouden.
2: Ja, prachtig.
4: Mijn moeder was dominant.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Alles bijeengeharkt.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, maar ik vind het ook wel een beetje dom om nou op de bleek te gaan liggen, hoor. Sorry.
4: Ja.
2: Ja. Okay.
4: Ja. Ja. Lijntje was wel eens dwars, hè?
2: Ja, toch wel.
0: Maar hoe, ik vraag me dan af. Debbie heeft net verteld hoe het bij haar allemaal begon. Hè. Is dat bij jou ook zo, Piet, dat je als jong schrijver en lezer al gedichten maakte? Of dat je heel erg met de kracht van het woord bezig was?
4: Nee, ik ben pas op mijn 59ste begonnen met schrijven.
0: En waarom?
4: Van poëzie.
0: Waarom?
4: Ja, waarom? Dat was een zaak van toeval. En ik was namens de kerk als ouderling bij twee dames op bezoek in het verpleeghuis. En een die was optimistisch onder haar kwaal en anders had te klagen.
2: Mm-hmm.
4: En nou ja. Ik ben niet iemand die dan even met vrome woordjes strooit en het maar afdoet daar. Dus ik vroeg mezelf af toen ik thuis kwam, wat heb ik daar nou gedaan? En dat heb ik op zitten schrijven in dichtvorm. En zo is het begonnen. Een heel apart verhaal eigenlijk.
2: Ja.
4: Maar daar is het begonnen.
2: Ja.
4: Daar zeiden mensen van, stuur het nou toe naar die mensen en doe er iets mee. Nou. Het is gaan stromen en niet meer opgehouden.
0: Je hebt het naar die mensen toegestuurd.
4: Ja.
0: En hoe was hun reactie?
4: Ja, geweldig gedicht. Ja.
0: Mooi.
4: Ja.
2: Voor degene die blijmoediger mee omging of degene die een probleem van maakte, zal ik maar zeggen.
4: Die blijmoedige die reageerde ook wat blijmoedig.
2: Ja, ja.
0: En de ander treurig.
2: Ja, ja. Ja, maar ik vraag eigenlijk, is er wat veranderd?
4: Niet ja, dat dus, weet ik niet.
2: Nee, nou ja, je doet het niet voor niks.
4: Nee.
2: Nee.
4: Ja. Ja. Maar zo is dus mijn, op een heel bijzondere manier, mijn poëzie, liefde voor de poëzie ontstaan.
2: Dat is toch een schitterend verhaal.
4: Vroeger schreef ik wel eens een Sinterklaas gedichtje, maar dat was het dan voor die tijd. Hè?
0: Ja. Maar dit is van een heel ander
4: orde.
2: Je zat gelijk op niveau.
4: Nou, kijk, daarna was het niet. Kijk, en dat is natuurlijk nog zo. Niet alles wat je schrijft is goed.
2: Oké.
4: Niet alles wat je schrijft, vind ik zelf.
2: Ja,
4: ja, ik schrijf wel eens gedichten en dan gooi ik ze later weer weg.
2: Oh. Mm-hmm. Nee, ja. Ik bewaar ook de slechte.
0: Oh.
2: Ja. Dat is zo om me dat voor te houden.
0: En
2: zo
0: jij, Debbie?
2: Dit.
3: Nee, ik schrijf ook wel eens iets waarvan ik denk, dit is prut of het is nog niet af. En dan gaat het of weg
2: dat
3: of later.
2: Dat vind ik optimistisch. Later, dat is nog niet af. Hoor je dat, Piet? Ja, dat vind ik een mooie. Dan dat is
3: later nog
2: af.
3: Iets moois.
4: Dan laat het liggen. Ik hou van mooie zinnen en metaforen.
2: Nou, ja, of... laat maar een gedicht horen waarin dat voorkomt.
4: Ja. Weet je wat ook wel aardig is?
2: Nou.
4: Ja, deze. Uit het laantje dus, de gedichtenbundel uit het laantje. Werk in uitvoering.
2: Oh ja.
4: Het laantje wordt opgebroken, gaat op de schop. Het vertrouwde pad naar huis breekt mijn gevoelens open. Wie haalt het in zijn hoofd? De klinkers die woord voor woord mijn stappen kenden, nu op een hoop te gooien. De ambachtslieden, ach, ze doen gewoon hun werk. Weten zij veel van mijn rieten? Het kerven van de woorden, diep door steen, vervoegend getekend in het bed van zand. Nu ligt het weken open, te grabbel, voor hen die desondanks zich toch nog wagen in mijn laan, waar ik ze innig had besloten. Nu moet ik weer opnieuw de woorden slaan.
2: Over dubbelzinnig gesproken. De gelaagdheid bedoel ik.
4: Ja, daar zitten diverse lagen in, ja.
2: Wil je er iets over vertellen, Piet?
4: Wil je er iets over vertellen? Het is natuurlijk al heel lang geleden dat ik het geschreven heb. Het feit dat ze dat zomaar doen, jouw laantje openbreken, alsof ik het zelf ben, dat laantje. Alsof ze mij openbreken.
2: Yep.
4: Alsof ze mij vertrouwde pad naar huis openen.
0: Dat doet wat met je.
4: Ja, en die klinkers. Ja, dat is ook natuurlijk ook weer gelaagdheid van de klinkers die er liggen. En de klinkers die in je
0: die
4: gedicht.
0: Je zegt, ja.
4: Nou, dat soort gelaagdheid zit erin in dat gedicht.
2: Ja, van welke kant is dat dan? Want kijk, mijn straat wordt overgebroken omdat er een nieuwe leiding wordt gelegd. Dan kan ik zeggen, ja, mijn laantje wordt overgebroken. Dat vind ik niet leuk. Dat vergelijk ik met als iemand mij wat aandoet. Maar je kan ook beginnen met dat iemand mij wat aandoet en dan vervolgens een metafoor bedenkt in het laantje. Dat is een moeilijke vraag.
4: Ja, dus, ik snap ook niet helemaal wat je...
2: Wat was er het eerst? Het laantje of degene die te grazen nam, zal ik maar zeggen?
4: Het laantje was er het eerst.
2: Toch wel?
4: Ja.
2: Ja. En dan toen ben je gaan vergelijken met als iemand jezelf. Ja, dat was mijn vraag inderdaad. Ja. Ja.
4: Het was mijn laantje, mijn verbeeldingslaantje.
2: Ja, precies.
4: Ja. Ja. Hoe kom je erbij om dat af te breken, open te breken, overhoop te gooien?
2: Ja.
4: Hoe kom je erbij?
2: Ja, laat het in je hoofd.
4: Laat maar liggen. Het was helemaal nog niet nodig eigenlijk.
2: Ja. Ja. Ja, mooi hoor. Dat is een schitterende metafoor. Ja, ik kijk even naar Anneke. Ik denk, misschien ga jij er ook wat over zeggen. We gaan verder. Jij had een voorkeur.
4: Ja, jij had een voorkeur, zei je volgens mij.
0: Ik heb twee. Maar ik heb ook metgezel.
4: Metgezel, ja.
0: Mag ik dat voorlezen?
4: Ja. Dat mag jij voorlezen, zeker.
0: Ach kind, waarmee zou je je leegte vullen? Met het water van de zee, het strandzand, een kasteel behendig gebouwd, vloedbestendig. Het zou lucht zijn. Ach, waar zou je zoeken en naar wat of wie om die leegte op te vullen? In moeder natuur of vader heelal? Tal van opties, het zou een tijdelijk verhullen zijn. Ook al zou je het zoeken in woorden, in alle hoeken van de taal, er valt geen verhaal te halen. Kom kind, tart de leegte niet langer, wees niet bang of nog banger hem te ontmoeten. Leegte, het is vol van ruimte, ruimte om te zijn wie je bent. Je mag hem begroeten, hij behoeft geen nieuwe start, leegte doet geen pijn, is geen ziekte. In de leegte ruist als vuistregel de kracht van het bloedeigen zijn. Als stille mede-metgezel.
2: We laten hem even bezinken. Waarom is dat jouw voorkeur?
4: Ja, wat mooi dat dit jou aanspreekt.
0: Er zit
4: waardoor
0: heel veel in.
4: Ja.
0: Er zit in, ik heb het even opgeschreven. een soort therapeutisch verhaal. In chaos en emotie en pijn en je leest dit gedicht, dan kom je heel ver. Het is een soort requiem, een niet vergeten van iemand, zit er voor mij ook in. Het delen met anderen wat er in je omgaat, ik vind dat heel knap gedaan. En je geeft taal aan het onbenoembare.
4: Dat is poëzie sowieso, hè?
0: Ja, maar toch?
4: Ja. Ja, nou, ik wil hier eigenlijk niet zo... Het raakt me ook wel dat je dit uitgekozen hebt. Ik weet zo gauw niet waar je hem precies gevonden hebt.
0: Ik heb hem bewaard.
4: Oké,
0: je hebt hem ooit op Facebook gezet.
4: Ja, dat kan kloppen.
0: En ik heb hem gekopieerd en geplakt. Dat kan dus ook, hè, met Facebook. Je kan lelijk doen tegen mensen, maar je kan ook iets prachtig vinden en denken, ik haal het eruit en ik zet het in mijn bestanden. Want ik wilde het nog eens lezen. Ja. Dat heb ik ermee gedaan.
4: Ja, maar ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Want het gaat over mijn dierbaar iemand, een van mijn kinderen.
2: Ja.
4: Meer wil ik daar niet over zeggen.
2: Ja, ja. Helder.
0: Duidelijk.
2: Ja. Zo dan laten we stilte vallen om gewoon eventjes te laten bezinken. Heet dat dan? Ja.
0: Dat mag ook.
2: Wil jij nog eentje kiezen die jij zegt, ja, dat moet iedereen in gouden aan omstreken horen?
4: Nou, ik heb dus ook twee gedichten opgezocht van een dichter met een L, Ruud van der Lubbe.
2: Oh, wat leuk, jongen. Ja. Ja.
4: En ik vind dat eigenlijk fantastisch mooie gedichten, alle twee. Ja. Dus ik ga ze alle twee doen als dat mag.
2: Ja, dat mag.
4: We weten wie Ruud van Lubbe is.
2: Ja,
4: kennen hem als medeoprichter van de inmiddels opgeheven popband De Dijk.
0: Zeker.
4: Ja.
2: Oh, ik dacht dat je die man wilde die de Rijksdag in brand zou hebben gestoken.
0: Heet die ook zo?
2: Ja, nee, ook toch? Van de Lubbe.
0: Ja, maar geen Ruud. Ja.
4: Hij heeft een gedicht geschreven dat heet Babel. En dat zal ongetwijfeld zijn. En als je dat gedicht leest, dan snap je dat denk ik ook. Naar het Bijbelse verhaal Babel.
2: Ja, ja.
4: Gedicht heet ook zo. We konden alles. Lachten om obstakels. Het woord onmogelijk klonk voor een lege zaal. We stapelden Gods wonderen op mirakels. Vooruitgang als de draad van ons verhaal. De loop van een rivier een kwartslag sturen. 10 kilometer boren in de grond. Vanuit de ruimte op je bordje gluren. Nog sneller dan geluid. De wereld rond, hotels tot in de wolken, ruimteschilden, vakantie in een digitale stad. We konden alles, deden wat we wilden, vergaten één klein dingetje, maar wat?
2: Weet je dat ik heel lang heb zitten nadenken over wat dat zou kunnen zijn, maar ik geloof niet dat dat de bedoeling was.
4: Dat is zo.
2: Ja, ja.
4: Ja. Ja.
2: Ik krijg dat nooit ideaal, hè, Piet. Je krijgt het nooit ideaal.
4: Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: Ja?
4: Maar in deze maatschappij, hè, we denken dat we alles
2: kunnen. Ja.
4: Ja, dachten ze toen in dat verhaal ook.
2: Ja.
0: Dacht, denk het. Ja.
2: Ja.
0: Deborah, had jij nog een... Debbie, had jij nog een gedicht van iemand met een L?
3: Nee, ik heb alleen maar gedichten van mezelf meegenomen.
2: Heel goed. Ja.
0: En Piet, jij had er nog een.
4: Ja, jij hebt er nog een. Alleen de titel al.
2: Bangvlees?
4: Bangvlees.
2: Ja, ja.
0: Oh ja.
2: Ja.
3: Ook van Ruud van der Lubbe? Ook van Ruud van der
4: Lubbe. Ook van Ruud van der Lubbe, ja.
2: Ja.
4: En dat is nou precies de dichterstaak. De toekomsthuiver niet met rijm verbloemen. Maar pissend in de vuurmond van de draak. De gruwelen met naam en toenaam noemen. Spuug het eruit, nooit etter laten pussen. De angel van de angst rot in bang vlees. Zuig zoen die wond schoon met je heetste kussen. De waarheid onder ogen kent geen vrees. De dichter aan de rand van het ravijn doet over hel en afgrond kalm verslag. Hij weet, de toekomst kan nooit erger zijn dan hij in zijn gedichten al voorzag.
0: Ik vind het, ik ken het, ik vind het fantastisch.
4: Ja, ik vond het toen ik dat tegenkwam ook fantastisch, ja.
0: Dus dat is een tegengeluid tegen al die spoken.
4: Ja.
0: Wij zijn niet bang, want we zijn dichters.
3: Zo is het.
4: Nou, kijk het in de ogen, hè, dat ook vooral.
0: Precies.
4: En dat heb ik eigenlijk in mijn laatste bundel ook gedaan. Een van de ergste dingen die je als mens kan overkomen, het in de ogen kijken. Van het sterven. Van geliefde. Kijk het maar in de ogen. Spuug het maar uit. Dat is de enige manier om... Mm-hmm. om het te verwerken. Naar mijn idee. Voor een ander is dat anders. Hè? Of kan het anders zijn. Maar je moet het in de ogen durven kijken. Willen kijken.
2: Anders heel je nooit.
4: Anders heel je niet.
2: Ja.
4: Ja.
2: Weet je wat, ik vind nu, dit is zo'n moment waarop ik denk, nou wil ik iets vrolijks. Ik heb een gedicht van meegenomen van Lubertus Jacobus Zwaanswijk. Weet ik jullie wie dat is?
0: Het is met een Z, maar goed.
2: Lucebert.
0: Oh, Lucebert, waar ik net al wat over zei. Ja.
2: Lucebert heeft namelijk een sonnet gemaakt. Dat wil zeggen A, B, A, B, B, C, B, C, dan A, A, B en C, C, B. Dat gaat zo. Ik, mij, ik. Dat is zonnet.
4: Ja.
2: Er is geen woord tegenin te brengen. Ja. Flauw eigenlijk.
0: Het is wel een sonnet.
2: Ja. Ja, ik vind het een beetje saai, maar goed.
0: Maar wel subliem.
2: Jij hebt ook een gedicht meegenomen, hè, van iemand.
0: Ja, ik had ook, maar dat is ook een beetje... weer van het treurige... Het is een gedicht van Tom Lanoy. Ik zou een bundeltje van Kees Lavertu meenemen, maar helemaal, dat ligt nog thuis.
2: Ah, ja.
0: Maar dit is van Tom. En het heet Het is een magere troost. Het is een magere troost dat alles moet verdwijnen. En ik je hoe dan ook op een keer toch zou moeten missen, bijvoorbeeld door de dood. Ik hou van je, al kunnen we waarschijnlijk niet meer worden wat we vroeger waren of dachten te zijn. Geen verhalen over afkeer, over waanzin of grote trouw. Ik verlang naar toen, terwijl ik ouder word. Ik denk nog veel aan jou.
2: Ja, maar lief.
0: Ik word ook een dagje ouder.
2: Ja, dat is niet erg.
0: En dan spreekt dat aan.
2: Ik heb nog een provocerende. Ook van Lucebert. Die zei ooit, poëzie is kinderspel, hè? En niet schrikken, want wat ik nu ga zeggen, dat mag helemaal niet meer tegenwoordig. Want het gedicht heet, er is een grote Norse neger. Ja. Er is een grote Norse neger in mij neergedaald die van binnen dingen doet die niemand ziet. Ook ik niet, want donker is het daar en zwart. Maar ik weet zeker, hij bestudeert er aard en structuur van heel mijn blanke almacht. Hij morrelt eerst aan een half vermolmde kasten, dan voel ik splinters schieten door mijn schouder. Nu leest hij oude formulieren, dat is het lastigst. Te veel slaven trok ik af. Van de belasting. Nou, zo maken we het weer goed.
3: Nee, dat kan inderdaad niet meer.
2: Dat kan niet meer, hè?
0: Nee, dit kan helemaal niet meer.
2: Maar, Demi, dit is een hartstikke goed gedicht.
3: Gedichttechnisch is het vast een heel goed gedicht, maar het kan niet meer.
2: Oh.
3: Dat zei je goed.
2: Ja, goed, ik heb dat er maar bij gezegd. Maar ik blijf het gewoon goed vinden, omdat het eigenlijk een protest is tegen de blanke
4: overheersing. Nee.
2: Ja.
3: Zeker.
2: Oké. Okay. Nou. Goed. Beste mensen, dit was... De 90ste live-uitzending van Dichter bij Gouwenstad. En we deden Dichters met een L. U hoorde de stemmen van onze gasten. Spoken word-dichter Debbie Lost. En organisator van Wat Poëzie in Waddinxveen, Piet Hardendood. En uiteraard ook Hanneke Leroux en Ben van Bommel. Arjo Doelman zit als altijd onzichtbaar en hoorbaar achter het glas. Met de schuiven en de knoppen. Maar kwam even binnen met een mooi gekleurde vlag. En over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via de podcast. Of vanavond al om 10 uur. Leuk hoor, voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren maandag en vrijdag aanstaande om 7 uur 's morgens. En u weet, dit programma is elke eerste zondag van de maand. En de volgende uitzending is dus, u kunt het nagaan in uw agenda, op zondag 1 november. dan zijn er dichters met een M aan de beurt. En als u een gedicht van een dichter met een M wilt horen, laat het dan maar aan ons weten. En mail het maar naar mij. BJ van Bommel aan elkaar, @gmail.com. Laat uw voorkeur maar weten. Nu gaan we luisteren naar het nieuws van 1 uur en daarna naar die mooie gouden ouwe. We hebben het over muziek, zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur door een echte gouden stadrakker, Sjaak Sekeris. Wij wensen u luisteraars veel luistergenot en een fijne zondag.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Sekeris.

0: Ja, zo beginnen we vrolijk luisteraars met de Golden Oldies Revival. Uptown Girl uit 1983. Kwam die op nummertje 8. 8 weken in de top 40. En Uptown Girl, ja, uit stad. Ja, lekker. Lekker nummertje om te beginnen. Met achter de knoppen. Daar hebben we hem weer. Remco Bologna. Ja, we zitten weer vrolijk. En we gaan er een lekker uurtje van maken. In 1963 maakte hij hier een hit van. En het blijft een prachtig nummer. Ik heb hem op LP. Nog steeds.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust

Ja, gezelligheid, de top hier in de studio. Luisteraars, weer een lekker stroopwafeltje erbij gekregen van Ben. Die hier de vorige uurtje lekker de dichters heeft gepresenteerd natuurlijk. Ho, de Dave Clark 5, dat hakte er lekker in, Remco. Goeie drums, goede echo. En dat was al in 1964 het geval. Ze stoten de Beatles bam van de eerste plaats af met dit nummer. Ze hebben niet zoveel... Ja, ze hebben... Nou, dat is niet waar. Ze hebben nog wel andere hits gehad. Dit was toch wel hun grootste. Bereikte de tweede plaats in Canada. In Nederland stegen tot de vierde. En in 1993 werd het nummer opnieuw uitgebracht als CD-single. Moet je maar eens even je schoon nagaan. Ongelooflijk. Het nummer staat op de naam van Mike Smith en Dave Clark. En het nummer werd gedragen. Ja, dat kun je horen door de drums. Dat vind ik ook mooi van Dave Clark en de saxofoon van Dennis Payton. Elke regel wordt ingezet door de zanger Mike Smith, waarna de rest van de groep invalt. En ja, opvallend, en dat vind ik ook lekker, is het overbloedig. Het overvloedig gebruik van de echo. Wij gaan door met de eerste single, want jullie hebben ook singeltjes gekozen. Ik heb er 6 gepost. En vanuit die 6 fotootjes, of 2 foto's van 6 singles moet ik eerlijk zeggen, hebben jullie weer gekozen. En dan ben ik blij om. De eerste is van de Kings en die werd gekozen door Jan Kok, Remco Bologne en Marco Leeuwerik. Jan Kok zei, ja, dat is gewoon mijn favoriete groep. Prachtig. Marco Leeuwerik zei, ja, ik had het moeilijk om te kiezen. Dat vonden wel meer mensen, maar ja, dan maar deze van de Kings. Dead End Street, een nummer van Remco Bologne ook, had ik maar genoemd. Ja, want die zit aan de overkant. Het is een nummer van de Britse rockgroep The Kings uit 1966. Het nummer is geschreven door Ray Davies, bijna altijd. En staat niet op een solo-album of een studio-album van de groep. Het is echt een single. Goed, we gaan er naar luisteren en het blijft een goed nummer, hoor. Hij kwam op nummertje 5 in 1966. De eerste single.

0: Million Seller. Yeah, yeah, yeah.
1: Here they are. The Beatles. Ja, luister, dat hebben we natuurlijk allemaal al gehoord. En ja, ik denk dat vele mensen toch wel naar de CD-platenzaak zijn gerend om hem te halen. De nieuwe Rubber Soul editie met nieuwe uitvoeringen, outtakes, nieuwe mixen. En mensen die denken, ja, dat wil ik toch hebben, die gaan dat kopen. En je hebt er een uitgebreidere box van natuurlijk, zoals altijd, met LP's en CD's. En een wat kleinere, er is ook een 2-CD-box verschenen met outtakes. Die versies zijn er ook van andere albums van de Beatles. En ook nog een Blu-ray. En daar ga ik stiekem maar eens achteraan, geloof ik. Want ja, de rest heb ik toch al, klinkt het een beetje. Goed, de Beatles. We gaan naar Rubber Soul dus. Nieuwe uitgave. Ja, ik heb een nieuwe mix van Girl, heb ik gevonden. Ja, dat blijft een mooi nummer. En dit is een iets andere outtake. Take dus gewoon. Ze hebben die plaat trouwens in behoorlijk weinig, hebben weinig takes nodig gehad om het op te nemen, om het goed op te nemen. Rubber Soul. Maar we gaan luisteren naar een van de mooiste nummers. En daarna de Beach Boys uiteraard. Uit 1966, een jaar later. Pet Sounds, ja, het meesterwerk van Brian Wilson. Tenminste, ja, dat kunnen we zeggen. Het eerste meesterwerk, Smile, kwam ook nog. Dat heb ik hier op mijn borst zitten in het t-shirt. Het is niet te geloven. Goed, de Beatles, daar gaan we naar luisteren. Girl, Rubber Soul. Is there any-

Ja, luister, ze zijn nog steeds bezig met de Golden Oldies Revival. En we gaan door met het tweede singeltje wat jullie hebben gekozen. Die is uit 1972. Het werd geen hit, maar een tip. Ja, prachtige plaat vind ik nog altijd. Een van de mooiste. Toen ik hem hoorde, was ik gelijk verkocht. Ik was toen 12. En het singeltje, ja, dat heb ik nog steeds. Aphrodite's Child hebben we het over. Break. Harry van Plitterswijk zei hetzelfde. Wat een prachtige single blijft dit nog altijd. Je kunt het ook het begin van de progrock noemen. Willem Sluik, die sloot zich daarbij aan. En die zei ook, wat een schitterende single blijft dit toch van Aphrodite's Child. Je hoort niet Demis Roussos, maar de andere leden in topvorm. Break, de tweede single. En kraakt die nog op?

Ja, mooi is dat van het album Jailbreak, hoorde je Thin Lizzy. Uit de 70s natuurlijk, The Boys Are Back in Town. En we gaan naar de derde single, want dat is de hoe, hoe je het wil zeggen, van het album Sellout. Komt dit singeltje op nummertje 5 en dat werd gekozen door Joop Schouten, een trouwe luisteraar van dit programma. Pictures of Lily is een single van de Britse rockband The Who. Het uitgegeven in april 67 en kwam in de top 5 in het Verenigd Koninkrijk. Verenigde Staten werd het een hit, 50ste plaats. Ik moet het niet verder. Het nummer werd geschreven door songwriter-gitarist Pete Townsend. Die stelde dat het nummer primair over masturbatie gaat. Terwijl het nummer eerder werd uitgelicht op verschillende contonaties. Zoals ja, Pictures of Lily Help Me Sleep at Night. Ja, dat werd helemaal niet gedacht dat het daarover ging eigenlijk. Maar goed, het gaat erover. En dat geeft het toch wel, als je dan luistert, een ander gevoel, moet ik zeggen. Goed, kwam dus op nummertje 5. De derde single. Gaan we gewoon luisteren of die een beetje kraakt, Remco. Want ik wil er veel meer over zeggen. Doe ik maar niet. Pictures of Lily, The Who.

Ja, er werd altijd gezegd dat dit nummer eigenlijk voor de Temptations bedoeld was. Maar ja, dat werd toch eventjes in 2008 in een interview voor het blad Mojo werd dat van tafel geveegd door het oorspronkelijke Contour-lid Joe Billingsley. Die zei nee, dat is niet waar. Dat werd eerst aan ons gegeven. En ja, het was de bedoeling dat als wij het niet leuk zouden vinden, dat het dan aan de Temptations gegeven zou worden. Oké. Goed, de Motown-oprichter Berry Gordy, die had het nummer geschreven. Je hoort een schreeuwige zang, lekker. Rauw van Billy Gordon van de Contours. Later werd het nog opgenomen door de Britse band Brian Poole en de Tremolo's. Dat is ook een leuke uitvoering trouwens. Want die hadden er wel in Engeland een nummer 1-1-1 hit mee. Goed, we gaan naar de vierde single, luisteraars. En dat is er eentje van de Trucks, With a Girl Like You. En Gert-Jan, geluk, die koos hem. En er is nog een leuk verhaal aan. Wij gingen in 1982 naar Alphen in een hele grote hal. Was er zo'n 60s revival. En daar traden ze ook op. En ja, de Trucks die gaven een beetje een shit optreden. Die waren er niet zo bij. Een vriend van mij, die was een biertje aan het drinken. En die gooide zo'n glas bier over die zanger van de Trucks heen. Die reageerde gewoon niet. Die zong gewoon door. Ik ben het nooit vergeten. De Trucks, With a Girl Like You, 1967.

Ja, prachtige plaat van Chai Coltrane is dit. Een nummer van de Amerikaanse zangeres. Dus het nummer werd uitgebracht op haar debuutalbum. Chai Coltrane in 1972. Go Like Elijah is ook zo'n nummer. Natuurlijk wat erop staat. Prachtig. Geschreven door Coltrane dus. En geproduceerd door Turi French. Ze bezingt in het nummer iemand met wie zij lange tijd vriend is geweest. Maar ja, die tegen haar gelogen heeft. Dat is altijd heel vervelend natuurlijk. Hierdoor is zijn vriendschap voorbij. Het nummer werd uitgebracht als single in de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Joegoslavië. De plaat werd alleen in Nederland een hit. Het kwam hier alleen op nummertje 11 in de Veronica Top 40 Radio Veronica. Ja, dat is ook al apart. Dus alleen hier een hit. We gaan naar de vijfde single die jullie hebben gekozen. Mieke van Niekerk en Nenneke de Recht kozen. Deze plaat van de Turtles uit Los Angeles, ja, jaren 60 van de 20e eeuw. Prachtig singeltje. Ja, ze waren natuurlijk heel erg bekend door Happy Together. Maar dit is ook een mooi hoor. We gaan er gewoon naar luisteren. Naar Eleanor.

0: 1968, Neil Young, Buffalo Springfield, On the Way Home. Prachtig nummer, met Steven Stills natuurlijk in de gelederen ook. We gaan nog even terug naar de Beatles, naar het prachtige album Rubber Soul. We hebben hier een andere take van Michelle. Ik wil het nog even laten horen.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

Ja, hoe mooi is dat toch? We gaan eruit, luisteraars. En ik wil Remco Bologne bedanken voor de techniek, uiteraard. Want we gaan eruit met een hele mooie. En ik wil jullie nog even bedanken. Ik wil jullie ook nog even bedanken voor... ja, dat jullie de moeite hebben genomen om naar de singles te kijken en te kiezen. Want ja, ik vind het toch wel heel wat dat jullie weer gekozen hebben. Heel leuk. Het geeft het programma kleur, luisteraars. Daar gaat het om. De laatste single die we hebben, Stephen Stills. We are not helpless. Maak er wat van. Helpless, we are men. What lies between us? It can be set aside.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Lieve vrienden, het is weer tijd voor de zondagmiddagprogrammering bij Gouwestad Radio. En we zijn al een aantal weken bezig met een programma getiteld Gouwestad Proms. Tijd voor oud vinyl en troostende poëzie. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sloter. U kent het procedé. De platen worden hier nog één keer gedraaid. En dan worden ze op de binnenplaats van Gouwestad RTV worden ze kapot geslagen. Zodat dus ook daadwerkelijk het voor het laatst geklonken heeft. Het programma gaat ook langzamerhand een beetje naar zijn laatste edities toe. Waarom? Ja, er moet ook gewerkt worden. Er komen opdrachten binnen. En dan kun je niet altoos een programma van 2 uur blijven componeren naast je reguliere programma's die je maakt. Zoals er zijn het fabuleuze Stiltecentrum, uw Jazz Magazine. Wat u steeds minder weet te vinden. Ja, het is een beetje tragisch. Gouwestad is altijd wel op zoek naar luisteraars. En wat maak ik nog meer? Het Stiltecentrum, vierde zondag van de maand om 12 uur. Nou, om al de intentie van dit programma is letterlijk om alle non-stop uren een beetje, zeker op die zondag, weg te vagen, maak ik dit programma. Dus klassieke muziek van oud vinyl, maar wel prachtige opnames overigens. Er is niks mis mee wat ik u voorschotel. En ik combineer dat met poëzie van het poëziegala De Nacht van de Poëzie in Vredenburg, Tivoli. En dat wordt altijd opgenomen en geregistreerd voor de podcast en voor de liefhebbers door de VPRO. En vandaar dat wij u vandaag, denk ik, voor een groot deel terug gaan brengen naar het jaar 2016. En na de eerste muziek zal de poëzie klinken van het toen nog zeer jonge Marieke Lucas Reineveld. De eerste plaat die op de draaitafel ligt is een archiefproductioon plaatuitgave uit, ik vermoed, de mid-jaren 60. Het was de tijd dat voor het eerst letterlijk op relatief historische basis de geestelijke muziek uit de 15e en de 16e eeuw, de Franco-Flemische Schule, dus de wat we toen eigenlijk de Nederlandse school nog wilden noemen, maar dat is niet waar, het is toch echt Vlaanderen, dat voor het eerst eigenlijk werd opgenomen. En een van die vroege gezelschappen die opnames maakte en het probeerde zo historisch mogelijk uit te voeren, dat was het gezelschap Pro Canzone Antiqua uit Londen onder leiding van Bruno Turner. En de plaat die ik nu in mijn hand hou, daar zaten mensen tussen die later heel beroemd zijn geworden. Denk alleen maar aan de countertenors die hier meedoen. James Bowman, Paul Aswood. Als ik hier de tenorpartij Ian Partridge doet hij mee. De bassen Mark Brown, Brian Etheridge, Michael George. Het waren grote namen en het zijn later hele grote namen geworden. Op deze plaat motetten van dus die Franco-Vlaamse school, geheel gewijd aan de Maria-verering, Ave Regina. Luistert u naar een aantal motetten van onder meer Nico

Goedenacht allemaal. Ik zal vast vertellen dat ik tussendoor niets zeg. Dus als u denkt, ze zegt niets tussendoor, dan klopt dat. Het eerste gedicht heet Als het je overkomt. Hoe ga je naar bed als je net een schaap hebt overreden? Trillend op de bedrand, je koude hand als rauw sucadelap op je ogen. Haar hand tot halve sinaasappel gevormd die zwaar op je knie drukt. Heen en weer beweegt om alles uit te persen wat je is overkomen. Maar vergeet niet de snelheid van het praten. Zonder pauzes blijft alles vacuüm. Heeft verdriet weinig kans ertussen te komen. Begin alsjeblieft over wijn, denk je nog. Over hoe de kinderen opgroeien en al die klaprozen roekeloos openspringen. Maar haar hoofd als altijd een autocue. Je weet wat je moet zeggen om haar gerust te stellen. Mooi weer spelen heeft meer met regen te maken en het regent alsof we de zon ooit bedacht hebben. Je loopt rondjes door de slaapkamer om je gedachten als een armband in elkaar te kunnen klikken. Wast je handen keer op keer en kijkt ernaar om de zuiverheid te testen. Het lichaam sissend als een verroeste barbecue. Ze zegt dat er glazen en een wijnfles in het nachtkastje staan. Nog van de vorige keer dat je bevend en al dat bloed. Na twee glazen valt ze uit. Krimp je ineen onder de lakens als het schaap onder je autobanden. Denk je aan alles wat ooit sneuvelde en een klap met zich meebracht. Je draagt dat mee tot je hart in een graf verandert, je hoofd als een granieten stenen bovenop. Eindelijk tot rust gekomen haal je wijn. Totdat het niet meer om het schaap gaat, maar om wie de bestuurder nog troost, jij arme, dwaze hond.

0: luizenmoeders. Het feest gaat sneller als we af en toe de gasten als bierglazen naar het randje duwen. En niet meer in staat om de balans nog op te maken of juist staande te houden. Om de versmelting van drank en weemoed te onderzoeken. We laten de meubels sokken dragen tegen kras in het linoleum. Zodat niemand het feest terug kan vinden. Totdat de schuimkraag uit zoveel lucht bestaan dat er iets zwaars opgegooid moet worden. Iemand zegt dat weemoed net als een luizenmoeder is. En hoezeer we daarna terug verlangen. Het moment van het kriebelen van vreemde vingers door je haar. Die zoveel bedachtzamer een weg zochten dan die van je eigen moeder. Alsof ze zocht naar een reden om het gemis eruit te kammen. Je later terug te laten denken. Maar nu met een puberbrein in plaats van de kinderlijke angst. Dat je later een briefje in je jaszak vond met de mededeling. Luis gesignaleerd morgen 4 uur achter het fietshok. Dat het jeuken nog geen tekort was, maar een teveel aan koppen bij elkaar steken onder de deknaam Anne-Maria Koekoek. In hoop dat dichterbij komen vanzelf over zou slaan. Moeder die deze schooldag in goed bedoelde poging in de wasmachine stopte. Er waren vrienden die onbekende meisjes door hun haren streelden. Sommigen dansten alsof het jeuken een uitweg zocht in een ledemaat en iemand zei dat dit haar gelukkig maakte. Dit feest op deze datum, het verschuiven van de uren. Luizenmoeders die als onderwerp in een dichtgeknoopte zak gestopt werden om nooit meer tevoorschijn te halen. Een teveel aan schoonheid je een hoofd vol zorg kan geven. En al die verlangens die door je moeder gladgestreken op de traptreden lagen. De zomer, net als toen weer op openbarsten staat. Morgen worden we wakker met het onweer in onze koppen.
1: Applaus voor Marieke Lucas Reineveld. Toen nog hartstikke jong, 7 jaar terug op 17 september 2016 in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Maar wat een briljante dame. Ja, nee, je moet zeggen een briljante dame heer. Of het misschien wel zeggen. Het is een beetje moeilijk, maar ik heb diep respect voor haar. Marieke Lucas Reineveld. En daarvoor hoorde u 2 Maria Motetten. De eerste van Nicolaas Gombert, Ave Regina. Of Regina moet je zeggen. En een motet van Jacob Arcadelt, O Pulcherrima Mulierum. Uitgevoerd door het Pro Canzone Antiqua Londen onder leiding van Bruno Turner. Plaat gewijd aan motetten. De volgende plaat, ja, ik heb geen idee hoe bekrast die is, maar ik wil hem toch laten horen zover we er doorheen kunnen komen. Opname uit de jaren 60, zie ik letterlijk 1960. Het was een His Master's Voice LP met daarop de 2 pianoconcerten van Franz Liszt. Uit te voeren door een pianist die in Europa en Amerika eigenlijk vergeten is. Alleen in Frankrijk nog steeds heel veel gedraaid wordt. Samson François. En in Frankrijk, als je aan muziekliefhebbers zegt Samson, dan weten ze precies waar je het over hebt. Philharmonie Orchestra staat onder leiding van Constantin Silvestri. En u gaat luisteren naar het 2e pianoconcert in A van Franz Liszt.

Dank u wel. Het was hard genoeg. Wat ik ook gezegd mag hebben, geroepen of gebruld, aan de vlek daar op de muur heb ik totaal geen schuld. Als iemand ernaar kijkt, krijg ik een kop als vuur, maar ik ben totaal onschuldig aan de verfvlek op de muur. Ik leerde ermee leven, hij zit er al zo lang en is duidelijk te zien op het vergeeld behang. Het diepe rood van vroeger werd langzaamaan bleek. Mijn lippen die gaan trillen als ik erover spreek. Ik zou er iets aan moeten doen, bijvoorbeeld een gordijn, vanwege de bezoekers die te nieuwsgierig zijn. Ze wijzen op de muur tijdens het gesprek, maar een gordijn staat om een blinde muur vermoedelijk heel gek. En als ik met vakantie ben, knap ik beslist niet op. De hele lange, verre reis spookt die vlek me door de kop. Wat ik meteen bij thuiskomst doe, mijn koffers neergezet. Ik kijk naar het behang en hol naar het toilet. Laatst was er een spion, die belde bij me aan en die vroeg zonder omhaal, waar komt die vlek vandaan? Ik zei dat het een mutatie was, een speling der natuur, maar dat ik totaal onschuldig was aan de verfvlek op de muur. Soms denk ik bij mezelf, het is vast voor iets een straf, maar eens komt de hanger en dan zijn we er vanaf. Balmaské. Ik was getrouwd en het was bal, maar het was een balmaské. 13 jaren in getal deed ik de dwerg en zij deed de mooie tovervee, de mooie tovervee. Opeens maakte een paukenslag een einde aan het feest. De nacht viel midden op de dag. Iemand riep, het is mooi geweest, het is godverdomme mooi geweest. Onze maskers vielen af, dat was voor haar heel erg. Ik hoor nog de gil die zij toen gaf. Mijn masker viel, ik bleef een dwerg. Bleef een dwerg. De gasten sloegen op de vlucht, verspreidden zich door het land. Ik bleef achter met een diepe zucht en het masker in mijn hand. Met het masker. In de tijd heb ik het lied Suicide is Painless uit de film MASH vertaald. In mijn vertaling heet het lied Zelfmoord kan helpen. Best een leuk lied. Pas 20 jaar later deed ik een poging om het innerlijk van een zelfmoordenaar te beschrijven. De zelfmoordenaar van binnenuit. Ik schreef het na de vrijwillige dood van de door mij zeer bewonderde Joost Zwagerman. Het is eigenlijk geen lied, maar het is ook geen gedicht. Ik weet niet wat het wel is. Het heet Zwakke Poging. Want als je werkelijk iets wil zeggen, sta je meestal met je mond vol tanden. Ik ben een mislukte Joost Zwagerman. Ik heb klappertandend op een stoel gestaan met een eind touw om mijn nek. Ik stond met knikkende knieën op de galerij van een torenflat. Ik stond op klaarlichte dag op perron 3 te wachten op een doorgaande trein. Op wat me bezielde had ik geen antwoord. Als ik het onder woorden kon brengen was ik wel aan tafel gaan zitten, achter de schrijfmachine. Ik doe nu een poging. Mijn lichaam was wanhoop, bloed kroop er als modder doorheen. In mijn knieholtes, oksels, in al mijn gewrichten, dikke, stekende wanhoop in plaats van reuma. Er is geen uitkomst. Je bent zo eenzaam als een dode. De uitzichtloosheid is 10.000 atmosfeer. Een betonblok valt beter te redden dan een zelfmoordenaar. Het licht doet pijn, het duister doet pijn, het verleden, het heden doen pijn. De toekomst, totaal alleen in een vreeswekkende ruimte. Vergeef me. Klappertandend op een stoel. Vergeef me toch. Ik zag mezelf met alle handelingen om er vanaf te komen. De lucht om me heen was een ziekte. Of het was een astma-aanval in mijn hoofd. Ik wilde overal vanaf, overal, maar ik durfde niet. Een zwakke poging. Rust zacht, Joost. Dan wordt het nu iets leuker.

0: Bericht aan mijn doodgravers. Heb geduld, ik kom beslist. Polijst alvast uw spade en maak wat gaten in de kist voor de wormen en de maden. Het is deze maand of volgend jaar. Zet ook wat luchtverfrissers klaar voor de verwachte stank. Bij voorbaat dank. En dan tenslotte drie leuke gedichtjes speciaal voor de bejaarde medemens. En zo kort dat zelfs hij ze kan onthouden. Zoals de jeugd verlangt naar naaien, bloot, vakantie, bier en rum. Zo snak ik naar wormen, maaien of naar het crematorium. Dat is één. Twee. Waaraan heb ik dit verdiend? Ik ben hardhorend en bijziend. Toch uitzicht op het knekelhuis. En ik hoor een stem. Hans, welkom thuis. Het derde gedichtje is het kortste. Maar de titel is heel lang. Danklied van een erg oude, beroemde Nederlander. Zeg maar een BN'er. Ik ben hartstikke dement, maar word door iedereen herkend.
1: Ja, applaus voor. Hij was zo herkenbaar. Hans Dorenstein blijft er toch mooi. En ook zijn ode aan Joost Zwageman. Diep indrukwekkend. En daarvoor, ja, de naald moest echt bijna door het vinyl. Zo om te worden de hoes in de fik gestoken. En de plaat wordt verrot geslagen. De binnenplaats van Gouden Stad. Maar het was toch mooi om het even te horen. Ik vond alleen het einde wat stroperig. Tweede pianoconcert in A van Frans Liszt. Uitgevoerd dus door Samson François. Door de Fransen liefkozend Samson genoemd. Philharmonie Orchestra stond onder leiding van Constantin Silvestri voor het laatst gedraaid. Vooral degene die later hebben ingeschakeld. Kan me haast niet voorstellen, want wie luisterde naar Gouden Stad? Maar ja, je weet het maar nooit. U luistert naar het programma Gouden Stad Proms. Oud vinyl. En troostrijke poëzie, nou, dat mag wel duidelijk zijn, met Hans Dorenstein achter je. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sloter, had ik dat al gezegd. Zo niet, dan begin ik ook te demonteren. Te demonteren en te dementeren. En we gaan nu naar een plaat die mij zeer dierbaar is, maar die toch wel zo'n beetje kapot geslagen gaat worden. Het Juliet String Quartet kreeg in begin jaren 80 een soort van serie platen waarop klassieke opnames van dit Amerikaans kwartet werden heruitgebracht door Columbia. 1974 zie ik hier staan, overigens. Hier in mijn handen de platen met de drie strijkkwartetten, opus 54 van Joseph Haydn. En Haydn heeft heel veel gecomponeerd, waarvan ik heel veel ook mooi vind. Maar zijn laatste pianosonates en een grote serie van zijn strijkkwartetten en ook symfonieën zijn echt meer dan fabuleus. Luister naar het laatste strijkkwartet, het kwartet nummer 58, nee, nummer 59, sorry. Dat was dus alweer zijn 59ste strijkkwartet in E, opus 54, nummer 3. Vier delen. Allegro, largo cantabile, menuet, allegretto en finale presto. U hoort het, Juliet String Quartet.

En nog een uur. En nog. En nog geen ochtend. Tegen het raam een of andere zachte regen. Daarachter het eerste verkeer. Het ruisen rond me zwelt op tot een nieuwe ruimte. Tot een kant-en-klare oceaan zoals die klinkt op relaxatie-cd's. Het omgeeft je. Volledig. Dan maakt het licht de kamer leeg en het heeft veel weg van overleven. Alles een tijdstip en een grondgebied willen geven. Mensen een bevattelijke fysica, een schuifspanning bijvoorbeeld, zoals wind bij het schuren over een wateroppervlak deeltjes verplaatst. En dat dat achteraf niet eens uitmaakt. Het volume bleef hetzelfde.

0: het blauw zonder schakering. Doet het ertoe? Wie wat van wie heeft meegegraaid of wie er als laatste recht bleef staan? Feiten worden altijd door structuren ingehaald. 'S Ochtends de tanden tot grind gebeten, de mond leeg van verweer. En ik heb het geprobeerd vannacht. De vissen op de kust weer in het water geprobeerd. De vissen terug in hun leven te gooien en weer de vissen weer in leven in het water te gooien. Dat heb ik geprobeerd. Doet het ertoe? De armen in het ledige in elkaar uit te strekken. Amper is er plaats tussen bot en verleden en laken en uit meer blijken we niet gemaakt. Continental breakfast, op bed. De schijn van een plek die ons toe kon komen zonder muren of schoorsteen of ogen. Maar wonen doen we nergens, tenzij in hotelkamers of in een crematorium. En het zijn de mensen die sterven en de dieren die doodgaan. Elk een ander soort nekschot, even hulpeloos de laatste scheve stand van de mond. Strekt de dag zich uit in de lange, lange nacht. Wakker van vroeger en woede en drang. Duurt de dolen langer dan de horoscoop beloofde. Langer dan het duurt voor straten zich verleggen, om een stad opnieuw te ontwerpen. Ontkoppeld van herinnering, van het valse geel van de straatverlichting, zelfs afscheid krijgt daarin een gloed en ik wil het niet. Kies in de plaats een orgaan om in pand te leggen. Draai me zo vaak in de lakens om, tot ook jij je omdraait en een driehoek een lijn wordt. Arend en prooi geen wet, een spel maar. Komt dan de ochtend. Het optrekkende verkeer en messcherp dat licht. Raap dan de tanden op. Laat de vissen liggen. Een stem houdt vanavond jacht. Nu datum op datum valt. En net als vorig jaar op deze dag slagregen. Net als vorig jaar vandaag door een ongeval op de E17 richting Gent beide rijstroken in beide richtingen versperd. Ook vandaag te lang aan cirkels gedacht. Wantrouwen gehad voor wat zich in die makke vorm beweegt. Zoals roofvogels en tornado's en klokken en nageslacht. Bijna alsof het jaar dat zo lang over het omzijn deed niet eens verstreek, moet dan toch de stilstand met moeizaamheid hebben verward. Hijgt het schot vanavond, achter de stem aan, klimt in de keel omhoog een woekerplant rond wat zich moeilijk zeggen laat, al die tijd, naar een beter woord voor blauw gezocht, omdat de zee niet genoeg en de lucht niet. En je ogen niet. En ook oktober en de septiemakkoorden niet. Dat zelfs het eindeloze. Dat zelfs wat aan de voorstelling van het eindeloze voorbij gaat, niet de nieten inkt. En zelfs de troost niet. Naar een beter woord voor blauw gezocht. Dag in, dag uit. Modelboten gebouwd voor het geval van een zondvloed die ons maar niet uit onze gebreken komt spoelen. Wat te doen? Nu de cirkel weer vertrekt en voorspelbaar rond zal maken. Toch atomen vervangen door monaden. De schreeuw met metaforen paaien. En zullen we het dan eindelijk laten? 'S Nachts de sterren uit hun baan te willen staren. Eer wij ooit bij het licht zijn, zijn ze ons al lang vergeten. Welke kant op dan? Een stem houdt vanavond jacht. Stil liggen. En niets horen. Geluk is geruisloos, hoor niets. En hoor hoe het door ons heen sluipt, zo stil is het door ons heen geslopen, op kousenvoeten, niet eens gehoord hoe het zo stil, zo zwijgzaam is kunnen worden. Het heeft de keel met schors bedekt. Schuurt de stem zich een weg naar boven, ruw gewreven, breekt ze in verwijten de strot uit wat te zeggen. Nu ondertussen op de kalender droevige dingen een verjaardag hebben. Net als vorig jaar vandaag in stuit gaan liggen en steen geweest en niets doen keren. Net als vorig jaar blijft alles maar halstarrig van nu naar nu naar nu bewegen. Heb ook vandaag in de zee het blauw gezocht. En in het blauw het beeld van ons dat stilaan donker en inkt en spiegeling wordt. De maan en haar bleke ledlamp. Nog nooit heeft ze aan mij waarheid verklapt. Heb het hoofd onder water, onder de spiegeling gehouden. Heb in de lege lucht weer om adem geschreeuwd, om niets. Dan toch aan wenteling toegeven, nu de cirkel weer. Tijd nu om papier weg te leggen. Om dode takken te breken en oude kussen van wangen te scheren. Tijd nu om papier weg te leggen. Moet straks in een voorjaar overhellen. Moet straks stuifmeel van vingers likkend omweg en meervoud maken. Een slingerbeweging van lijf om lendenen om en om in laveloze cirkels. De duikvlucht, de draaikolk, het nulpunt, stil liggen.
1: Wat een schitterende stem toch, deze Vlaamse dichteres Charlotte van den Broek op de Nacht van de Poëzie. 17 september 2016, ik zeg het goed, Tivoli Vredenburg. En als je het ooit nog een keertje terugkijkt op YouTube, daar is een heel kanaal. Het wordt aangeleverd door de VPRO, zoals gezegd. Dan kun je haar zien bezig zien. Het aardige is dat de dichters die je gehoord hebt, Dorrestein en dergelijke, die lezen echt van achter het katheder hun gedichten voor. En zij staat achter een microfoon. En deze lange teksten, want dit zijn echt lange teksten, die draagt zij voor uit het hoofd. Prachtig. En daarvoor hoorden we het Juliet String Quartet, ook zo mooi met het 59e strijkkwartet in E, opus 54, nummer 3 van Jozef Haydn. Het is dit jaar ook nog eens een keer Prokofjev-jaar. Wonderlijk genoeg, hij overleed in 1953. En dat is dus nu 70 jaar geleden. Op dezelfde dag dat Jozef Stalin overleed. Het is echt waar. Met het gevolg dat wereldwijd Stalin natuurlijk alle kranten haalde. En men bijna juichte in Europa en Amerika, want de grote dictator was dood. Maar op diezelfde dag overleed dus ook Sergei Prokofjev. Van hem zijn zo geliefd derde pianoconcert in C, opus 26. U gaat luisteren naar een opname van het destijds legendarische Melodia-label, het staatslabel van de Sovjet-Unie. U hoort pianist Nikolai Petrov met het Moskou's Radio Symfonieorkest onder leiding van Gennady Rozhdestvensky. En misschien wel een van de mooiste uitgaven van dit pianoconcert. Het wonderlijke is wel dat deze opname never nooit op cd is geplaatst. Dat is wel jammer, maar het doet niet af van het feit dat we hem nu eindelijk integraal kunnen beluisteren. Luister naar deze uitgave en uitvoering van het derde pianoconcert van Sergei Prokofjev.

0: Goedenavond, heel fijn om bij jullie te zijn op wat toch voor mij wel is mijn laatste nacht van de poëzie als dichter des vaderlands. Want op de aanstaande gedichtendag 2017 mag iemand mij opvolgen. En wie wordt dat dan wel? En wie kiest daar dan voor? En wie wordt er dan gekozen? Wie gaat dat bepalen? Want deze zaal bijvoorbeeld zit natuurlijk vol potentiële opvolgers van mij. Mag ik hopen? Maar kan je dan ook openlijk solliciteren? Lieve collega's die hier ook aanwezig zijn, organisaties en alle poëzieminnenden hier aanwezig, ik heb even een lijstje voor jullie gemaakt om een sollicitatie een beetje te kunnen vergemakkelijken. Handig voor een eventuele jury ook, maar vooral voor jezelf. Tips en skills waar je minstens in 80% van de gevallen voor uitdagingen komt te staan, waarmee je dan iets kan. Mijn tips en skills zijn uitgeprobeerd. Vink dus aan, let goed op, vink aan waar jij op aanslaat. Check yourself. Checklist Dichter des Vaderlands 2017-2021. Je bent een dichter, check. Je bent een jojo. Je bent een denker, je bent een twijfelaar, je bent een schrijver, je bent een liefhebber, je bent een lezer, je bent een nieuwsjunk, check. Je lacht om de tijdsgeest, je baalt van de tijdgeest, je schrikt van de tijdgeest, je speelt met de tijdgeest. Je beledigt de tijdgeest, je bevraagt de tijdgeest, je vecht met de tijdgeest, je houdt van de tijdgeest, check. Je hebt geen slaap nodig, check. Je hebt geen tijd nodig, check. Je hebt geen vrienden nodig, je hebt geen huis nodig, je hebt geen geld nodig, check. Je hebt geen geliefde nodig, je hebt geen coach nodig, je hebt een auto nodig. Je hebt vragen voor Nederland, je stelt vragen aan Europa, je hebt vragen over liberalisme. Je stelt vragen aan de kunst, je hebt vragen over collegialisme. Je stelt vragen aan je lezers, je hebt vragen over headlines. Je stelt vragen aan je geweten, check, check. Check. Je gedichten kunnen zingen, je gedichten kunnen oogsten, je gedichten kunnen wringen, je gedichten kunnen troosten. Je gedichten kunnen wrikken, je gedichten kunnen prikken, je gedichten kunnen snijden, je gedichten kunnen zomaar iets of iemand bevrijden. Je schrijft prima voorwoorden, je schrijft prima weerwoorden, je schrijft prima jurywoorden, je schrijft prima juichwoorden. Je schrijft prima openingswoorden, je schrijft prima scheldwoorden. Je schrijft prima imperatieven, je schrijft prima in de pluralis majestatis. Check. Nou, je kletst graag, dan komt er eentje met kletsen, je kletst graag met technici, je kletst graag met stage managers, je kletst graag met visagisten, je kletst graag met dirigenten, je kletst graag met productieassistenten, je kletst graag met marketing en communicatie, je kletst graag met fotografen, maar je kletst vooral heel erg graag met de dame die de consumptiebonnen schijnt te hebben. Je maakt juryleden gek, je maakt presentatoren gek, check. Je maakt sociopaten gek, check. Je maakt bompelkonten gek, je maakt plannenmakers gek. Je maakt pannenkoeken gek, check. Je maakt bureaucraten gek. Je maakt geïnteresseerde lezers sterk. Je gelooft in genderkunst, je gelooft in mediakunst, je gelooft in politieke kunst. Je gelooft in improvisatiekunst, je doet aan sekskunst, je doet aan rivierkunst. Je doet aan hunebeddenkunst, je doet aan vluchtelingenkunst. Je draagt graag voor, je draaft graag door, je draaft graag op, je draait graag door. Je durft voor gek te staan, je durft voor de mic te staan, je staat op om te tetteren, je staat op voor de letteren. Je wilt meningen verslaan, je hoopt viraal te gaan, je kunt het vaderland verstaan, je durft voor de poëzie te gaan, je gunt iedereen zijn waan. De kunst is voor jezelf te staan.
1: Sollicitatie tips voor de dichter des vaderlands te geven door Anne Vechter. En ik geloof dat Anna Perquin al na haar is gekomen. En ik zou niet even weten wie nou op dit moment de dichter des vaderlands is. Maar goed, ze was erg populair toen ook op 17 september 2016 in Tivoli Vredenburg. En daarvoor kon u luisteren naar een uitvoering, een prachtige uitvoering overigens van het derde pianoconcert in C, opus 26 van Sergei Prokofjev. Uitgevoerd door Nikolai Petrov piano en het Moskouse Radio Symfonieorkest onder leiding van Gennady Rozhdestvensky. En langzamerhand komen we alweer aan het einde van dit programma. Gauwstad Proms, geheel gewijd aan oud vinyl en troostende poëzie. De laatste plaat die op de draaitafel ligt en die u weer mee naar buiten brengt als het ware, is een klassieker. De LP American Brass Music. Charles Ives, Alvin Bram, Henry Brand, Peter Phillips. En uitgevoerd door de American Brass Quintet. With John de Getani, mezzosopraan. En de carillon of Riverside Church, New York. We gaan eruit met muziek van Charles Ives. En als de tijd het ons nog geeft, ook nog muziek van Alvin Bram. Ives die leefde van 1874 tot 1954 en heeft een aantal stukjes gespeeld. In ieder geval één stuk gecomponeerd voor brass. From the Steeples and the Mountains met het carillon van Riverside Church, New York. Song for Harvest Season met Jan de Getani, mezzosopraan. En de Chromatimelotune met velddrummer Paul Kaplan, Steve Marcus op de basdrum en Claude Fontanella op cymbalen. En als de tijd nogmaals, zoals ik al zei, het ons geeft, gaan we ook nog even luisteren naar het Quintet for Brass van componist Alvin Bram. Hij zal niet meer onder ons zijn, maar werd geboren op deze plaat, in ieder geval van Nonesuch, 1925. Een naam die eigenlijk alweer vergeten is. Ja, dat kan gebeuren. Dat geldt ook voor Peter Phillips, die op deze plaat staat. Henry Brand is wat dat betreft een componist die er nog redelijk in de herinnering is gebleven. Dit in tegenstelling van Charles Ives, wat dus gewoon een hele grote naam is gebleven. En zijn werk wordt nog steeds gespeeld, zeer gespeeld zelfs. De American Brass Quintet bestaande uit John Eckert, Garrett Schwartz, Edward Birdwell, Arnold Fromm en Robert Biddlecom. En ook dit quintet bestaat niet meer. Maar door deze plaat, American Brass Music, werd dus wel weer het oog en oor gelegd op muziek die in de 20e eeuw werd gecomponeerd voor brass in Amerika. En wat dus even net iets anders was dan de muziek van John Philip Sousa. Ik dank u weer. Mijn naam is Hans Sloter. Ik heb dit programma voor dezelfde keer samengesteld en gepresenteerd. En zo meteen ga ik naar de binnenplaats om al die platen kapot te slaan. Want zoals gezegd, gedraaid is gedraaid. En dan gaan ze de shredder in. Ik sla ze gewoon tegen de stenen kapot. Met dank aan de VPRO voor het aanleveren van de poëzie. En dit is dus muziek van Charles Ives. Ik zou zeggen, nog een hele fijne zondag verder. En om 5:00 is er Come Sunday, wekelijks jazz magazine, ook weer door mij gepresenteerd. Alright, tot de volgende keer. Of anders, tot in de herhalingstijd. Hoi!

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma muziek van een componist die op een bankbiljet staat afgebeeld en zodoende omgerekend zo'n 24 euro waard is. En we staan stil, ik kan het niet helpen, bij 3 sterfgevallen dit jaar, 800, 400 en 100 jaar geleden. En ook nog eentje van 430 jaar geleden, maar dat is niet zo'n mooi rond getal. Maar onder het motto Geen dag zonder Bach beginnen we zo dadelijk met muziek van Johann Sebastian Bach. En dat je dat kunt beluisteren hebben we te danken aan technicus John Goedkoop. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. In juli waren wij op vakantie in het Rhonedal in Zwitserland. Daar, in de kleine stad Sion, staat op een heuvel de Basiliek van Valère, een grote oude kerk. Om er te komen moet je vanuit de stad eerst een steile straat naar boven lopen en daarna nog een trap op, want de kerk ligt zo'n 100 meter boven de stad. In de kerk worden in de zomermaanden op zaterdagavond orgelconcerten gegeven op, en nu komt het oudste nog bespeelbare orgel ter wereld. Het orgel dateert namelijk uit het jaar 1430 en werd in de loop der eeuwen natuurlijk wel gerestaureerd, maar toch. Het is een klein orgel dat heel hoog aan een muur van de kerk hangt. En het heeft slechts 1 klavier, weinig pedaal en maar een handjevol registers. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om er orgelmuziek van na pakweg 1750 op te spelen, omdat je daarvoor meestal een orgel met veel meer mogelijkheden nodig hebt. We hoorden er een concert door de Franse organist Benjamin Allard, die onder andere de canzona in D klein van Bach speelde. Met dat stuk wil ik dit programma beginnen, helaas niet gespeeld op dat bijzondere Zwitserse orgel, maar op een imposant orgel uit 1728, 300 jaar jonger dus, in de kerk van Löfstabroek in Zweden.

Je hoorde de Canzona, Bachwerkverzeichnis 588 van Bach in een uitvoering door Hans Fagius. Vandaag is het 4 oktober en dat is zoals bekend Dierendag. De 4e oktober is uitgeroepen tot Dierendag omdat het de sterfdag is van Franciscus van Assisi. En ik besteed er de aandacht aan omdat het dit jaar precies 800 jaar geleden is dat Franciscus is gestorven. Op die 4e juni dus. De omstreeks 1181 geboren Franciscus schonk al zijn bezittingen aan de armen. Hij koos ervoor bezitloos door het leven te gaan. Hij kreeg veel volgelingen en stichtte de orde van de minderbroeders. Hij beschouwde alle schepselen, dieren en planten, maar ook elementen als water, vuur, lucht en aarde als zijn broeders en zusters. Hij voelde zich ermee verbonden en zag ze als zijn gelijken.

bijvoorbeeld tot uiting in het door hem geschreven Zonnelied, dat een lofzang op heel de schepping is. We hebben weliswaar de sterfdag van Franciscus tot Dierendag bestempeld, maar in diens Zonnelied komen de dieren helemaal niet expliciet aan bod. Het blijft bij het zinnetje: wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen. Die schepselen worden verderop ook nog een keer genoemd, en er is ook sprake van moeder aarde die allerlei vruchten, bloemen en planten voortbrengt. Maar verder komen met name de zon, de maan en de sterren aan bod, de wind, het water en het vuur en de aarde zelf. En tenslotte de lichamelijke dood. Ze worden door Franciscus allemaal zuster of broeder genoemd. Over speciale aandacht voor dieren, laat staan over Dierendag, heeft Franciscus het dus niet. Maar dieren en planten hangen natuurlijk 100% samen met de natuurverschijnselen die hij wel noemt. Nog afgezien daarvan, een Dierendag zou mijns inziens niet nodig moeten zijn. Als je dieren hebt, moet je daar elke dag goed voor zorgen. En eenmaal per jaar een biefstuk in plaats van kattenbrokjes is dan toch een beetje vreemd. De koe die de biefstuk levert, wordt daar trouwens ook niet blij van. De Zwitserse componist Herman Suter schreef een oratorium op de tekst van dat Zonnelied, getiteld Le Laudi di San Francesco d'Assisi, of kortweg Le Laudi. Herman Suter leefde van 1870 tot 1926 en was werkzaam als organist, muziekleraar, conservatoriumdirecteur en als dirigent van verschillende koren en orkesten in Zwitserland. En bovendien als componist. Hij was onder andere dirigent van de Basler Gesangverein, een groot gemengd koor in Basel dat in 1824 werd gesticht en daarmee het oudste nog steeds bestaande gemengde koor van het land is. Ze hebben nog steeds dezelfde naam en geven jaarlijks minstens 2 concertuitvoeringen. In 1924 schreef Suter het oratorium Le Laudi ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het koor. En zij hebben het sindsdien nog verscheidene keren meer uitgevoerd. Onder andere nog bij de viering van het 200-jarig bestaan in 2024. Le Laudi di San Francesco d'Assisi is een oratorium voor sopraan, alt, tenor en bas, een koor, een kinderkoor, orgel en orkest. Suter volgde Franciscus in die zin dat hij de 9 delen van de oorspronkelijke lofzang als zodanig handhaafde. Ik laat je uit de compositie van Suter nu het eerste en tweede deel horen. Dat zijn respectievelijk een lofzang aan de Almachtige God en vervolgens de lofzang op, zoals Franciscus het noemde, zuster maan en de sterren. In dat tweede deel hoor je duidelijk hoe Suter de sterren laat flonkelen.

Dat waren de eerste twee gedeelten uit Le Laudidice Francesco d'Assisi van Herman Suter. Op de tekst van het zonnelied van Franciscus van Assisi, die vandaag, 4 oktober, precies 800 jaar geleden overleed. Herman Suter overleed trouwens 100 jaar geleden op 22 juni 1926 in Basel. Tja, en in aansluiting hierop heb ik nog een overlijden te melden. Je hebt het bericht waarschijnlijk gemist, want het was op 23 maart 1596, 430 jaar geleden dus. Toen overleed de Engelse diplomaat Sir Henry Unton, of Umpton zoals hij ook wel werd genoemd. Als militair maakte hij deel uit van de Engelse troepenmacht die in 1585 en 1586 door koningin Elisabeth I op verzoek van de Staten-Generaal naar de Nederlanden was gestuurd om ons staatsleger een handje te helpen tegen de Spanjaarden. Van Henry Unton wordt expliciet vermeld dat hij in 1586 bij de slag van Warnsveld betrokken was hier in Nederland. In 1591 werd Unton als ambassadeur naar Frankrijk gestuurd, waar hij een goede relatie met koning Henry de IV opbouwde. Hij overleed aan een heftige koortsaanval tijdens een bezoek aan een legerkamp in het noorden van Frankrijk in 1596, waarna hij werd begraven in Engeland in Farringdon. Ter nagedachtenis aan Unton schreef de beroemde Britse renaissance-componist John Dowland een pavane, dat is een langzame, statige dans, getiteld Sir Henry Unton's Funeral, die zo dadelijk wordt uitgevoerd door de Amerikaanse klavecinist Skip Sempé. Maar ik vertel je eerst nog even dat John Dowland zelf overleed in februari 1626. En dat is dit jaar dus 400 jaar geleden.

Dat was een pavane van John Dowland ter nagedachtenis aan de Engelse diplomaat Sir Henry Unton. En ik zei net dat die Unton in dienst was aan het hof in Frankrijk van koning Henry IV, maar dat moet natuurlijk Henri IV zijn. Ik neem je nu even mee naar Armenië, tot 36 jaar geleden een van de republieken die onderdeel waren van de Sovjet-Unie. De nu onafhankelijke republiek in de Caucasus is iets kleiner dan België en ligt ingesloten tussen Georgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije. Met als extra complicatie dat de grenzen met Azerbeidzjan en Turkije potdicht zitten. Bijzonder is dat het land de oudste christelijke natie ter wereld is. Al in het jaar 301 werd het christendom de officiële staatsgodsdienst. En ze hebben hun eigen geloofsrichting, de Armeens-Apostolische Kerk. De munteenheid van Armenië is de dram. Die munt is niet zoveel waard. Voor 1 euro krijg je zo'n 422 à 424 dram. Op Armeense bankbiljetten heb je daardoor al gauw met grote bedragen te maken. En met een paar van die flappen in handen voel je je dan ook al snel een rijk mens. Op de biljetten staan beroemde Armeniërs afgebeeld, waaronder op het biljet van 10.000 dram een kaalhoofdige heer met naast zich een muziekpartituur. Ha, een componist. Het blijkt Komitas te zijn. En hij is dus omgerekend zo'n 24 euro waard, als bankbiljet althans. Hij heette eigenlijk Sogmomon Georgi Sogomonian, maar is beter bekend als Komitas. Hij leefde van 1869 tot 1935. Hij was een Armeense priester, maar vooral actief als componist, muzikus, koordirigent, muzikoloog, dichter en verzamelaar van volksliederen. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Armeense klassieke muziek. Hij werd geboren in de stad Kütahya, waar Turks de voertaal was. Pas op latere leeftijd leerde hij Armeens. Toen Sogomonian 10 jaar oud was, verhuisde hij op verzoek van de Katholikos, de leider van de Armeens-Apostolische Kerk, naar Echmiadzin, ook nu nog altijd het religieuze centrum van de Armeniërs. Daar volgde hij een opleiding tot priester en kreeg hij de naam Komitas. Ook kreeg hij daar zijn eerste muzikale opleiding. Die kreeg een vervolg in Berlijn, waar Komitas ook wijsbegeerte studeerde. En na zijn afstuderen verbleef hij korte tijd in Parijs, waar hij grote bekendheid en populariteit verwierf met zijn koor dat Armeense volksliederen bracht. Vervolgens ging hij weer terug naar Echmiadzin in Armenië, waar hij koren leidde, muziek componeerde, volksmuziek verzamelde, wetenschappelijk onderzoek op muziekgebied uitvoerde en lezingen gaf. Deze activiteiten brachten hem ook naar het toenmalige Constantinopel en er onder andere Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Bulgarije en Egypte. In 1915 kwam er een plotseling einde aan zijn werk door de gebeurtenissen die we van Turkije niet de Armeense genocide mogen noemen. In het indrukwekkende genocidemuseum in de Armeense hoofdstad Yerevan kom je ook Komitas tegen, want hij werd samen met tal van andere vooraanstaande Armeniërs gedeporteerd. Door bemoeienis van de Amerikaanse ambassadeur kwam Komitas weliswaar weer vrij, maar hij werd nooit meer de oude. Hij had tijdens zijn deportatie zoveel gruwelijkheden meegemaakt dat hij de rest van zijn leven in eenzaamheid met geestelijke gezondheidsproblemen kampte en in een psychiatrische instelling terechtkwam. Hij overleed in 1935 in een dergelijke kliniek in Parijs. Zijn stoffelijk overschot werd een jaar later naar Yerevan overgebracht en daar bijgezet. Doordat er meer Armeniërs buiten Armenië wonen dan in het land zelf, is ook de Armeens-Apostolische Kerk die ik daarnet al noemde in meerdere landen vertegenwoordigd. In Nederland zijn er kerken in Almelo, Amsterdam en Maastricht en ook nog parochies in Arnhem, Assen, Eindhoven en Dordrecht. Ik laat je nu een kort gedeelte horen van de door Komitas gecomponeerde Armeense Heilige Mis, uitgevoerd door de mannen van het Kamerkoor van het Operatheater van Yerevan. Het is een gedeelte uit de Badarak, de Armeense goddelijke liturgie, en draagt de titel in vertaling: Wij danken u, laat het zo geschieden.

Tot zover deze muziek van de Armeense componist Komitas. Ik wil nog even terugkomen op het programma van Intermezzo dat ik had samengesteld voor uitzending op 26 juli van dit jaar. Als laatste muziek van dat programma kondigde ik pianomuziek aan van Meredith Monk. Maar doordat de studiocomputer al snel een einde maakte aan de uitzending, heb je van die muziek niet meer dan 2 of 3 noten kunnen horen volgens mij. Dat wil ik vandaag goedmaken door deze muziek nogmaals in mijn programma op te nemen. En nu dan hopelijk met meer Meredith Monk. Meredith Monk werd eind 1942 geboren in New York. Componiste, pianiste, zangeres, filmregisseuse, choreografe. Ze is en doet het allemaal. Je mag haar gerust een artistieke duizendpoot noemen. Ze heeft haar zangtechniek zodanig ontwikkeld dat haar stem als een instrument kan worden gebruikt. En ze richtte in 1978 haar eigen ensemble op dat haar muziek uitvoert. In haar oeuvre neemt vocale muziek een belangrijke plaats in, maar ik heb pianomuziek van Meredith Monk meegenomen naar de studio. Haar Phantom Waltz voor pianoduo. Dat stuk hoor je zo dadelijk in haar uitvoering door Sandra en Jeroen van Veen. Maar eerst vertel ik je nog dat je in deze aflevering van Intermezzo muziek hebt gehoord van Johann Sebastian Bach, Herman Soeter, John Dowland, Komitas en zo dadelijk dus Meredith Monk. John Goedkoop bedank ik voor het wederom perfect verzorgen van de techniek van dit programma. En mijn naam is Jan van den Brink. Ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer bij Intermezzo, een uurtje klassiek.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Lieve vrienden, een nieuwe aflevering, nieuwe uitzending van Come Sunday, wekelijks jazz magazine. Nog even zonder intro, die komt trouwens wel aan hoor, wees niet bevreesd. Sinds kort hebben wij de beschikking over de mega site De Schatkamer. De NPO heeft een goede 2 maanden geleden zijn archieven voor een groot deel geopend. En daar mogen wij als luisteraar en als kijker deelgenoot van zijn, terugblikken in alles wat zo'n beetje heeft plaatsgevonden op die Nederlandse televisie en op de Nederlandse radio. Dan ben ik natuurlijk heel benieuwd, want u weet het, de afgelopen jaren heb ik een zoektocht gedaan naar uitzendingen van de jazzgeschiedenis van Michiel de Ruiter, NOS Jazz. Sporadisch vinden wij af en toe eens een aflevering uit die fantastische geschiedenis, waarvan ik vind dat dat ja, eigenlijk integraal beschikbaar moet zijn. Niet alleen voor mij, maar zeker ook voor u. Nou, De Schatkamer biedt ons, ja, het zijn er maar 2, maar het zijn er 2. 2 afleveringen uit dus NOS Jazz, de jazzgeschiedenis, samengesteld en gepresenteerd door Michiel de Ruiter. Een van die afleveringen ga ik u vandaag laten horen in deze uitzending van Come Sunday. Het is deel 78 uit die reeks en die werd uitgezonden op 12 april 1981. Ik wens u in ieder geval het eerste half uur heel veel luisterplezier met de stem van ja, de man die de Nederjazz eigenlijk op poten heeft gezet. En die voor heel veel Nederlanders ja, het begin is geweest voor ontdekking van veel prachtige en fantastische muziek. Honneur dus aan Michiel de Ruiter. NOS Jazz.

Dat was Pim Gras. Dit is Hilversum 3, NOS Jazz, Michiel de Ruiter. NOS Jazz Geschiedenis, deel 78.

Clayton, Ed Lewis en Carl George, trompetten. Benny Morton, Eddie Durham en Dan Miner, trombones. Earl Warren en Jack Washington, eerste respectievelijk tweede alt-saxofoon. Lester Young, eerste. En Herschel Evans, tweede tenorsaxofoon. Count Basie, piano. Freddie Green, gitaar. Walter Page, bas. Joe Jones, drums. Zangeres Billie Holiday, die door haar Brunswick-contract niet op Basie's Decca-platen zong. Zanger Jimmy Rushing. In Georgiana hoorden we na hem Lester Young en voor hem Herschel Evans. Evans was in de vorige aflevering ook de tenorsaxofonist in Topsy en niet Lester Young, zoals ik zei. Nogmaals Rushing. Achter zich in de eerste chorus Lester Young, in de tweede trompetist Ed Lewis. Blues in the Dark.

Blues in the Dark met trompetist Buck Clayton. Dan Jimmy Rushing, na hem weer Clayton. Ook uit de Decca Session van 3 januari 1938. Bij de volgende is er weer een wisseling in de trompetsectie. Carl George werd vervangen door een muzikus uit Columbus, Ohio, Harry Edison, die zich tot een van de meest uitgesproken stylisten zou ontwikkelen. Hij had bij Alfonso Trent gespeeld en precies 1 jaar bij Lucky Millander toen hij bij Basie kwam. Billie Holiday kreeg een contract bij de band van klarinetist R.D. Shaw.

En werd vervangen door Helen Humes uit Louisville, Kentucky. Ze was 14 toen ze in 1927 haar eerste plaat maakte. 16 februari 1938. Sent for you yesterday and here you come today.

Sent for you yesterday and here you come today. Alt-saxofonist Earl Warren speelde de fill-ins. Dan Herschel Evans op tenorsaxofoon. Gevolgd door zanger Jimmy Rushing, die trompetist Buck Clayton met cup mute achter zich had. Daarna de nieuwe trompetist Harry Addison, die open speelde. En hij kon nauwelijks of niet partijen lezen. Wat bij de toenmalige Basie Band niet zo onoverkomelijk was, omdat er toch zoveel head arrangements gespeeld werden. Een vertaling van de volgende titel is Ieder voor zich. Met andere woorden, zie maar dat je jezelf redt, dus laat je niet opzij schuiven. Empress, Lester Young, duikt er dan ook meteen bovenop bij Every Tub.

Avery Taub met Lester Young tenorsaxofoon, Harry Addison trompet, acht maten Herschel Evans op tenor, nogmaals Addison en aan het slot weer Lester Young. Uit nog steeds dezelfde session, nu het Eddie Durham arrangement van Basie's klassiek geworden Swingin' the Blues.

Met aan het begin even trombonist Benny Morton. En daarna Lester Young, Buck Clayton, Herschel Evans en Harry Edison. Swingin' the Blues. 16 februari 1938 door Decca in New York opgenomen. We gaan naar de 6e juni en meteen weer een klassiek Basie-stuk. Het is een feature voor tenorsaxofonist Herschel Evans, waarin Harry Edison een stukje trompet speelt, en Lester Young bij uitzondering klarinet. Hij speelde op een metalen instrument, zoals dat in het midden van de jaren 20 nogal eens gebruikt werd. Blue and Sentimental.

Blue and Sentimental met tenorsaxofonist Herschel Evans, terwijl Lester Young hier klarinet speelde. Harry Addison op trompet. Herschel Evans was, zoals vrijwel iedere tenorsaxofonist in die tijd, een fervent aanhanger van de Coleman Hawkins-stijl. Vooral ook van het grote, warme geluid met duidelijk vibrato van Hawkins. Waarbij we moeten bedenken dat we in deze geschiedenis bij 1938 zijn en Hawkins toen al 4 jaar in Europa zat, waar hij wel wat platen maakte, maar die kwamen niet in de States uit. Zo ongeveer de enige tenorsaxofonist die niet de door Hawkins bewandelde weg volgde, was Lester Young. Met dat veel lichtere geluid, trager vibrato, om alleen dat maar te noemen. En de Basie Band was dan ook zeer rijk met die twee heel verschillende stilisten op tenorsaxofoon. Basie hield in het klein daarmee een traditie in ere. Kansas City, waar de band oorspronkelijk vandaan kwam, was een tenorenstad bij uitstek. En iedereen probeerde iedereen de loef af te steken. De tegenstelling Evans-Young kwam al in een aantal tot nu toe gehoorde stukken min of meer duidelijk naar voren. Een afzwakkende factor is dat er meestal een trompetist tussen beide tenoren speelt. We hoorden die nu in een eigen stuk van Herschel Evans, met Earl Warren, alt-saxofoon, dan Evans, waarna trompetist Buck Clayton, Jack Washington op bariton en Lester Young tenorsaxofoon. 6 juni 1938, Doggin' Around, slot van deel 78 in de NOS Jazz geschiedenis, Michiel de Ruiter.

Nog steeds meer dan het aanhoren waard. Michiel de Ruiter met, dit was aflevering 78 van NOS Jazz Geschiedenis. En die stem van die man, dat zuchtte. En hoe hij dus inderdaad de titels en altijd over drums en die namen Jimmy Rushing. En dan zo'n zucht erachter. En het was een man, ja, dit soort programma's worden niet meer gemaakt. Zo gedetailleerd en zoveel kennis van muziek. Dat hij ook echt kon zeggen van, nou ja, goed, de eerste solo is van die en de andere solo is van die. Dat wordt dan weer gepareerd door een trompetist. Ja, hij heeft bij leven helaas de serie nooit af kunnen maken. Dat denk ik ook wel dat hij dat geweten heeft, dat hem dat niet zou lukken. Want elke millimeter uit de jazzgeschiedenis liet hij horen in deze serie. Hij is behoorlijk kent gekomen hoor, overigens, ik geloof over de 600 delen. En dit was dus deel 78, uitgezonden op 12 april 1981 bij de NOS. En terug te vinden dus in dat fameuze archief, de Schatkamer. Ik zou zeggen, kijk er eens rond voor televisieprogramma's, voor radioprogramma's. En je zult zien dat je opeens een hele avond lekker aan het koekeloeren bent naar van alles en nog wat. En de ene mooie parel naar de ander tegenkomt. Er is nog veel niet. Dat heeft allemaal met rechten te maken. Maar dit is rechtenvrij, dus dit kun je lekker gewoon beluisteren. Nou, u heeft het in ieder geval hier geluisterd. We hebben nog wat tijd over voor muziek. En we gaan luisteren naar een hele grote bluesman, Jimmy Reed.

is, maar dat mag duidelijk zijn, dat heb ik al eens eerder gezegd, een hele grote Japanse jazz scene. En die gaat soms volkomen langs de Amerikaanse en de Europese scene heen. Hij is echt heel groot. Want er zijn bijvoorbeeld muzikanten uit Nederland die heel groot werden in Japan. Terwijl ze half zo groot niet waren in bijvoorbeeld Europa. Denk aan een zangeres als Anne Burton. Die daar echt werd vergeleken met iemand als Ella Fitzgerald. Dat vond zij natuurlijk heel prettig. En ze heeft ook echt vele concerten gegeven in Japan. Dat heeft soms ook weer tot gevolg dat bepaalde muzikanten die hele fraaie muziek maken, ja, dat ligt dan weer minder onder een vergroot glas. En dat geldt dan ook voor deze fantastische saxofonist Kazuki Yamanaka. Als je naar zijn site gaat, dan is bijna echt alles in het Japans gesteld. Ja, mijn Japans is niet zo geweldig. Maar er staat grappig genoeg dan wel weer opeens dat zijn spel is clearly a very serious and he is a very clearly and serious and intense player. En dat is een citaat van een gekend jazzblad uit Amerika, All About Jazz. Ja, die pakken dat op. En heel langzaam komt, ja, ook door de downloadindustrie, zijn muziek richting Europa rollen en richting Amerika. En die plaat die hij gemaakt heeft, zijn laatste LP, Humanity, ja, dat is echt een fantastische LP. Kazuki Yamanaka met zijn kwartet, hartstikke jonge gozer. Een stuk wat je hoorde draagt de titel Tears of Hiroshima. En ja, indrukwekkende muziek. Hou de naam in de gaten. Kazuki Yamanaka. En daarvoor, ja, god, wie zijn er niet door hem beïnvloed? Hè? Led Zeppelin, The Yardbirds, The Rolling Stones. Name it. Jimmy Reed was dat. Een LP die ik vond uitgebracht op het Tradition label. Waar iemand een hele mooie zwarte stoffen hoes in had gestopt. Misschien wel bij Jitsen vandaag gekomen. Van zijn muziekwinkel. De plaat draagt de titel Wade in the Blues. Hou dat soort labeltjes in de gaten. Platen zijn al 50, 60 jaar oud. Maar ze willen soms toch wel voor een redelijke prijs in de bakken liggen. I Was So Wrong was het nummer. En nu iets heel speciaals. Tenminste iets. Ja, het is wel bijzonder. Het wordt eigenlijk nooit meer gedraaid. Nergens meer. En toch is het een uitgangspunt geweest voor in ieder geval een van de populairste tv-duo's aller tijden. Terug naar 1972.

prachtige repeterende geluid van vibrafonist Joel Ross. Ook een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel Gospel Music. En dit was de openingstrack. Wisdom is Eternal voor Barry Harris. En wij wandelen alweer langzamerhand naar het einde van deze uitzending, die grotendeels werd gedragen door de prachtstem van Michiel de Ruiter. Niet te vergeten dat we voor, overigens, Joel Ross luisteren naar de leden van H. Die Massa. Tom van Duinhoven, Kees Verkoten, Wim de Bie. En niet te vergeten Annemarie Oster, de actieblues. Maar wij herkenden natuurlijk allemaal My Babe van Little Walter. We gaan eruit met, ik moet even op het labeltje kijken. Ja, Nicky Thomas op het Trojan Horse label. Message for Maria. Ik wens je nog een hele fijne dag. Tot een volgende keer. Tot horens. Hoi.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Ja, Gerrit, we zijn er.
1: Ja, goedemorgen luisteraars in Gouda. Wat fijn dat u weer luistert naar Weekend Gouda. En ook deze zaterdagmorgen zijn we weer met het programma, het radioprogramma waarin we samen op ontdekking gaan in onze mooie stad. Vandaag zitten Mathieu Dekker en ondergetekende Gerrit Schinkel achter de microfoon.
0: Present.
1: Ja, op deze eerste zaterdag van oktober alweer nemen we je mee langs bijzondere verhalen en gewone mensen. Of nee, verhalen van gewone mensen.
0: Let's go.
1: Ja, zo is dat, ja.

0: Schout.
1: Ja, het is weer lekker weekend, hè?
2: Ja. Dus we zitten... het is nog zomer ongeveer.
1: Ja, nou, ik vond het best wel fris. Ik had nog korte boutjes aan. Hè. Ik denk, doen we lekker mijn weekend gouden polootje aan. Maar ja, het was nog best fris. Maar het wordt beter, denk ik.
2: Ja, ja.
1: Denk het ook. Nou ja, we zitten in ieder geval lekker in de studio. En we hebben weer leuke gasten, Gerrit.
2: Ja.
1: Ja, want we beginnen, nou ja, hij is al aangeschoven, met Ed van Rossum. Die morgen een lezing houdt over bekende Gouwenaars. En hopelijk kan hij al een tipje van de sluier oplichten. Gaat dat lukken, denk je, Ed?
3: Ja, klein tipje.
1: Klein tipje, oké. Oké. Nou ja, we gaan het zien. Daarna gaan we in ieder geval telefonisch contact proberen op te nemen met Ilse Neusink. Denk ik dat dit uitspreekt, ja. Oprichter en drijvende kracht achter de Zeldzaam Mooi Markt. Het evenement wat morgen wordt georganiseerd op de Goudse Markt. Nou, benieuwd wat voor zeldzaam moois daar te vinden is. En onze laatste gast is Sjoerd van Hintem. En hij en zijn vrouw Irma, dat is niemand ontgaan, denk ik. Maar die gaan met pensioen. En dat betekent dat ze na 38 jaar afscheid nemen. Na 38 jaar van het bekende Goudse restaurant Brunel. Dat bestaat al lang, Gerrit.
2: Zo.
1: Ja.
2: Heel lang, inderdaad. Nou, dat zijn onze onderwerpen. En we beginnen eerst met muziek. Ik hoorde gisteren dat Norwegian Wood van de Beatles het favoriete nummer was van deze week overleden Paulien Cornelissen. Nou, dat leek ons een goed idee om dat ter ere van haar nog
1: Te krijgen.
2: De Beatles met
1: mooi nummer
2: Norwegian Wood.

Ja, prachtig nummer. Ter ere van Paulien Cornelissen. Wie waren de bekende Gouwenaars die een bekende rol speelden in de, een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van de stad? En waar zijn zij gebleven? Ed van Rossum die vertelt in oktober tijdens twee lezingen over bekende Gouwenaars die verbonden zijn met de Rooms-Katholieke Begraafplaats en de Oude Begraafplaats in Gouda. De eerste lezing die is op 4 oktober in de kapel van de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Graaf Florisweg. En op zondag 18 oktober.

0: compleet verrast. Het is een publieksprijs, dus je bent afhankelijk van de mensen die op je stemmen. En je hebt geen idee hoe dat loopt. En we wisten ook niets van de concurrentie.
1: Oh, oké, dat wilde ik net vragen. Van waren er andere?
0: Nee, ja, er waren 5 genomineerden. En, maar er werd geen minuut aandacht besteed. Want je kon vragen wat je wou, maar je kreeg niet te horen hoe de stand van zaken was. Dus nee. We hadden geen flauw idee.
2: Nee.
0: En daarom was het wel heel
1: was de verrassing
0: leuk.
1: Extra groot.
0: Ja, ja. Ja, ja.
2: Wat hebben jullie allemaal moeten doen om je nominatie... in te sturen?
0: Nou, het wordt geïnitieerd door het Erfgoedhuis Zuid-Holland. En je moest een stuk schrijven van 1A4'tje over een bijzonder project wat je met jouw stichting of club had gedaan om mensen te betrekken bij jouw monument. Nou, dat heb ik een stukje geschreven over de bijzondere wandelingen die wij 's avonds maken op de begraafplaats. En dat ingestuurd. En eigenlijk weer vergeten dat ik het überhaupt gedaan had.
1: Ja, want mensen die jou misschien nog niet kennen. Jij organiseert wandelingen op de Oude Begraafplaats.
0: Ja, ik ben bestuurslid van de Stichting Oude Begraafplaats. En ik doe rondleidingen. En sinds 2024 doen we true crime verhalen.
1: Oh ja.
0: In de winter, in het donker, op de begraafplaats. Over mensen die op de begraafplaats liggen.
1: En die zijn behoorlijk populair volgens mij.
0: Die zijn behoorlijk populair. Ja. We hadden het idee, we doen het 1 keer. En we gaan nu aan de 15e keer beginnen.
1: Zo, de 15e keer al. Sowieso.
2: Dat project heet Schaduwlevens.
0: Schaduwlevens. Schaduwlevens. Ik heb een boek geschreven over de vrouwengevangenis in Gouda. En dat hebben we genoemd Schaduwlevens. En heel veel van die vrouwen zijn overleden in de gevangenis in Gouda. Op de plek waar nu de Casimirschool staat. En die zijn begraven op onze begraafplaats. En die zijn totaal anoniem. En vandaar dat wij de term schaduwlevens bedacht hebben. En ik vertel onder andere bij die wandelingen ook over die vrouwen.
2: Ja.
0: En dat is eigenlijk het project.
2: Ja. Jullie kregen een prijs van 2000 euro en een bokaal van 4 kilo.
0: 7 kilo.
2: 7 kilo zelfs.
0: Ja.
2: Heb je dat in je rug gekregen? Denk ik.
0: Nou, ik kreeg hem overhandigd en ik dacht dat het van hout was. Dus ik schoot naar beneden. En toen zei de gedeputeerde, nou ik hou hem wel even voor je vast.
2: Ja, ja.
0: Het is een puur natuursteen. Het is wel mooi hoor, daar gaat het niet om.
1: Maar heeft hij een mooi plekje gekregen al?
0: Nou, ja, we hebben hem voorlopig nog in het venster van de aula gezet. En we zoeken nog een mooi plekje om hem misschien in te metselen, weet ik nog.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja.
2: En voor die 2000 euro heb je daar ook al een bestemming voor gevonden?
0: Nou, we hadden in eerste instantie het idee, en daar hebben we eigenlijk al dingen voor aangeschaft. We hebben een paar mensen die wat lichamelijk ongemak hebben. Een meneer met Parkinson. En we hadden het idee van wat aangepaste apparatuur, zodat hij lekker kan blijven vrijwilliger bij ons. En dat is gelukt, dat hadden we al aangeschaft. Dus dat is een mooie bestemming.
1: Ja.
0: En we willen wat QR-bordjes gaan maken bij graven. En dat zou natuurlijk ook een mooie bestemming zijn.
2: Ja, ja, ja, ja. Nu naar die lezingen over de bekende Gouwenaars. Hoe is dat idee zo ontstaan?
0: Nou, Benny Slachter van de Katholieke Begraafplaats, die wilde ook wat meer mensen naar zijn mooi plekje proberen te krijgen. En toen heeft hij contact met ons gezocht. Kunnen we niet samen wat doen? En toen is het idee ontstaan. Nou, we gaan 6 lezingen doen. 3 bij hun en 3 bij ons. Over verschillende onderwerpen. Nou, het eerste onderwerp is bekende Gouwenaars. In januari gaat Corvette over de Kortakkeren bij ons praten. En Coretta Wijbrands van het archief gaat over de Oude Gouwen praten op de Katholieke Begraafplaats. En in mei gaat Erik Kooistra 2 lezingen houden over bommen op Gouda.
2: Ja.
0: Gerelateerd aan de Katholieke Begraafplaats en gerelateerd aan onze begraafplaats. Ja. En ik doe de bekende Gouwenaars.
1: Oké, want de bekende Gouwenaars, maar gaat dat dan om overleden bekende Gouwenaars?
0: Ja,
2: die daar liggen begraven. Ja, die daar
0: in principe of mee te maken hebben.
2: Ja, ja.
0: Want ze kunnen dus ook op een andere manier betrokken zijn bij die begraafplaats. Nou heeft de Katholieke Begraafplaats geen groot archief. Dus ik moest putten uit publicaties die er al zijn. En ik hoop dat ik daar dus een leuk verhaaltje van heb gemaakt. Kijk, bij ons op de Oude Begraafplaats is het iets makkelijker, want er liggen heel veel bekende Gouwenaars. Maar ik probeer nu weer een beetje groep te belichten die wel bekend zijn qua naam, maar dat men niet weet dat ze bij ons liggen.
1: Onbekende bekende Gouwenaars.
0: Onbekende, ja, daarom. Het blijft natuurlijk bekend tussen haakjes.
1: Ja,
2: en je komt wel eens voor verrassingen te staan, hè? Van, hè, ligt die hier ook?
0: Ja, dat hebben we natuurlijk op onze oude begraafplaats meegemaakt. Ja. Dat meisje van die Nobelprijswinnaar.
2: Pablo Neruda, die Chileense dichter.
0: Ja, dat is natuurlijk een bijzondere vondst. Dat kind is

0: bij een pleeggezin in Gouda ondergebracht. En is bij ons begraven. En is gewoon een trekpleister voor Spaanstalige mensen. Het is,
1: die daardoor komen?
0: Ja, die komen daar, laatste keer met Monumentendag waren er twee Chileense mensen. Enorm emotioneel. Tranen met tuiten. Waar wij dus naar staan te kijken, wat is dit?
2: Ja, ja, ja.
0: En ik heb ze gesproken en ze zeiden, ja, Neruda is in Spaanstalige landen een grootheid. En dat kind hier ligt. Ze kwamen dus, waren op vakantie in Nederland, maar ze kwamen speciaal naar Gouda voor dat graf.
2: Zo.
0: En ik heb met mensen uit Cuba gestaan, uit Ecuador, Portugal, Spanje, Chili. Het is echt heel apart.
2: Ja, heel bijzonder. En heb je nog meer voorbeelden?
0: Maar daar ga ik dus niet in de lezing meer over
2: hebben. Dat is een te bekende. Dat is een te bekende. Maar kun je een voorbeeld geven van een van die onbekende bekende Gouwenaars
0: nou,
2: die
0: ja,
2: je wel gaat bespreken?
0: Ik ga morgen het ook hebben over Jan Schouten. De directeur van het museum die het museum in Gouda groot heeft gemaakt.
2: Okay.
0: En die ligt dus op de katholieke begraafplaats. En ik denk dat weinig mensen dat weten.
1: Nee.
2: Dat denk ik ook. Ja, ja. Ja.
0: En ik ga het ook hebben over... Abraham de Korte is wel redelijk bekend. Over degene die dus in Gouda de bouwpistool werd genoemd. Want die heeft ook geïnitieerd het hele opkomst van de katholieke kerk. Hij heeft de Gouwe kerk geïnitieerd, de Kleiwegkerk. Maar ook de kapel op de begraafplaats aan de Graf Lorenzug.
1: Ja.
0: En die ligt daar wel begraven.
2: Oké, okay, en dan ga je. Hoe ziet die lezing er dan uit? Ga je dan het hele levensverhaal van die mensen bespreken?
0: Nou, ik heb een PowerPoint gemaakt en ik laat wat onbekende plaatjes zien. Ik doe een verhaaltje over hun leven en ik probeer wat aspecten te belichten die niet zo bekend zijn. En als het mooi weer is en dat dreigt het te worden,
1: ja,
0: dan kunnen we ook nog wat graven bezoeken natuurlijk fysiek op de begraafplaats.
2: Ja, ja, precies. Dat je nog net iets meer...
0: Dan geeft dat wel wat meer. En dan weet men ook, daar moet ik zoeken. Ja.
1: Zijn de kosten aan verbonden? Of kun je
0: we vragen €5 vanwege de koffie en de organisatorische kosten. En dat is het dan.
1: Ja,
0: en dat delen we samen met de katholieke begraafplaatsen. Dus allemaal...
1: Ja, ja.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad voor hen... zij zijn iets minder bekend dan de oude begraafplaats. In de zin van dat ze wat minder naar buiten treden, zeg maar, als de oude begraafplaats doet.
0: Ja, ja,
2: maar daar willen ze dus verandering in brengen, ook door dit soort activiteiten.
0: Ben Slachter heeft er een prachtig mooie begraafplaats van gemaakt. Het is echt een natuurmonumentje, bij wijze van spreken. En hij wil dat ook laten zien. Het is natuurlijk nog een begraafplaats die gebruikt wordt.
2: Ja,
0: dus ze moeten altijd
2: verschil,
0: een beetje omzichtig omgaan met wat ze doen. Maar het is niet de bedoeling dat er feesttent wordt, maar zo'n lezing over mensen die daar liggen, is natuurlijk wel een mooi aspect.
1: Wat dat betreft, de oude begraafplaats is een gesloten boek eigenlijk, van wat betreft, want het wordt niet meer begraven daar.
0: Er wordt niet meer begraven, er mag nog wel verstrooid worden.
1: Oh, dat
0: op de oude begraafplaats. Ja. En dat wordt regelmatig gedaan. Maar hij wordt niet meer begraven. Nee, sinds 1973 is gesloten.
1: Ja, ja. Je zegt, maar er mag wel verstrooid worden, maar kan iedereen die zich aanbiedt, tenminste...
0: Nee. Dat gaat
1: zijn er
0: allemaal...
1: toch bepaalde voorwaarden aan
0: verbonden? Ja, er zijn voorwaarden aan verbonden. Er ligt een strooipad, speciaal gecreëerd daarvoor. En altijd in overleg met onze stichting.
1: Want dat lijkt me logisch, ja.
0: Je moet, het moet respectvol gebeuren. En er zit ook een limiet aan. Er mogen er niet te veel per jaar vanwege de stikstof. En weet ik het.
2: Nee, nou ja, mensen doen de gekste dingen. Want van de week was het nieuws dat ze zelfs in de Efteling aan verstrooiing doen. Dus,
0: nou, dat gebeurt natuurlijk bij ons ook af en toe. Dan zien we ineens iets en dan denken we dat is gewoon gebeurd.
2: Ja, ah, okay, ja, dat kun je niet.
0: En daar kun je niet tegenhouden, want het is een openbare plaats. Dus het is gewoon open elke dag.
2: Ja. Dat is waar. Maar nog even over die evenementen die dan bij de oude begraafplaats onder andere dus organiseren. Maar je zei net, komen na deze reeks van twee lezingen, komen er nog meer lezingen?
0: Er komen er nog 4, 2 in januari en 2 in mei. En in november houden we weer de True Crime wandelingen.
2: Ja, die komen ook weer.
0: Elke zaterdagavond in november om 7:30 is er een True Crime wandeling. Ik heb nieuwe verhalen. Over mensen die daar liggen dus.
1: Ja. Dat is wel de voorwaarde eigenlijk. Moet...
0: Ja, ik vertel een verhaal. Ja. Maar de essentie is gewoon waar.
1: Ja.
0: Dus ik zoek in archieven op wat ik kan vinden over die vrouwen. Of andere zaken. Want ik behandel ook dingen uit de oorlog. Fuseren. En dat soort zaken. Maar het moet wel in relatie staan tot onze begrafenis.
2: Je maakt het niet even stiekem dat je even een dingetje erbij pakt. Dat het net wat spannender wordt.
0: Ik kan zeggen, het was een koude, natte morgen. Dat weet ik niet.
2: Terwijl het heel zonnige ochtend was.
0: Ja. Maar dat maak ik. Maar de essentie van het verhaal, dus de feiten, wat er gebeurd is. En met name ook hoe de mensen gestraft worden. Want dat is gewoon bizar. Ik heb een verhaal verteld over een vrouw die probeerde haar eigen café in de brand te steken. Voor de verzekering.
2: Okay.
0: Volkomen mislukt.
2: Ja.
0: Het was al eigenlijk geblust voordat het goed in de fik stond. Ze wordt opgepakt en ze krijgt gewoon de doodstraf.
1: Oh.
0: Dan praten we over 1837.
2: Ja.
0: Ze wordt dan ze krijgt gratie van de koning en het wordt omgezet in 20 jaar gevangenisstraf. En die 20 jaar moet ze in Gouden uitzitten. En nou, na 2 jaar overlijdt ze. Ja. En waar ligt ze? Op de oude
2: begraafplaats. Dat zijn mooie
0: dat soort verhalen. Ja.
1: Jullie hebben allemaal vrijwilligers. Hè? Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? En zoeken jullie nog vrijwilligers?
0: Ja, ik denk dat we zo'n 25 vrijwilligers hebben. Er is een ploeg die elke dinsdag en donderdag op de begraafplaats werkzaamheden verricht. In het groen, maar ook het restaureren van stenen, het herstellen van stenen en andere werkzaamheden. En er is een bestuur en een groep die dus verhalen zoekt. Want ons motto is: elke steen heeft een verhaal.
1: Ja.
0: En we hebben meer dan 3000 stenen. Dus we hebben niet in principe 3000 verhalen.
2: Zo. Nee. Nou, dus we zijn voorlopig niet van jullie af. Ja.
1: En jullie hebben een mooie website waar ook het nodig op staat. Hè?
0: Op onze website staat doorzoekbaar de huidige situatie. Dus zoals die nu ligt. Alle stenen zijn beschreven met de tekst en de mensen die er liggen. Maar je kunt ook zoeken in alle begraafregisters van alle mensen die daar ooit begraven zijn. En dat zijn er natuurlijk nog veel meer.
2: Dat zijn er veel meer, ja.
0: En die zijn allemaal beschikbaar. En bovendien hebben we bij ongeveer 100 graven al extra informatie met foto's van de mensen die daar liggen. Dan staat er op de site meer informatie. Als je dat aanklikt, krijg je helemaal uitgerold een verhaal met foto's. En noem
2: nou,
0: maar.
2: Straks misschien nog QR-bordjes bij de begraafplaats zelf met
0: weer
2: extra informatie.
0: Precies. Ja.
2: Nou, er gebeurt in ieder geval heel veel. Ed, ik denk dat Gerrit, wij moeten denk ik afronden.
1: Ja.
2: Maar heel erg bedankt voor deze voor je toelichting en voor je komst naar de studio. En we hopen natuurlijk dat er veel mensen komen luisteren naar die lezing over de bekende Goudenaars. En dat ze inderdaad verrast worden door wie daar liggen en waarvan ze misschien niet weten en het verhaal ook niet kennen. Zondag 4 oktober was het. En de tijdstip was om 2 uur.
0: Ja, in de kapel op de katholieke begraafplaats.
1: Aan de graafschoor.
2: En je kan gewoon binnenlopen.
0: Je kan binnenlopen. Er was een aanmelding, maar kom je nog gewoon op de bonden voor, dan
1: mag je
0: het ook
1: meedoen.
2: Dan mag je gewoon
0: meedoen.
2: Oké. Goed zo, dankjewel Ed.
0: Graag gedaan.
2: Wij gaan zo contact zoeken met Ilse Neuzink over het zeldzaam mooi event. Maar we gaan eerst luisteren naar Faith of Ophelia van Taylor Swift. Zij won met de clip van dit nummer deze week de MTV Video of the Year Award. Die clip die kunnen we natuurlijk nou niet zien. Maar we kunnen wel naar het nummer luisteren. Dat gaan we nu doen.

0: Ja, dat was Taylor Swift. Ja, op de Markt in Gouda vindt morgen het zeldzaam mooi event plaats. Lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers die presenteren er handgemaakte en zelf ontworpen producten. Aan de telefoon hebben wij nu, als het goed is, Ilse Neuzink, de oprichter en de drijvende kracht achter zeldzaam mooi event.
1: Goedemorgen, Ilse.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, jij woont in het oosten van het land. Vandaar even was lastig om hier live aanwezig te zijn. Wanneer is dat idee eigenlijk van zeldzaam event ontstaan? Want jij bent de drijvende kracht erachter. Ik neem aan dat jij ook de oprichter bent dan.
2: Ja, dat klopt helemaal. In 2010 ben ik gestart met een website om allerlei kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers samen te brengen. En al gauw bleek er onder de makers een behoefte aan een live event, zodat zij elkaar konden ontmoeten, ideeën konden uitwisselen en hun producten aan een breder publiek te kunnen presenteren.
0: Want ja. wat was die website dan? Daar konden zij elkaar dan met elkaar spreken? Of elkaar...
2: Ja, dat was zeldzaammooi.com. En daar stonden dan allerlei producten op van makers en dan konden consumenten konden daar producten op kopen.
0: Ah, oké, dus een soort webwinkel eigenlijk.
2: Ja, een soort webwinkel, ja.
1: Ik zie dat jullie eigenlijk door het hele land die events organiseren. Zutphen, Groningen, Leeuwarden, Arnhem en Gouda. Hoe ben je zo in Gouda terechtgekomen?
2: In 2021-2022 stonden wij in Den Haag. En toen kregen we eigenlijk van deelnemers uit Gouda de vraag van... Goh, waarom komen jullie eigenlijk niet naar Gouda toe? We hebben daar een prachtig plein. En ja, het is een hele mooie locatie. En dat past eigenlijk veel beter bij ons concept.
0: Een zeldzaam mooie locatie eigenlijk.
2: Ja, een zeldzaam mooie locatie. Een mooi authentiek plein.
1: Ja, en toen zijn jullie het jaar erop hier naar Gouda gekomen ook.
2: Ja. In 2023, en het is nu al het vierde jaar dat wij twee keer per jaar, het eerste weekend van maart en het eerste weekend van oktober, het zeldzaam mooie event organiseren in Gouda.
0: Ja. Wat kunnen de Goudenaars allemaal vinden op zo'n zeldzaam mooi markt? Want het klinkt heel mooi die naam, maar wat zien we daar?
2: Nou, zeldzaam mooie producten van onder andere deelnemers die uit Gouda komen. Zo hebben we bijvoorbeeld een hele mooie deelnemer die zelfgemaakte honing en olijfolie heeft. En die verkoopt het dan op de markt in Gouda. Maar ook hele mooie prints van foto's gemaakt door een microscoop. En die zijn nog geprint op bijvoorbeeld aluminium of glas. Maar ook een deelnemer, Koek en Klets, die bakt heerlijke brownies en blondies en koekjes. En die verkoopt dan ook haar zelfgemaakte baksels op de markt.
0: Oh, dus het is echt van alles wat. Het is ambachten hoor ik, maar ook kunstwerken.
1: Cultuur, ja.
0: Het is van alles wat.
2: En lekkernijen.
0: En lekkernijen ook nog eens een keer. Want wat zijn de criteria dan voor als je op zo'n markt wil staan? Want ik neem aan dat jullie niet iedereen toelaten.
2: Nee, klopt.
0: Als ik mijzelf gebakken koekjes wil verkopen, dan weet ik niet of jullie mij zomaar toelaten. Want die zijn ook niet te eten trouwens, maar...
2: Nee, het moet natuurlijk wel van een hoge kwaliteit zijn. En het moet ook echt een zeldzaam mooi product zijn. Dus dat betekent handgemaakt, zelfontworpen of producten daarin met een goed verhaal erachter.
0: En die melden zich dan bij jullie aan? En jij doet dan die selectie? Of hoe werkt dat?
2: Ik doe dat samen met nog twee eventmanagers die allebei afgestudeerd zijn aan de Hogeschool van Amersfoort. En wij selecteren echt al de verschillende deelnemers en proberen daarin een mooie indeling te maken en een mooie routing. Zodat het plein, de markt in Gouda mooi gevuld is met daarin de diversiteit van de verschillende deelnemers.
0: En zijn het dan ook deelnemers alleen uit Gouda of zijn dan ook deelnemers uit die andere steden ook aanwezig?
2: Ook regionaal. Ook regionaal. Er zijn ook deelnemers die komen bijvoorbeeld uit Zoetermeer of uit Amsterdam. Het is echt een beetje een westerse, zeldzaam mooi event.
1: Hoe was de belangstelling de vorige keer?
2: De vorige keer was heel erg goed. Er is zelfs in juni was er een goudse auteur, Sophia Drent, die heeft de literaire parel gewonnen voor het beste boek.
1: Ja.
2: Met haar verhalenbundel, Misflarden en Moortjewieltjes. En zij werkte samen met 16 verschillende illustratoren. En een aantal van die illustratoren die waren gescout op de zeldzaam mooie markt in Gouda.
1: Ja.
0: Oké. Ja, dat is dus. Ja. Er wordt ook nog talent gescout, zeg maar, om die.
1: Ja, want jullie hebben nog veel meer activiteiten dan alleen een event op een markt, hè?
2: Ja, Dat klopt. Wij doen ook het promoten van kunstenaars en ontwerpers online. Dus dan gebruiken we echt onze social media kanalen daarvoor. Om ze echt te presenteren aan een groter publiek. Zodat ze meer traffic krijgen. Zowel online als offline. We bieden ook coaching aan. Omdat we natuurlijk zoveel ervaring hebben inmiddels. Dat we ze daarin proberen te begeleiden.
0: En bieden jullie het allemaal gratis aan? Of moeten mensen een abonnement betalen? Of hoe werkt dat precies?
2: Ze kunnen een lidmaatschap bij ons afsluiten. Of een coachingstraject aangaan. En daarin zijn de prijzen natuurlijk in overleg. Wat ze daarin kunnen missen en wat wij daarin kunnen aanbieden.
0: En als je dus naar zo'n evenement wilt, zeg maar als kunstenaar of als iemand die er graag iets wil verkopen, dan kun je wel gewoon zeg maar afzonderlijk daarvan gewoon aanmelden en
2: ja, zeker.
0: En een kraam huren bij wijze van spreken.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook ons verdienmodel. Ze huren bij ons een kraampje of een plek. Daarvan huren wij de marktkramen in, doen we de promotie, de marketing, de publiciteit. En we zijn helaas komen we niet in aanmerking voor subsidies.
1: Oh, ik wou zeggen,
0: dat is jammer.
1: De verlies gaat de zon op, wou ik zeggen. Morgen gaat
0: het helemaal op. Zo komt geld dus binnen.
1: Maar hoe komt het geld binnen? Maar dat heb je eigenlijk al een beetje verteld.
2: Ja, klopt. Helaas, gemeentes en provincies kijken daar zo tegenaan. En dat we daarin toch onze eigen broek op moeten houden. De marges zijn niet heel groot, maar... We proberen het toch zo laagdrempelig mogelijk te maken voor zowel bezoekers. Zodat ze op een mooie manier kennis kunnen maken met kunst en cultuur.
0: Want zie je daar ook nog veel groei in die. Er is veel aandacht. Er is veel aandacht voor de markten. En er komen veel bezoekers. Zie je nog veel meer steden erbij komen in de toekomst?
2: We krijgen ontzettend veel aanvragen van verschillende steden. Of wij ook niet daar willen komen staan. Maar we proberen ook echt te kijken naar van wat past bij het concept. Een authentiek plein of een park. En waar is er eventueel nog ruimte. En we willen het liefste zeg maar onze steden die we nu in onze agenda hebben. Daar gewoon echt de kwaliteit te blijven waarborgen.
0: Ja, en want je zei net van jij doet het samen met nog een paar anderen. Maar dat is het dan ook wel. Misschien wil je ook niet te groot worden dan.
2: Het moet vooral leuk blijven. En we doen liever iets heel erg goed dan dat wij zo ontzettend veel verschillende evenementen organiseren waarin we de kwaliteit niet meer kunnen waarborgen.
1: Maar jullie hebben verder ook vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie dus een beetje? Want ik neem aan, met z'n drieën kan je dit niet allemaal rondbreien, denk ik wel.
2: Nee, zeker niet. Per event verschilt het eigenlijk van hoe groot is het event. En dan werken we soms wel met 8 tot 10 tot 15 verschillende vrijwilligers of freelancers en zeg maar de vaste krachten.
1: Ja, zijn het ook die vrijwilligers komen die bijvoorbeeld dit keer uit Gouda of hier in de omgeving of niet?
2: Nee, die komen eigenlijk weer zeg maar bij ons in het oosten vandaan.
1: Ah, okay. Ja, zijn jullie vaste vrijwilligers.
0: Vliegend team.
2: Ja, een vliegend team. Ja, klopt helemaal.
0: Nou ja, morgen is het, hè? Morgen staat het weer op de markt. Volgens mij, het wordt wel mooi weer volgens mij morgen.
2: Ja,
0: dus ik denk dat wel goed gaat komen. Zijn er nog hele speciale dingen nog die mensen kunnen verwachten morgen?
2: Lekker bijzonder eten, maar ook zoals ik al eerder zei, zeg maar de prints van foto's gemaakt door een microscoop, maar ook heel mooi handgemaakte keramiek, zelfgemaakte en ontworpen sieraden, tot een heel leuk streetwear merk met hele stoere kleding van Cat of the Hill. We hebben handgemaakte kaarsen. We hebben echt hele bijzondere...
0: Ja, bezoekers kunnen zich helemaal laten verrassen in ieder geval, begrijp ik al.
2: Zeker.
0: Ja, want hoeveel kramen zijn, hoeveel kraampjes zijn er?
2: Morgen hebben wij iets meer als 50 verschillende deelnemers staan.
1: Zo. Okay. En de toegang is gratis, hè? Iedereen kan er.
2: Ja, de toegang is gratis. Ja.
0: En volgens mij had jij gezien, Gerrit, dat het volgend jaar weer is.
1: Ja, ik heb op de website gezien dat het volgend jaar 3 oktober ook alweer in Gouda komen.
2: Ja, klopt. En zelfs op 7 maart. Het is altijd
1: 7 maart ook al? Dus 2 keer per jaar, ja.
2: Twee keer per jaar zijn wij in Gouda. Ja.
0: Ja. Nou, prachtig. Nou, ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden. En het wordt vast een gezellige dag. In ieder
1: Kom je zelf morgen ook in Gouda kijken, of niet?
2: Ja, zeker. Wij gaan eind van de middag gaan we al richting Gouda. En dan gaan we al morgen vroeg, heel vroeg, gaan we al alles klaarzetten en opbouwen.
0: Ja, dan moet alles opgebouwd worden natuurlijk. Nou, heel veel succes daarmee. Ilse, hartstikke bedankt voor je dat je even aan de telefoon wilde komen om hierover te vertellen. En we wensen jullie natuurlijk een mooie dag morgen op de Goudse Markt. Ja, hartstikke bedankt.
2: Ja, dankjewel. Voor jullie het veel.
0: Oké, graag gedaan. Nou, wij gaan zo naar het Goudse Nieuws, Gerrit.
1: Ja.
0: Maar, we gaan, voordat we dat gaan doen, eerst even muziek van James Blunt. En die zingt over een zeldzaam mooi iemand.
1: Ja, You're Beautiful.
0: Ja.
1: Ja.

0: Heb jij nog gouds nieuws gezien? Ja, wat je opvalt.
1: Het Gouds Watergilde organiseert aanstaande donderdag 8 oktober voor de 15e keer de waterconferentie. En onder het thema Gouda Stad aan de Rivier staat dit jaar de verbinding tussen de historische binnenstad en de Hollandse IJssel centraal. En de bijeenkomst die vindt plaats in de Gouden Kerk.
0: Oh, ja. Nou, dat is voor de waterliefhebbers.
1: Ja. En voor degene die graag naar IKEA gaan. Ga je wel eens naar IKEA?
0: Ik ga er wel eens heen, ja. Ja. Nou, maar dan kom ik altijd met van die kasten terug die je dan...
1: Oh, nou ja.
0: Ja.
1: Nou, binnenkort hoef je niet zo ver mee te gaan. Want er komt een speciale kleinere versie van IKEA in Gouda. Volgende week opent die deuren. Op 9 oktober kunnen de Goudenaars bij het zogeheten Plan en Order Point... gewoon naar binnen wandelen. En aanstaande vrijdag is om 10:00 de officiële opening van deze IKEA aan de winkelboulevard Go Stores in Gouda. Ja, IKEA familyleden. Ben je dat? Nee, hè?
0: Ja, wel.
1: Oh ja,
0: ja. Ja, ben ik
1: nou, dan
0: wel.
1: Kan je al
0: ja,
1: denk ik, dan ben ik op 8 oktober kan je binnenkijken.
0: Oh, nou, dat hoeft dan ook weer niet. Maar wat ik wel belangrijk vind is of ze van die Zweedse balletjes hebben.
1: Oh, nou.
0: Want van die lekkere Zweedse balletjes die kan je daar in het restaurant eten. Dat, ik weet niet of je die kent, maar dat is wel erg lekker. En oh. Ik vind het wel handig dat er zo'n punt is. Als je dan bijvoorbeeld, weet je, ik heb dan wel zo'n kast in elkaar zet. Zo'n Billy of zo, of zo'n Henky of iets van ding. En dan, als je dan een schroefje mist, gebeurt niet zo vaak. Maar dan kan je toch even daarheen om even een schroefje te halen, denk ik dan. Okay, hoop ik dan.
1: Nou, en over eten gesproken. Ik bedoel, al 38 jaar ontvangen Sjoerd van Hintem en zijn vrouw Irma Gouwenaars in hun restaurant Brunel. Voor een verjaardag, een aanzoek of gewoon een lekker bord eten. Nu gaan ze met pensioen. Wat heeft Sjoerd in al die jaren in Gouda zien veranderen? En wat gaat hij straks het meeste missen? Hij zit hier tegen ons in de studio.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, welkom. Welkom Sjoerd. Leuk, goed dat je er bent. 38 jaar Brunel, dat is een flinke tijd.
2: Ja, ja. Ik ben lange tijd de langstzittende, in ieder geval de langstlopende in de horeca geweest. Nu wordt dat stokje overgenomen door Ton Vergeer van voorheen de tapperij en de kaasbar. Die mag nu als oudste daar mee.
0: Maar jij was tot nu toe nog steeds de oudste.
2: Was nog steeds de oudste in jaren. Als ondernemer in de goudshoreca. Ja.
0: Ja. En nu is het einde in zicht. Ja. Hoe voelt dat?
2: Ja, inmiddels is het einde al gepasseerd.
0: Ja, het einde is al gepasseerd.
2: Vorige week zaterdag hebben we de laatste gasten ontvangen.
0: Ja.
2: Met een enorm afscheidstournee van bijna een maand. Nadat we bekendgemaakt hadden dat het echt ging stoppen.
1: En had je toen extra aanloop of niet?
2: Ja, we hadden toen...
1: Van ik wil nog een keer bij je
2: heel veel
1: reten.
2: Extra aanloop van heel veel vaste gasten die de kans aangrepen om nog één keer
0: nu
2: te komen.
0: Nog kan.
2: We hebben ook nog nooit zoveel mensen teleurgesteld in één maand tijd. Omdat ze er niet meer bij konden. Het restaurant was elke avond vol. Wij zeiden wel, het is elke avond zaterdag. Heel erg vol. Heel erg intensief ook. Ontzettend veel lieve mensen met ontzettend veel lieve wensen voor ons. Kaartjes, herinneringen, alles werd genoemd en benoemd. Het was ontzettend...
0: Ja, ik kan me voorstellen dat ook voor jou natuurlijk enorm goed doet, zeg maar, om die stukje waardering...
2: We hadden echt het idee dat we terugkregen wat we er 38 jaar ingestopt hadden. Veel aandacht, veel passie, ook met name voor de gasten. En daar kwam heel veel op terug en dat was indrukwekkend. En zondag hebben we het afgesloten met een klein intiem feestje op de visbanken.
0: Oh ja,
2: en daarmee was het eigenlijk op wat opruimen en schoonmaakwerk na was het gebeurd met Brunel na 38 jaar.
0: Is dat niet gek dan? Dat je dan na zo'n enorm feest heb je gehad en zo'n hele drukke periode van elke dag lijkt het wel zaterdag. En dan ineens is het klaar.
2: Het is een waanzinnige overgang van volop in de running naar nu eventjes niks. Nou blijft er nog wel veel af te handelen hoor. Maar,
0: ik wou net zeggen, je gaat stiekem toch nog even snel naar het restaurant toe om even wat dingetjes nog te regelen.
2: Ja, met name het contact met de gasten is natuurlijk in één keer over.
0: Ja.
2: Hoewel ik net even bij de kaasboer was en toch al drie mensen weer sprak die nog even wat te melden hadden. Daarover.
0: Als je 38 jaar al in...
2: Eenzaam zal ik niet worden.
0: Nee, dat geloof ik ook. Maar neem ons eens mee naar het begin. Want hoe kwamen jullie eigenlijk bij het restaurant terecht? Hoe zijn jullie dit ooit
2: nou,
0: begonnen?
2: Om het verhaal niet te ingewikkeld te maken. Maar de oorsprong van Brunel die bevindt zich in de tijd dat bistro Julien daar haar deuren sloot vanwege het faillissement. En de toenmalige exploitanten van Vidoc, wel bekend natuurlijk, ja, ook in Gouda, het pand kochten en besloten daar een wat luxer restaurant te gaan beginnen. En de toenmalige exploitanten die waren toevallig ook, hadden dezelfde achtergrond als dat ik had, namelijk vanuit het welzijnswerk. Wij waren allemaal jongerenwerker ooit in verschillende gemeentes, Gouda, Utrecht, ik zelf in Woerden. En zij bedachten dat dat voor mij wel iets voor mij zou zijn om daar de schepter te gaan zwaaien.
0: Ja.
2: En dat verbaasde mij zeer, want ik had wel veel als scholier en student wel veel horeca achter de bar. Gewoon zoals heel veel jonge mensen dat hebben in de horeca tijdens hun studietijd en dingen meer. Lekker werken in de horeca om wat bij te verdienen.
0: Maar niet achter het fornuis.
2: Maar ik had geen ervaringen met het runnen van een restaurant. Overigens, achter het fornuis heb ik nooit gestaan. Okay. Dus binnen het hele scala van werkzaamheden wat je in een restaurant hebt, heb ik altijd alles gedaan.
0: Ja.
2: Ik kan het zo gek niet bedenken.
0: Behalve
2: koken.
0: Okay. Dat ja, nee, precies.
1: Maar en je vrouw, wat Irma?
2: Mijn vrouw, in de beginjaren had mijn vrouw nog gewoon een flitsende carrière in de reclame, zoals ze dat noemen, bij een groot Nederlands reclamebureau. Dat heeft ze tot 1993 gedaan. Daarna kwamen de kinderen en moesten wij keuzes maken in de zin van, horeca is namelijk intensief werk. Dus arbeidsintensief werk.
1: Ja.
2: Moesten wij keuzes maken, hoe pakken we dat aan? Toen heeft mijn vrouw de taken binnen het gezin op zich genomen. En ik heb gezegd, dan is het restaurant voor mij. Maar mijn vrouw heeft altijd, dat is ook vanaf het begin, of buiten haar werk of buiten het gezinswerk gezorgd voor het interieur, voor de ambiance, voor de sfeer. Wat smeerolie in de processen, bijvoorbeeld met personeel. Ik ben een heel aardige jongen, maar kan ook wel eens uit de bocht vliegen. Op dat soort fronten.
0: Dan moest zij het even goed gaan maken.
2: Heeft mijn vrouw ontzettend veel goed werk gedaan. En met dat de kinderen wat ouder werden, is ze steeds dieper het restaurant ingekomen. En hebben we de taken verdeeld in de zin van dat ik heel veel van het vloerwerk gedaan heb met directe gastencontact en dingen meer. En mijn vrouw met name alles wat daar omheen hangt. En
0: misschien ook de reclame.
2: Zeker ook de reclame. Waar we heel goed mee gescoord hebben in het verleden ook. En ook met het brengen van sfeer en ambiance en huiselijkheid. Zeg.
0: Want waar komt de naam vandaan?
2: Brunel is heel simpel. Dat is uit de oude slagerij Brunel kwam dat voort. Tot in de jaren 50 van de vorige eeuw heeft slagerij Brunel op hetzelfde adres gezeten. Dat kon je nog terugzien aan de betegeling aan de wanden.
1: Huh?
2: Tot aan het plafond doorliep. Dat was een begrip ingehouden ooit. Was er een aantal jaren vanaf in die Julien-tijd. En nog wat andere exploitanten die daarin gezeten hadden. Maar toen dat pand eenmaal gekocht was, toen kwamen er veel oudere Gouwenaren die zeiden van, hé, dat is het pand van Brunel. En dat vonden wij eigenlijk wel goed klinken. Een beetje Frans en dingen.
0: Ja.
2: Ja. En zo zal ooit de naam Brunel ook nog weer bij oude Gouwenaren nog wel bekend zijn. Maar vanaf nu zullen ze het moeten doen met Maison Brut, Bistro et Champagne. En ik denk dat die ook wel zal beklijven, die naam.
0: Ja, zeker. Ja, want dat wordt de nieuwe naam dan. Maar daar gaan we het zo nog wel even over hebben.
1: 38 jaar menukaarten. Ik bedoel, wat is er een beetje de grootste verandering in de afgelopen 38 jaar? Zijn er bijvoorbeeld gerechten die er 38 jaar geleden op staan en nu nog?
2: Er zijn natuurlijk een aantal algemene restaurantklassiekers, want zonder carpaccio schijn je geen restaurant te kunnen openen. Maar De veranderingen in die 38 jaar die zijn met name ook in het gedrag van de mensen. Hè. Hoe mensen de horeca opnemen in hun dagelijks bestaan. Daar waar we begonnen met vooral zakelijk. Vooral als er iets speciaals te vieren was. Een 50-jarig huwelijkfeest. Een verjaardag en dingen meer. Werd het natuurlijk steeds meer een hapje uit eten. Men gaat veel vaker op bezoek in de horeca. Men besteedt veel makkelijker geld in de horeca. Dat is eigenlijk het grootste verschil. En de invloeden van de diversere keukens. Het was natuurlijk vooral Franse restaurants die we hadden, ook in Gouda.
0: Ja.
2: En niet alleen in het restaurantbestand in Gouda heb je in de loop van de jaren heel veel meer erbij gekregen. Japanners, allerlei type restaurants. Maar ook op de kaarten van de verschillende restaurants zijn de buitenlandse invloeden steeds groter geworden.
0: Ook bij jullie op de kaart?
2: heel veel Aziatische invloeden. Helpt ook mee als je twee mensen in je keukenbrigade hebt die een gedeeltelijk Koreaanse achtergrond hebben.
0: Ja.
2: En dat je mensen in je team hebt die een Surinaamse achtergrond hebben. Dan komen er ook vanzelf
0: Vanzelf van die invloeden komen er in je keuken.
2: Mediterrane invloeden, dus niet alleen Frans, maar ook Italiaans en dat soort dingen. Dus dat veel meer elementen van gerechten vanuit de wereldkeuken, dat is wel een grote verandering.
0: Ja, dan moet je denk ik ook wel vanuit concurrentieoogpunt, zeg maar. Hè? Juist omdat je veel meer andere keukens erbij krijgt en meer restaurants ook erbij krijgt.
2: Ja, dat is een... Nou, je moet bij de tijd blijven, maar dat is sowieso een opgave. Dat is een opgave voor elk bedrijf, maar dus zeker ook voor restaurants en voor horeca. Je moet je natuurlijk wel door blijven ontwikkelen. En ik meen, en dat is zonder enige arrogantie, maar ik meen dat wij met Brunel er in de 38 jaar in geslaagd zijn. Dat is dus de grootste verdienste van mijn vrouw, hoor. De grote verdienste van mijn vrouw. Dat wij erin geslaagd zijn om eigen tijds te blijven. Dat we niet op het laatst een restaurant waren van oude mensen, zeg maar.
0: Nee,
2: gewoon een bij de tijds restaurant.
0: Met... Nou ja, en dat je nog als restaurant er nog bent. Want dat is natuurlijk ook
2: dat
0: wat je
2: ook,
0: heel
2: veel. Dat is ook al knap.
0: Dat is het beste, want soms dan komt er zo'n restaurant en dan duurt het een jaartje en is het weg. Maar...
2: We hebben wel een aantal momenten gehad waarop je zou kunnen zeggen, nou, dat je voortbestaan is in gevaar. We hebben de economische crisis gehad.
1: En die corona, hoe ging het aan mee?
2: We hebben corona gehad. Nou, corona, dat is wat tegenvallers betreft natuurlijk het stevigste punt, dat je opeens je deuren moet sluiten
1: en
2: geen inkomsten hebt. Ik heb altijd geleerd dat als je je deur dicht houdt, dan ga je failliet. Daarom gingen we ook elke dag open.
1: Ja,
2: dan gingen we netjes aan het werk. Corona die dwong ons om dat te doen. Maar nadat we een dag of vijf in de koplampen van de ellende hadden zitten staren, kwamen we met name ook door onze kinderen aangestuurd met onze thuismenu's. Brunel bij u thuis.
0: Oh ja, ja.
2: En in het vervolg daarop ook cinema culinaire. Het thuis bekijken van een film en dan vanuit zo'n tasje je gerechten daarbij combineren. Hadden wij binnen de kortste keren een fantastische formule te vangen.
0: Hoe deed je dan met cinema culinaire? Want dat was dan iemand bekeek dan zelf thuis de film? Hadden jullie dat als suggestie een diner bij?
2: Eigenlijk een concept vanuit de zalen waarbij je een film kijkt en dan op een gegeven moment er allerlei mensen naar binnen stormden die dan de kijkers aan na de film het gerecht presenteerden wat je ook zag gemaakt zag worden of
0: in de film,
2: genuttigd zag worden door Meryl Streep in de film.
0: Ja.
2: Dat kon natuurlijk niet meer. Die zalen gingen dicht, de restaurants gingen dicht, de bioscopen gingen dicht. En dat concept is toen verplaatst van de zalen naar de thuismenu's. Dus wij verzorgden een 7-8 gangen die terugkwamen in die film op enige manier met een draaiboek erbij. Mensen streamde thuis de film en aten gewoon mee met dat wat
0: met
2: er in de film gebeurde.
0: Het was
2: best wel ingewikkeld. Stilzetten, bereiden, weer terugkijken. Maar het was het enige wat op dat moment kon.
0: Ja.
2: En in combinatie met de thuismenu's en de cinema culinaire kwamen wij van een groot dieptepunt in ons bestaan, namelijk de deuren moeten sluiten, kwamen we tot een heel groot hoogtepunt. Want je moet je voorstellen dat wij in het restaurant op een drukke avond maximaal 60 mensen kunnen ontvangen. Of konden ontvangen, moet ik zeggen. En dat wij soms op zaterdagen 1200 man een diner verzorgden via Brunel bij u thuis of Cinema Culinaire.
0: Dus dat was echt een enorm succes eigenlijk.
2: Dat is een enorm succes geweest. Dat heeft er ook toe geleid dat wij van al de goede steunmaatregelen, steunregelingen die er waren, uiteindelijk heel weinig hebben gebruikt om te blijven bestaan. Ja. We hebben eigenlijk in ons eigen voortbestaan voorzien.
0: Ja, het maakt jou creatief, zo'n crisis natuurlijk.
2: Het is,
0: ben je verplicht om iets te bedenken.
2: Ja, en toen waren we ook vooral een familiebedrijf met onze vaste mensen. We hebben altijd wel een hele goede familiesfeer gehad. Ook met onze bedieningsbrigade, onze keukenbrigade, onze afwassers.
1: Nooit problemen gehad met gebrek aan personeel. Want je hebt nog wel eens restaurants, die zijn een paar dagen in de week dicht. Omdat er geen personeel is in die keuken.
2: Het enige moment dat wij een klein beetje problemen hadden om ons personeelbestand op peil te houden, was direct na de corona. corona. Ja. Toen bleek dat ons systeem van co-optatie, dus mensen die bij ons werken, die ook weer mensen meebrengen die ook bij ons komen. Dat zijn dan broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, schoolgenoten, teamgenoten, ja. Mensen die je kent. Dat ging eigenlijk als vanzelfsprekend. En daar kwam een breuk in. En toen zaten we opeens eventjes wat krapper. Dat heeft zich weer heel snel hersteld. En we hebben eigenlijk in al die 38 jaar nauwelijks problemen gekend.
1: Nee, vast wel hilarische momenten meegemaakt ook. Kan je nou bijvoorbeeld één iets noemen van, goh, dat zal me altijd bijblijven. Dat was een avond.
2: Ja, ik kan niet te veel vertellen, want mijn creatieve kinderen hebben ook altijd nog het idee dat er een boek moet komen over onze ervaringen in Brunel. Dus ik moet de grote scoops nog niet verklappen.
1: Maar die zijn er wel dus.
2: Er zijn heel veel verhalen te vertellen over wat er bij ons in het restaurant heeft voorgevallen. Ik kreeg niet voor niets tijdens mijn afscheid een heel mooi door mijn zwager gecreëerd bord, waarin er een vergelijking getrokken werd met Fawlty Towers. dat kan alleen maar als er zich in het bestaan van ons voldoende situaties voorgedaan hebben, waarom ik een beetje op John Cleese begon te lijken.
3: Ja.
2: dat boek of die eventueel een podcast, die zal er misschien nog wel eens een keer komen. Maar een van de dingen die mij bijvoorbeeld heel erg bijgebleven is, dat was dat wij hebben veel artiesten ontvangen die daarna, na hun voorstelling in de Schouwburg moesten. En zo hadden wij te gast George Kooijmans van de Golden Earring.
1: Golden Earring, ja.
2: Boudewijn de Groot en Henny Vrienden, die dat programma hadden, waarin zij met z'n drieën op
1: Vreemde Kostgangers heette.
2: Vreemde Kostgangers.
1: Ja, prachtig.
2: En dat bleken ook een beetje vreemde restaurantgangers te zijn. Want wat wij ook serveerden aan hen, Boudewijn de Groot en George Kooijmans, die aten niks. Twee hapjes en dan legden ze het weer neer. En toen Henny Vrienden uiteindelijk bij de kassa kwam om af te rekenen en ik daar iets toch een beetje vroeg van.
3: Vonden ze het wel lekker?
2: Wat is dat? Toen zei hij, het is onvoorstelbaar. Deze mannen, George Kooijmans heeft opgetreden voor een massaal publiek op allerlei podia. Boudewijn de Groot is ook geen kleine jongen.
1: Nee.
2: Ze moeten vanavond optreden. Zijn ze
1: zenuwachtig?
2: Bloed en bloednerveus. Konden geen hap door hun keel
1: geven.
2: En zegt Henny Vrienden, elke avond weer. Dat is
3: ongelooflijk.
2: Dat vond ik heel opmerkelijk.
1: Ja,
2: we hebben Paul de Leeuw aan de lijn gehad, die zelf reserveerde. En die schijnbaar niet genoeg verbazing in onze stem hoorde toen we opschreven, Paul de Leeuw, 4 personen vanavond vroeg, want hij moet nog naar de Schouwburg. En hard uitriep van, ik ben het echt hoor.
1: Het gaat vast een heel mooi boek worden, denk ik. Want je bent bij pensioen, dus je hebt tijd genoeg, of niet?
2: Daar moeten we nog een beetje achterkomen. Ik heb gedurende dit afscheidstournee en ons feest hebben wij heel veel mensen gehoord die ons goede tips gegeven hebben voor hoe je die tijd in kan vullen. We zijn gewaarschuwd voor het zwarte gat, maar we hebben ook gehoord dat het niet bestaat. We moeten het zelf gaan ervaren.
3: Ja.
2: Wij gaan gewoon door met de dingen doen die wij altijd al deden. We houden van wandelen, fietsen, op reis gaan, een feestje op z'n tijd, een goed boek lezen, een film kijken, een beetje knuffelen. Dat wordt wel minder. Maar daar gaan we mee door. We gaan het alleen met veel meer rust doen, omdat de roep van het bedrijf op de achtergrond.
1: Het moet niet meer, het mag.
2: Het hoeft niet meer, het mag.
1: Ja.
2: En we gaan eerst eens kijken hoe het ons bevalt als die druk weg is. En ik denk dat wel gaat lukken.
3: En natuurlijk overal, en nu zijn er genoeg restaurants in Gouda waar je nu zelf kan gaan eten.
2: Ja, dat hebben we tot nu toe niet zo heel veel gedaan. We gingen graag uit eten buiten de stad. Gewoon om even weg te zijn uit die sfeer. Maar wij gaan zeker in Gouda eten. En niet alleen meer bij ons favoriete restaurant. Het Nieuw Tandoor op de Lange Tiendeweg. Kan ik zeker niet onvermeld laten. Een prachtige plek ook. Met mensen erin die met heel veel hart voor de zaak ook heel hard werken.
3: Ook al heel lang.
2: En heel veel waardering ook eigenlijk verdienen. Wij als gezin hebben daar in ieder geval heel vaak gedaan. Wat andere mensen ook heel graag bij ons kwamen doen. Namelijk gewoon alles vieren wat er te vieren viel.
3: Ja.
1: En bij Brunel schuif je ook alweer aan een keertje?
2: Bij Maison Brut. De opvolger van Brunel gaan wij natuurlijk zeker ook een keer kijken wat het geworden is. En hoe het enthousiasme van de nieuwe exploitanten is enorm groot. En dat hebben ze ook over weten te brengen op ons huidige personeel die ook voltallig overgaat daar naartoe. Dus wij gaan zeker kijken hoe dat uitpakt. Ze zijn druk bezig en we hebben er het volste vertrouwen in dat ook weer een hele mooie plek gaat worden binnen de Goudse horeca.
3: Ja, ik hoorde de eindtune al, dus we moeten helaas de uitzending alweer afsluiten.
1: Ja, Sjoerd, bedankt en we hopen dat je nog heel lang van je pensioen mag genieten in ieder geval.
3: Ja, maar volgens mij ben je nog lang niet klaar met Brunel, want ik hoor een boek en een podcast en van alles. Dus,
2: je weet het nooit.
3: Nee, dat komt vast goed. Dankjewel voor je komst naar de studio. En,
1: volgens mij hebben we geen tijd meer voor muziek.
3: Nee, gaan we niet meer doen. Ik denk dat we moeten afsluiten Gerrit, want dat was het wel weer voor vandaag. We hebben een tipje van de sluier kunnen oplichten over de lezing over de bekende Gouwenaars van Ed van Rossum morgen op de katholieke begraafplaats. Morgen is het ook groot feest op de Goudse Markt, want dan wordt het zeldzaam mooi event gehouden met allerlei van kunst tot ambachten en lekkere koekjes. Sjoerd van Hintem en zijn vrouw die gaan na 38 jaar met pensioen en die gaan restaurant Brunel verlaten, maar Gouda zeker niet volgens mij.
1: Nee. En mocht je nog een deel van de uitzending hebben gemist, we zijn natuurlijk terug te vinden via Instagram, maar ook via onze interviews. Die verschijnen dan op YouTube-kanaal. En vakkundig geknipt en geplakt door Ramon.
3: Zeker, volgende week zijn we er gewoon weer. Met nieuwe gasten en nieuwe verhalen. En natuurlijk alles wat Gouda net een beetje mooier maakt. We gaan lekker van het weekend genieten, Gerrit.
1: Ja.
3: Wat jij? Nou, bedankt voor het luisteren.
1: Vrijdag naar de voetbalderby. GSV Gouda. Of ONA.
3: Oké. Dat wordt vast weer een mooie wedstrijd. Ja.
1: Bedankt Arjan Doelman, bedankt.
3: Ja, bedankt Arjan voor de techniek. En fijn weekend.
1: Ja, fijn weekend.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Een zeer goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt verzorgd door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Gouwenaar John de Heij. Theatermaker, regisseur, schrijver, muzikant en docent drama CKV bij het Antonius College. Van harte welkom, John.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, om agenda, technische redenen wordt de uitzending overigens opgenomen op maandag 27 september. Zetten we er altijd bij, want als er dan iets actueels gebeurt, dan denken mensen, waarom heeft hij daar niet over?
3: Ja.
2: Ik zeg Gouwenaar, maar ben je ook een geboren en getogen Gouwenaar?
3: Zeker, ja.
2: Want hoe oud ben je nu? Even schatten, 58, 59?
3: De laatste is goed, 59.
2: 59, ja. Nou, het moet gewoon deductie, hè, wat je dan op internet doet. En dan kom je ongeveer daarop uit. Wat is jouw gezin van herkomst?
3: Mijn vader was altijd kapper. En mijn moeder die woonde in Montfoort. Mijn vader in Haastrecht. En toen gingen ze in Gouda wonen aan de Nansestraat. Daar hadden we ook een kapsalon. Vreewijk heette dat.
2: Okay.
3: Ja, heel voor de wat ouderen weten dat misschien nog. En wij woonden boven vroeger. En ik had een broer en een zus. En in Nansestraat was het dus echt het... daar woon ik eigenlijk nu één straat vandaan nog.
2: Dat is de Joubertstraat volgens mij. En ik heb jarenlang in de Kruurlaan gewoond.
3: Nou, kijk eens aan. Dichtbij.
2: Ja. Schoolcarrière. Je hebt natuurlijk ook in Gouda op de lagere school gezeten, neem ik aan. Welke was dat?
3: De Roncalli School heette dat volgens mij, ja. Het is al zo lang geleden, maar ook al dichtbij. En daarna ging ik naar de school waar ik al zo lang werk, ook het Antonius College.
2: Ja, dat is je middelbare school.
3: Dat is mijn middelbare school,
2: En welke richting heb je gedaan?
3: Met wat hindernissen, want ik vond het zo gezellig, heb ik HAVO gedaan.
2: HAVO gedaan.
3: In iets meer jaren.
2: Ja, ja. En dat was toen al op het Antonius College.
3: Ja.
2: En dan is mijn vraag, want dat is mij eigenlijk onbekend. Heb je daar nou iets van een beroepsopleiding gedaan of zo?
3: Ja, zeker.
2: En wat was dat?
3: Ja, ik ben eerst begonnen aan het conservatorium. Eigenlijk Spaanse gitaar. Klassieke gitaar en Spaanse gitaar. Dat was de vooropleiding. Alleen toen moest je 6-7 uur per dag studeren. Dat vond ik toch wel behoorlijk pittig. En theater was eigenlijk ook al mijn grote liefde. Maar ik was altijd van mening, ik kan dat niet. En toen ben ik toch auditie gaan doen en werd ik aangenomen in Arnhem op de toneelschool.
2: Toneelschool.
3: Ja, en daar ben ik dan weer binnen... Ja, een hele korte tijd overgestapt naar de regieopleiding. Dus docent drama regie. Ja.
2: En die heb je wel afgerond?
3: Zeker.
2: Ja.
3: Zeker.
2: Maar waar kwam die belangstelling vandaan? Want vaak is eigenlijk de middelbare school de periode waarop je smaak krijgt als het om cultuur en muziek gaat. Hoe is dat bij jou gegaan?
3: Ja, als klein kind luisterde ik al uren op mijn kamertje muziek. En soms helemaal afgesloten van de hele wereld. Vond ik heerlijk. En wat wil je als kind? Hè? Wat wil je worden als je groot bent? Ik wou clown worden of zanger. Nou, het zit in de richting.
2: Ja, het zit in de richting. Combinatie komt ook voor, denk ik.
3: Ja, komt ook nog voor. En ik doe het allebei op een of andere manier nog wel eens. Maar zal ik maar zeggen. Maar nu iets meer achter de schermen.
2: Ja. En had het Antonius College eigenlijk al iets met het vak wat jij nu eigenlijk geeft daar? Had je toen ook CKV of iets dat erop leek?
3: Nee, CKV dat is eigenlijk een vak wat ik echt helemaal daar mee begonnen ben. En ook helemaal zelf gemaakt heb. Want dat kon toen nog. Ik kon het heel vrij invullen. En er was wel een traditie toen al op het Antonius, toen ik als leerling daar zat. Een traditie met toneelstukken, theatervoorstelling met bijvoorbeeld een paar docenten. Tom van Kleef, Danny Kaai, dat waren de docenten die dat toen verzorgden. En in het eindexamenjaar begon ik eigenlijk al met toen ik naar de toneelschool ging, begon ik daar al te werken. Omdat we een soort oud-leerlingen bij elkaar een cabaretgroep gingen oprichten. De harte vrouwen schoppen heren. En daar gingen we in Leids Cabaret Festival, stonden we in de finale. En dat is eigenlijk ook een beetje op die school ontstaan.
2: Ja, ja. Dus je hebt wel degelijk in dat opzicht ook iets aan de school gehad. Die heeft ook gestimuleerd wat de zaadjes waren er al. Maar dat heeft wel een beetje geholpen weer.
3: Ja, zeker. Ja.
2: En als je nou terugkijkt naar die begintijd. Wat waren dan eigenlijk je grootste inspirators? Dat je zegt van ja, dat zijn mensen daar. Je hebt het over muziek gehad, je hebt het over theater gehad. Waar ik echt tegenop kijk en die nog steeds een beetje als een voorbeeld zie.
3: Nou ja, weet je, het begint op zo'n school altijd door een docent die jou ziet, die jou opmerkt, die in jou gelooft. Dat is vaak, vind ik, altijd de grootste inspiratie om, om meer ermee te doen. Als dat wordt gedragen door iemand in de omgeving. En en daarbuiten vond ik theater magisch. Ik weet nog dat ik daar voor het eerst naar theater ging. Nou, ik was werkelijk onder de indruk.
2: En welk theater was dat? Kan je dat nog herinneren?
3: Nee. Ik weet alleen nog dat het decor op kwam rijden. En dat de mensen iets met het publiek deden. Maar nee, ik weet het niet meer. En dat vind ik nog jammer eigenlijk.
2: Nou, wat is de eerste voorstelling die je wel is bijgebleven? Dat je zegt van nou, dat maakte ook grote indruk op mij. En die herinner ik me nog wel.
3: Nou ja, de eerste film was in ieder geval Bambi. Waar ik jankend op de bank zat. Nee, de eerste voorstellingen. Dat is moeilijk zeg. Dat is denk ik toch. Als kind ging je naar de Goudsbloem in de Goudse Schouwburg. Toen al. En dat is toevallig ook de club theatergroep die al 80 jaar, 75 jaar bestaat. En die ik nu ook regisseer trouwens. Dus vorig jaar.
2: De Goudsbloem.
3: Dat waren de voorstellingen. We zijn ooit gestart na de Tweede Wereldoorlog om kinderen ook eens een plekje te geven in de Schouwburg om kennis te maken met. En toen, als je zelf op school zit, want zo oud ben ik nou ook weer niet, maar toen ging je ook naar die voorstellingen. En als ik ze nu terugkijk, denk ik, poeh, maar ik vond dat toen zo magisch en geweldig. Ja.
2: Dus die herinner je inderdaad nog wel. En die bestaat nog steeds.
3: Die bestaat nog steeds. Ja? Er komen nog steeds zo'n 3000 kinderen kijken elk jaar.
2: Ja. En je zegt je regisseert het. Dat wist ik eigenlijk niet.
3: Dat wisselt ook. Maar de laatste 2 jaar doe ik het. En dan kiezen ze vaak weer 2 jaar een andere regisseur. Oh.

0: plekken echt officieel in dienst getreden bij het Antonius College?
1: Dat was eigenlijk toen ik van school afging, ben ik een jaartje vooropleiding gaan doen, conservatorium. Toen het eerste jaar toneelschool. En eigenlijk ging ik toen al werken, terwijl ik nog op de theaterschool zat, ging ik al groepen begeleiden met een voorstelling. Nog weliswaar als een soort stage en ik was een soort buitenbeentje. Want ik gaf daar geen lessen, maar het was meer alleen maar de voorstelling. Maar dat is eigenlijk dus eigenlijk bijna continu geweest eigenlijk. Eén jaartje gemist en daarna ben ik er daar al begonnen.
0: Ja, dus. Maar je hebt, op een gegeven moment heb je contact gekregen, neem ik aan. En dat was 36 jaar geleden, zei je net, voor de uitzending.
1: Ja,
0: zo ongeveer.
1: Klopt, ja. Want de tijd, hè?
0: Ja, de tijd vliegt de verkeerde kant op, zeg ik altijd. Ja. Ja, en toen ben je daar dus echt als docent. Heette het toen ook drama CKV? Of want drama is op een gegeven moment een examenvak ook geworden.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, drama is echt pas veel later. Ja. En CKV trouwens ook. CKV was er eerder dan drama. Nee, eerst ben ik echt wel in dienst getreden, maar dan meer voor buitenschoolse activiteiten, een aantal uurtjes. En toen kwam inderdaad CKV, culturele kunstzinnige vorming. En dat is een verplicht vak voor alle leerlingen van de bovenbouw. En daar probeer je ze eigenlijk te motiveren en te enthousiasmeren voor kunst en cultuur. Nou, dat lag mij wel. En dan niet alleen maar theater, maar ook voor beeldende kunst, ook voor film. Nou, dat kan een heel theoretisch vak zijn. Op sommige scholen aan de hand van een boek wordt er gewerkt. En wij hebben, gelijk al heel veel praktische opdrachten verzonnen. En het is meer
0: jij was meer de man van het doen.
1: Ja, want dat ervaren, dat doet iets met een jongere.
0: Ja, want als je nou nu zegt, wat houden nu die lessen in? Zoals je ze bijvoorbeeld vorig jaar gaf.
1: Nu heb ik dus, geef ik drama en CKV, dus culturele kunstzinnige vorming. Daar maken ze zo'n 5-6 opdrachten per jaar. Eén iets met film, een keertje met een vrije opdracht, waar je ineens ziet van wat voor talenten iedereen heeft op zijn eigen vlak. Heel verrassend. Ze kunnen een huis bouwen, architectuur, maar dan gaan ze dat in de praktijk brengen. Wat hebben we nog meer? Fotografieopdracht. Nou, dat soort elementen.
0: Het is heel erg hot op het ogenblik, hè, fotografie.
1: Ja, nou, het is ook hartstikke leuk. Ja. En iedereen kan het tegenwoordig met die gigantische kwaliteit telefoons. Maar een echt mooie foto maken.
0: Ook jongere mensen die weer een ouderwetse telefoon kopen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En zelfs de Polaroid is weer een opmars, heb ik gezien.
1: Ja, ja. Mooi, hè?
0: Ja. Drie van mijn kinderen en één van mijn kleinkinderen hebben les bij jou gehad. En zijn allemaal lovend over wat jij gedaan hebt. Okay. Heb je enig idee hoeveel kinderen uit Gouden en omstreken les bij jou hebben gehad in al die jaren?
1: Goeiedag. Oh, dat weet ik echt niet. Dat heb ik eigenlijk maar nog nooit afgevraagd.
0: Nee, maar dat zijn er duizenden.
1: 36 keer 100 kinderen die elk jaar van school afgaan. Nee, 200 kinderen.
0: Ja.
1: Nou, het is ook wel zo van dat je, als je door de stad loopt op een zaterdag, dan ben je wel, ben je wel heel veel bezig met dat soort dingen. Maar ik vind dat juist prachtig, leuk. Een praatje maken met een oud-leerling. En sommigen, kijk, bewust niet. En sommigen vliegen je om je nek, zou ik maar zeggen. Dat is echt hartstikke leuk.
0: Ja. En er zijn natuurlijk bekende mensen die ook nu nog lovend over jou praten. Ik noem even Jennifer Hofman, heb ik een interview van gelezen. Hè? Een man met kennis en ervaring. Door hem heb ik de lol van het spelen ontdekt.
1: Ja, ja.
0: Ik hoorde net, wist ik eigenlijk niet, dat Hint ook door jou ontdekt is.
1: Ja, ze zat op school ook. Daar begon ze de Fado te zingen. Ja. Ja.
0: En afgelopen zaterdag heb ik een bestuurslid van jou gesproken, Ruud Broekhuizen. Die had ook les van jou gehad op school. Ja. Zei die wel.
1: Nou, heeft hij een les? Of was hij in die zin? Volgens mij mijn leeftijd een beetje. Maar we hebben op dezelfde tijd op school gezeten.
0: Oh, dat zal het zijn. Hij kende je wel uit die tijd in ieder geval.
1: Ja.
0: En wanneer ben je eigenlijk buiten de school gaan werken? Want je hebt natuurlijk 36 jaar in de school gewerkt. Dat doe je nog steeds. Je hebt nog steeds een arbeidsovereenkomst. En er is natuurlijk één moment geweest dat je activiteiten niet meer tot de school beperkte, maar ook op andere manieren ging werken. Wanneer is dat gebeurd ongeveer?
1: Dat ging wel eigenlijk bijna altijd. Dus vanaf het eerste jaar op de toneelschool ging ik werken op het Antonius, maar ging ik ook al in het tweede of derde jaar op de werkschuit werken. Dat ken je misschien nog wel, de werkschuit aan de Bloemendaalse weg.
0: Daar heeft volgens mij ook een van mijn dochters aan meegedaan.
1: Vanessa
0: was dat volgens mij. Ja, Vanessa. Vanessa volgens mij.
1: Ja, klopt. Vanessa. Ja. Ja, Vanessa.
0: We zijn daar een keer aan een voorstelling geweest.
1: Ja, wat grappig, joh. Ja, klopt.
0: Ja, ja.
1: Nee, daar ben ik toen ook al gaan werken. En daarnaast ging ik ook voor

0: voorstellingen maken die ik of leuk vond toen nog, of voor andere organisaties. Ja?
1: Noem eens wat andere organisaties dan.
0: Nou, waren mooie evenementen. Bijvoorbeeld, heel lang geleden was een Leo Vrooman nacht. Ik weet niet of je dat nog kent.
1: Ja.
0: Samenwerken met de bibliotheek was dat. Was op dat pleintje daar. Dat was altijd wel heel tof. Met mooie herinneringen.
1: De oude locatie aan, van wat, ja, het Weeshuis was. Ja. En nu een heel duur restaurant, prachtig, hotel is. Ja,
0: ja. Maar een hele mooie herinnering met Candy Dulfer daar nog op het podium. Het hele plein ging helemaal los. Ja, fantastisch.
1: En er is op een gegeven moment is er ook een samenwerking ontstaan met Ruud Bakker. Dat was alweer 2018, dus dat maakt al een aardige sprong in de tijd. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen?
0: Bij de Schijnwerper, een theatergroep in Haastrecht, speelde hij. Ik ging daar regisseren en al heel snel na afloop deden we een biertje. En toen raakten we in gesprek en er was wel een klik. En toen gingen we eigenlijk plannen maken. Hij was slager, directeur van de Keurslagers. En ik was regisseur en hij zei, joh, laten we eens een keer een hele grote productie maken. Zou je dat, waarom doen we dat niet? Ik zei, nou ja, ik ben voor. En toen zijn we een stichting opgericht. Toen zijn we begonnen met Titanic. En dat was de allereerste grote productie.
1: En waar werd die gedaan?
0: Die werd gespeeld allereerst in de sporthal van Concordia in Haastrecht. En dat was toen al 9 keer. Er waren al iets van 5.000 of 6.000 kaarten verkocht. Dus toen gingen we naar, even kijken, naar de Schouwburg. Nel Oskam uit Haastrecht. Ja. Die zag die voorstelling. Die zei, nou ja, dit is zo gaaf. Dit is zo goed. Dit kunnen jullie het seizoen openen met deze voorstelling. Ik zeg, nou ja, graag. Dus toen hebben we ook daar nog gespeeld. En dat is eigenlijk nog een keer later gebeurd met Troje. Ook nog eens een keer. Precies dezelfde volgorde.
1: Ja, want de man van Nel Oskam verhuurde kano's trouwens in Haastrecht.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, dat weet ik dan niet.
0: Oh, dat weet ik dan niet.
1: Ja. Ja, en zo is samenwerking ontstaan. Maar die is daarna naar iets anders uitgegroeid.
0: Ja, we zijn toen Troje gaan maken ook nog. En na Troje. Toen zaten we eens een keertje bij een barbecue. En toen zei Ruud, joh, hoe zou het nou zijn om je eigen theater te hebben? Hoe zou dat nou voelen voor hem dan, zou ik maar zeggen? Nou ja, toen. Want dat moet je geen 3 keer zeggen. Dat is bij Ruud Bakker, die doet dat al gelijk. En dus die heeft hij een pand gekocht. En hij is de. We zijn de theaterbakker Hij begonnen.
1: Ja.
0: En dat is best wel een heel groot succes geweest. Of nog steeds trouwens. Ja, alleen wij werken dan nu niet meer samen. Maar
1: hij was
0: verder gegaan.
1: Hij had zeg maar de zakelijke leiding en jij had de artistieke leiding, om het even samen te vatten.
0: Klopt, ja.
1: En, maar ik wil dan heel even terugkomen op Troje. Want Troje heeft wel een prijs gewonnen, hè? De AMA-prijs. En dat is de Amateur Musical Awards prijs.
0: Klopt, ja.
1: Voor de beste nieuwe musical. En dat was in december 2018. Het eerste groot succes eigenlijk, hè?
0: Zeker, ja.
1: Want nou, het is 14 keer opgevoerd, geloof ik, die musical. In Concordia en in de Goudse Schouwburg met 80 acteurs. Dus dat was eigenlijk een groot succes.
0: Een mega productie. Het zijn bijna producties die niet meer kunnen ook.
1: Nee.
0: Met 7 de diepe lades. We hadden een loods in Stolwijk. Tegenover de vrachtwagenman. Met al die grote vrachtwagens. Die heeft ons ook geholpen toen. Maar met 6, 7 diepladers aan decor gingen we op pad. Dat was een bizar groot onderneming. En ook wel waanzinnig. En het stuk is gebaseerd op de Homerus. Dat is 1,5 kilometer aan materiaal. En daar heb ik het verhaal dus helemaal zelf geschreven en gepluist. De songs werden gemaakt door René Baas. En er was een live band bij. Er was een kokkie van Leersum. Die heeft 350 kostuums gemaakt.
1: Halleluja.
0: De decors van 10 meter groot. Een ledwall van 100 vierkante meter. Het was echt niet normaal. Ja.
1: Nee. En als je nou terugkijkt op die periode net daarna van de theaterbakkerij. Want je hebt 9 jaar samengewerkt, volgens mij. Circa 9 jaar.
0: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dus de theaterbakkerij niet hoor, dat was korter.
1: 6 jaar was dat dan.
0: Ja, oh, ja,
1: 2018 ontstaan en 2024, ja, dat was 6 jaar. Ja. 2018 ontstaan, januari 2024
0: ja, ben je zo, heel goed.
1: Elders naartoe gegaan, ja. De 6 jaar.
0: Ja.
1: Als je nou naar die 6 jaar terugkijkt van die locatie bij het Goud Asfalt daar in de buurt. Waar ben je dan het meest trots op wat daar gebeurd is?
0: Ja, dat is natuurlijk wel grandioos dat je een theater, in ieder geval aan de basis hebt gestaan van het theater, wat gewoon nu in Gouda heel groot is en bekend is, zal ik maar zeggen, nog steeds. En waar toch elk weekend volgens mij vol zit met mensen. Dus...
1: Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk in die tijd zelf daar ook producties gemaakt.
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: Welke van die producties vind jij dat er bovenuit steekt?
0: Ja, we begonnen met Breekbaar. Maar ik vond De Stroom een van de mooiste voorstellingen. Dat ging over een verhaal van The Wave. Dat ging over een middelbare school. Waar een docent de leerlingen in een experiment tot eigenlijk Hitlerjugend veranderde.
1: Ja, ik herinner,
0: dat is heel bizar.
1: Ik herinner me. Ja.
0: En dat was wel echt vond ik een hele indrukwekkende goede voorstelling met een live band. Ja. Daar voor het eerst ook best wel groot, maar wel in de theaterbakkerij. En daar was ik wel heel trots op. We hebben zoveel gedaan daar. De coronatijd was het moeilijk natuurlijk. Maar zijn we ook nog toch doorgegaan met kleine productietjes op 1,5 meter. Weet je dat nog? Herinner je deze nog? 1,5 meter van elkaar, weet je wel. 50 man max, dan weer niet. Dan weer 60 en dan weer moesten we weer dicht.
1: Nou, als ik hier wel eens met mensen praat, dan wordt Gouda op sterk water ook genoemd.
0: Ja, nou ja, dat
1: het toch
0: was de laatste
1: met
0: grote.
1: Politieauto, brandweerauto, tractor, shovel, carnavalsboot. Alles was uit de kast getrokken.
0: Klopt.
1: Een buitenvoorstelling met water erbij.
0: Ja, dat was de laatste grote productie daar. Ter gelegenheid van van Gouda 57. Ja.
1: Oké, we gaan naar muziek luisteren naar Kate Bush.
0: Ja.
1: Wuthering Heights, waarom?
0: Ja, nou als je nou echt naar mijn jeugd kijkt, dan was ik smoor verliefd op deze dame.
1: Oké, daar komt ze.

0: Ja, Kate Bush. Waarschijnlijk ontdekt door David Gilmour, hebben we net vastgesteld. We gaan even terug naar jouw werkzaamheden, zeg maar, buiten het theater. Ik kwam ook bijvoorbeeld tegen dat je ook workshops hebt gegeven op de weekendschool. Dat je leden van het jongerencollege getraind hebt. Dat soort activiteiten, vertel daar eens wat over.
1: Pas nog, weer. Ja, dat is het is geen theater, maar het heeft er wel degelijk mee te maken. Het gaat over dan presentatietechnieken. Doe even iets hoger. Presentatietechnieken geef ik dan. Om ze een beetje flexibel weerbaar te maken op een podium. Want ze moeten toch soms ineens gaan kletsen. Dus vorige week had ik inderdaad de laatste workshop weer met de BMW Vergouder dan op kindergebied.
0: Ja.
1: Dus hartstikke leuk. Dat is ontzettend leuk om
0: die
1: te doen.
0: Het geweldig deden trouwens bij de raadsvergadering.
1: Ze zijn dit jaar echt goed.
0: Ik heb die vergadering gezien. Dus.
1: Ik heb mindere gezien. Nee, echt waar.
0: En weekendschool?
1: Ja, dat is lang geleden. Ja. Heb ik ook wel eens wat gedaan. Ja, klopt. Ja,
0: en andere voorbeelden van dat soort activiteiten?
1: Ja, basisscholen, workshops, trainingen. Ik heb zelfs in het bedrijfsleven trainingen gegeven. Ook presentatietechnieken. In de gevangenis heb ik gewerkt. In een bejaardenhuis heb ik een voorstelling gemaakt. Prachtig overigens. Alleen ja, er gingen de twee overlijden tijdens de voorstelling. Niet tijdens de voorstelling.
0: Dat zou wel heel bizar wel leuk geweest zijn.
1: Net voor de voorstelling. Dus ja, dan heb je ineens te maken met een understudy. Ja. Dus iemand die dan het over moet nemen. Maar goed. Dus heel veel verschillende doelgroepen.
0: Alle soorten voorstellingen hun eigen uitdagingen.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja. We gaan het straks nog even hebben over geld trouwens. Want dat vraag ik me ook altijd af. Van in hoeverre... in de periode van de theaterbakkerij was het duidelijk dat je maar onder de vleugel van Ruud Bakker opereerde. En die moest die zaak dan financieren. Maar daarvoor en daarna, ik vraag me af, je moet vaak natuurlijk die voorstelling op de een of andere manier gefinancierd zien te krijgen.
1: Nou, toen ook al hoor. Toen vroegen we soms subsidies aan wel, af en toe. Niet veel, maar we gingen... en dat is natuurlijk nu nog veel meer. Ja, zonder subsidie doen we nog wel producties, maar die zijn heel moeilijk rond te krijgen, financieel.
0: Ja, we gaan het straks nog even hebben over je nieuwe grote project. En dan ben ik ook benieuwd hoe dat dan met die financiering zit.
1: Ja.
0: Maar we gaan nog even terug naar dat breuk met de theaterbakkerij. Want daar waren we ongeveer gebleven voor de pauze met Kate Bush. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan toch in een soort even een diep gat valt. Van wat gebeurt hier nou en hoe moet ik nu verder? Hoe is dat?
1: Ja, zeker. Dat is een enorm gat zelfs. Dat was echt wel moeilijk. Je gaat gewoon weer opnieuw beginnen.
0: Gaat een deur dicht en dan gaat een deur open.
1: Ja. Nou,
0: maar je moet het wel vaak zelf open doen.
1: Dat duurde nog wel even, voordat die volgende deur kon vinden. Het ging eigenlijk best wel snel, want toen zijn we gewoon een nieuwe stichting begonnen eigenlijk. En die nieuwe stichting die heeft...
0: Je zegt we, wie zijn de we?
1: Ik ben er begonnen. Maar er waren wel best wel wat mensen vanuit nog de theaterbakkerij die met mij meegingen. Want die hadden juist theater als ding. Hè? Dus die reisden met mij mee. En zeker in het begin hebben een aantal mensen die stichting echt op gang geholpen. Zo'n Koen van den Berg is er eentje. Mariska de Heer. Daar hebben we met een bestuur, waar ook Ruud Broekhuizen was, daar voorzitter. Die gaat dan nu inderdaad afscheid nemen binnenkort. En een stichting opgericht waar we als doel hadden weer hele mooie, maar ook maatschappelijk betrokken voorstellingen te gaan maken. Op vooral breed. Dus niet één stijl, maar heel veel verschillende doelgroepen en verschillende thema's.
0: Ja, want Ruud gaat dus binnenkort weg omdat hij vroeg pensioen is gegaan vanuit Hilversum en nu andere activiteiten gaat doen.
1: Ja.
0: Daar is zaterdag uitgebreid over gesproken in Weekend Gouden. Ik zag ook dat er nog een andere vacature was van penningmeester volgens mij.
1: Ja.
0: Dus je zoekt eigenlijk twee bestuursleden binnenkort.
1: Ja, heb je zin in...
0: Moet ik er even over nadenken.
1: Nee, dat valt niet mee. Ja. Een goede penningmeester hebben we echt nog nodig. Ja, klopt. Ja.
0: Dus je hebt en een penningmeester nodig en een vervanger voor Ruud Broekhuizen in feite. Ja. Want het is een stichting en je moet wel een bestuur hebben dan. Natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, we hebben ook nog wel twee goede leden hoor. Dus die gaan lekker door. Maar inderdaad, we zijn zo naast op zoek. Ja, klopt.
0: Nou ja, dus als mensen luisteren, ze weten je te vinden. Je kunt zo op je website contact met je opnemen.
1: Ja, ja, ja, als je gek bent op cijfertjes. Wat ik me niet kan voorstellen. Nee hoor.
0: Oké, als we dan even kijken naar de producties die je sinds die tijd hebt gedaan. Dus toen je weer een nieuwe stichting, ben je weer opnieuw begonnen. Zeg maar, heb je jezelf er opnieuw uitgevonden.
1: Ja.
0: En Dan ga je dus weer producties maken. En als je terugkijkt op de producties die tot nu hebben plaatsgevonden. Eén daarvan wil ik in ieder geval zelf een vraag over stellen. Dat is Napoleon.
1: Oh, ja. Ja.
0: Maar als je kijkt naar de producties. Noem eens drie producties die je gedaan hebt in die tijd. En waar je zegt van nou ja, daar heb ik toch wel hele goede herinneringen aan.
1: Ja, nou we werken pas 2,5 jaar nu. Ja. Geloof ik. Maar dat zijn er al 11 per jaar die we maken bijna. En er zitten echt wel weer... Prachtige voorstelling bij de voorstelling met asielzoekers heb ik veel gedaan, al 3 jaar achter elkaar. Die hebben wel een speciale plek in mijn hart. Een hele melige Spamalot van Monty Python. Dat was een hele slechte, leuke musical. Slecht bedoel ik dan niet dat hij slecht was, maar Monty Python, je weet hoe ze doen. Echte humor, Engelse humor. Ik heb nu een hele bijzondere voorstelling op dit moment. Twee zelfs, vind ik. Dat is eentje wat kleinschaliger over mentale gezondheid van jongeren. Dat heet Zwart Licht. Die gaat binnenkort in première.
0: Ja, daar komen we straks nog op.
1: Ja. Ja. En Joris en het geheim van de Gouden Kerk.
0: Gaan we ook straks over hebben. Ja. Napoleon. Napoleon, hè? Yes. Jong is het. Want ja. Het is de zoon van Napoleon Bonaparte. Hij heeft echt geleefd.
1: Ja.
0: Ik weet niet in hoeverre deze voorstelling ook autobiografisch was of voornamelijk fictief. Dat weet ik niet.
1: 50-50. 30-70 denk ik. 30 echt en 70 toch een beetje verzonnen.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat... wie schrijft dan die voorstelling in dit geval?
1: Ja, er is een verhaal en daar ga ik dan helemaal mee aan de gang. Dus het grotendeels is dit zo, zoals die uiteindelijk gespeeld wordt, is die eigenlijk wel door mij geschreven, ja.
0: Ja, want het is nog vrij recent. Het was ergens half mei is een voorstelling geweest in Concordia in Haastrecht. Die naam Haastrecht hoor ik trouwens vaak in jouw betoog.
1: Ja, ja. Dat is, grappig, ja.
0: Maar hoe kom je nou op zo'n toch wel redelijk obscuur onderwerp? Want ik bedoel,
1: Ja, ik vond het grappig.
0: Zelfs omdat... mensen die geschiedenis hebben gestudeerd, die kennen hem nauwelijks.
1: Wisten er weinig vanaf, hè? Ja. Ja, en dat is dus daarom vind ik het ook zo leuk. Want hij had toch wel een verhaal. En ik wilde. Ik vind de historische stukken soms ook leuk, maar dan wel met een iets vernieuwends erin. Dus ik ben eens gaan nadenken: wat is nou zo bijzonder aan deze jongen? En ik vond het grapje Napoleon is ook leuk. Dus ik dacht, ik ga zijn leven nemen. Napoleon, de grote baas, zijn vader, zal ik maar zeggen, die is er al. Dus we gaan die andere kant pakken. Daar hebben we hele moderne muziek van gemaakt. Een hele leuke, goede, nieuwe band van de Codarts heeft dat begeleid. 18 spelers, meen ik, uit mijn hoofd, dacht ik. En dat is een beetje historisch. En humoristisch. En ook echt een avontuur. Het was echt een familievoorstelling.
0: Ja, is dan jammer dat het eigenlijk bij één voorstelling blijft?
1: Ja, dat is altijd.
0: Je steekt er zoveel energie en tijd in. Dan hoop je natuurlijk dat je een paar keer kwijt kan.
1: Ja,
0: heeft dat ook te maken dan dat je dan misschien toch een iets te beperkt onderwerp kiest? Hè? Ik bedoel, die andere voorbeelden die je geeft, dat zijn, zijn dingen die meteen tot de verbeelding spreken. En dit spreekt wat minder tot de verbeelding.
1: Dat was een gokje. Maar dat heeft er zeker mee te maken. Maar ik dacht, nou, zo'n soort productie kan een keer of 6 wel spelen. Maar het heeft ook te maken met de financiën. Het zou oorspronkelijk buiten plaatsvinden. Maar dan moeten de vergunningen komen, tribunes enzovoorts. Dus uiteindelijk zijn er een aantal beperkende factoren die er toch voor zorgen dat je 2 keer speelt. En dat is jammer. Dat is jammer, absoluut. Maar aan de andere kant, ja, je went daar aan. En je zet gewoon alles, trouwens niet, we hebben wel meerdere keer gespeeld of niet? Oh nee, dat is weer helemaal alleen thuis. Dat is weer een andere.
0: Er zouden 2 voorstellingen zijn, 15 en 16 mei. Het is er, die zijn allebei geweest?
1: Ja, die zijn allebei geweest.
0: Daar, ik weet het niet. Ik heb er maar 1 gezien. Maar
1: Er zijn zoveel voorstellingen dat ik het soms niet eens meer weet. Maar volgens mij waren het er 2.
0: Er stonden 2 aangekondigd. Ja. 15 en 16 mei heb ik gezien. Nou, heb je ook weer tegenslagen gehad dit jaar volgens mij. Theaterloods, zeg ik dan even.
1: Ja, dat was wat. Ja, we hadden een loods in Oudewater en die... dit was mooi, geweldig sneeuw. Iedereen was er blij mee, wij iets minder. Want als je een plat dak hebt en je hebt heel veel sneeuw, dat wil niet zo met elkaar. En het was toch een beetje een oude geloods. En die is toen eigenlijk ingestort.
0: Is dat probleem al opgelost? Want dus 2 dingen, je raakt waarschijnlijk allerlei materiaal kwijt door dit ongeval. En je moet weer een andere ruimte zien te wenden.
1: Ja, we hebben een nieuwe loods. Niet te vergelijken met die grote die we hadden. Maar nu in Boskoop viel niet mee om er eentje te krijgen. Ja, en het is wel zo dat ontzettend veel materialen kwijt zijn. We hebben nog wel heel wat weer alweer opgebouwd. Het gaat helemaal heel snel.
0: Zijn er nog materialen die zoeken waar je zegt, nou ja, als mensen willen doneren...
1: Platen, hout.
0: Hout is altijd welkom.
1: Altijd welkom om, om te bouwen. Ja.
0: We gaan zo meteen naar de nieuwe producties kijken van de komende maanden eigenlijk. Mm. En misschien een kleine vooruitblik naar 2027. Maar we gaan eerst nog even naar muziek luisteren. Alex Klaassen, gewoon opnieuw. En we hebben vooraf al gezegd, ja, dat is natuurlijk, sluit heel goed aan bij de...
1: Nou, het is wel een ander thema eigenlijk, maar de titel die sluit heel goed
0: aan. Titel sluit goed aan.
1: Heel goed, okay. Ja.
0: Alex Klaassen.
2: Praat ik te veel? Zeg je het eerlijk als ik te veel praat? Mijn leven stond stil. Al het eenzaam geploeter leidde tot niets. Ik dacht, het wordt kiezen als dit nog lang duurt. Tussen bang en verbitterd of bang en verzuurd. Toen die nacht in april... reed een gast op een scooter me zo van mijn fiets. Bloedend bij hem achterop naar de huisartsenpost. Bleef ik vloeken, mijn e-bike, weet je wel wat die kost. Een dag later stond hij voor mijn deur met fruit in een mand. Wil je meer vitamine, zei hij, dan weet ik vlakbij een fijn restaurant. Hij wou mijn hechtingen zien, maar keek meer naar mijn gulp. Ik vroeg, is dit geilheid of slachtofferhulp? Ik vond hem leuk, al meteen.

eettafel kopen en trok bij me in. Ik hield een litteken van ons verkeersrendezvous, maar dat noemde hij trots onze liefdestatoe. In mijn luchtdicht bestaan deed hij de ramen weer open en gaf alles zin. Wilde ik een gesprek over.

nooit gedacht dat dat kon. En nooit gedacht dat iets doen met meer bluf minder zwaar is. Nooit gedacht, dit gaat ooit stuk, omdat het cliché, dat clichés altijd waar zijn, echt waar is. Dus ook het cliché van geluk en het cliché van een arts die heel rustig iets meedeelt. De foto's, prognoses, de korte termijn. Nooit gedacht dat iets zo banaals hem ooit zou breken en dat ik

Hij ging snel achteruit, maar bleef vechten tot ik zei: lief, je mag gaan. Stil zat ik daarna dagen aan tafel,

nooit gedacht dat ik dat kon. Maar ik begon. Praat ik te veel? Zeg je het eerlijk als ik te veel praat? En nu zit ik hier met jou. Ik ken je net een paar weken en ben in de war.

Hij vindt het goed, hij zei laatst nog dat ik te lang rouw. Dat hij ziet hoeveel ik van je hou. Hij zei durf het gewoon opnieuw, iedere dag opnieuw. Ik denk dat ik het kan, dus wat dacht je ervan?

0: Ja, applaus voor Alex Klaassen. Ja, we gaan nu even naar de toekomst kijken. We hebben het vooral over het verleden gehad er nog toe. We gaan het nu over de toekomst hebben. En de nabije toekomst is ook weer een spectaculaire voorstelling. Wat ik althans erover gelezen heb. Joris en het geheim van de Gouden Kerk. Ja, kan je me vertellen hoe die voorstelling tot stand is gekomen? En wat die ongeveer inhoudt?
1: Ja, tijdens de tijd in de theaterbakkerij ontmoet ik al Arjen de Knecht. Arjen de Knecht is een... beheert nu, en dat doe ik hem eigenlijk tekort, maar hij doet eigenlijk alles in de Gouden Kerk. Ook de evenementen organiseren. Vorig jaar heb ik mijn vluchtelingenvoorstelling Schaduwvlucht daar gespeeld in de kerk. En dat was zo mooi en indrukwekkend. En toen hadden we meteen al ook weer onder een biertje, dachten we van, hey, wat zou het mooi zijn om hier ook eens wat groters te doen. En toen gingen we eigenlijk twee dingen combineren. Ik had zin om wel in zo'n kerk een grote mooie voorstelling te maken. En hij had zin eigenlijk om die kerk nog eens een soort officieel te openen, zal ik maar zeggen. Echt, en ook een beetje het verhaal van die kerk. Het is natuurlijk het halfbroertje van de Sint-Jan. En de Sint-Jan is de grote, echte, de serieuze kerk. Zo wordt het soms gezien.
0: Met dien verstande dat dit een katholieke kerk is.
1: Juist, heel anders.
0: Mijn vrouw heeft nog gebruik gemaakt van die kerk.
1: Kijk eens aan. En die we wilden ook eens even kijken wat voor verhalen zijn er. Nou, we hebben in de archieven gedoken. En er was een man, die had van slangen gestaan, geloof ik. Die had een heel boekwerk met allemaal krantartikels. Die heb ik een beetje doorgespit. En toen heb ik een fictief verhaal verzonnen. Met wel enige zeker elementen die waar zijn. Een verhaal over verbinding en over polarisatie die er nu soms is. Maar dan wel vertaald naar een concreet verhaal waar een jongen nazaat van de bouwmeester. Die hoort allerlei berichten dat het niet goed gaat in die kerk. Er storten dingen naar beneden, het trilt, rare geluiden, vreemde dingen. Dus hij gaat op zoek. Hij gaat daarheen. Hij woont eigenlijk hier niet meer in Gouda. Hij gaat daar kijken. 'S Nachts, precies op het moment dat hij binnenkomt, wordt besloten door de burgemeester dat die kerk moet worden afgesloten. Het is te gevaarlijk. Voorlopig geen evenementen meer. Nou, en dan begint er eigenlijk in die kerk waren een aantal zijn achtergebleven die aan het oefenen waren. En met hem Joris. En met zelfs de historische verhalen. Ontplooit zich een verhaal wat heel spannend dan wordt. En zelfs tot een achtervolging leidt door de kerk, zelfs naar de top toe. Want het is ook nog eens het hoogste punt van Gouda. De Gouden Kerk. En het is echt heel mooi, die kerk. Het wordt een spektakel, omdat het decor heb je al natuurlijk. Dat is al prachtig. Er komt nog wel wat decor bij hoor, wees niet bang. Maar er gaan motoren in rijden. Er gaan auto's komen er langs. Er komen 35 spelers. Een live band. We doen alles met koptelefoons. Want er is een galm van 7 seconden.
0: Ja.
1: En daar word je helemaal gek van natuurlijk. Als je gaat praten. Maar tegelijkertijd is het ook een waanzinnige beleving. Want er gebeurt heel veel. En
0: het is alle... ook multimediaal. Hè? Ja. Want ook beelden worden gebruikt.
1: Ja. Live verbindingen en opgenomen. Die wil live suggestie. We worden afgewisseld met echt spel. Met liedjes, met dans.
0: En alle tijdperken van de kerk komen aan de orde.
1: Het speelt zich af op dit moment. Maar in allerlei kamertjes boven komen herinneringen. Vinden ze notitieboeken waar herinneringen duidelijk worden. Waar bijvoorbeeld ook een herinnering over de Tweede Wereldoorlog. Waar de onderduikadres was ook onder andere. Over de bouw 1903. Het gaat over de kritische stroopwafel. Wat een actiegroep was in de jaren 70. Voor de wat ouderen denk ik misschien bekend. Die ook zelfs de Gouden Kerk bezetten. In ieder geval in de buurt demonstreerden.
0: Ik heb mensen gekend die daarin zaten.
1: Ja, ik ook. Ja, heel grappig. Nou ja, dat dus.
0: Maasbach?
1: Heeft dat erin gezeten? Jazeker.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet hoe lang, maar een paar jaar in ieder geval.
1: Nou, best wel lang. Ja. Vanaf iets ergens in de 70 jaar tot uiteindelijk... Even kijken, was het in 93, 4? Nee, durf ik niet helemaal te zeggen.
0: Er zijn echt al lang in gezeten dus. Ik heb het geblokt, blijkbaar.
1: Ja, ik snap dat.
0: Die periode. Maar, hoe ben je aan je cast gekomen? Want de hoofdrolspeler is Dennis van Huis.
1: Ja.
0: Wat kan je daarover vertellen?
1: Dat is een oud-leerling van me. Eerst op de RSG. Maar hij kwam als fan eigenlijk bij de eerste musical Titanic. Zat hij, ik weet het nog heel goed, op een stoeltje na afloop te wachten. Op dat hij in ieder geval langskwam en dat hij kon zeggen hoe geweldig hij het vond. En dat hij, het theater is daar begonnen voor hem. En daarna is hij opleiding gaan volgen en is hij 4 jaar in Soldaat van Oranje gespeeld. Bijna alle rollen heeft hij wel vervuld, van ensemble tot een van de hoofdrollen. En 4 jaar is echt wel bijzonder, dat doen niet veel mensen. En toen hij het stopte...
0: 850 keer.
1: Ja, ongelooflijk, hè? Ja.
0: En ook nog maar in 10 verschillende rollen, las ik.
1: En hij heeft thuis ook op de muren allemaal streepjes staan, weet je. Maar hij vond het verschrikkelijk leuk eigenlijk toen ik hem vroeg. Dacht ik, nou, dat zal hij wel niet doen. Maar nou, hij zegt, joh, ik heb een half jaar even niks te doen. Dus ik vind dit eigenlijk hartstikke leuk om weer met jou en met een aantal andere bekenden. Want hij speelde ook in Troje mee. Om weer een voorstelling te maken. Nou, dan zijn we aan de slag gegaan.
0: Ja, maar hij speelt ook een belangrijke rol in alles. Niet alleen de rol. Hij is volgens mij ook, brengt ook andere dingen met zich mee, met zijn ervaring.
1: Nou ja, ja, weet je, hij is ook heel positief. En hij kan ook natuurlijk alles wat hij weer geleerd heeft natuurlijk ook overbrengen.
0: Ja, want het is dus een mix van amateurs, semi-professionals en professionals, ja, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: En ook hele kleine kinderen, jongere kinderen.
1: Ja,
0: vanaf 9 jaar, geloof ik.
1: Ja. En die twee zijn echt fantastisch van 9. Die hebben ook nog best wel een grotere rol. Ze spelen in 4045 nu, de musical, die grote musical. En dat is Abigail en Jasmijn. En dat zijn echt schatjes. Geweldig zijn ze.
0: De voorstelling is trouwens op vrijdag 13 november en zaterdag 14 november. En zaterdag zijn er 2 voorstellingen.
1: Ja.
0: Middag en avond. Ja. Lijkt me best wel zwaar voor de cast trouwens. Om dat 2 keer zo kort achter elkaar te doen.
1: En vrijdag worden het er ook 2. Want,
0: vrijdag wordt het nu ook al. Zoveel belangstelling is er al.
1: Nou, bijna 75% verkocht al.
0: Ja, het klinkt fantastisch. Maar het is ook een heel bijzondere voorstelling. We gaan even naar muziek luisteren. Sting, Fragile.

0: Ja, onze gast is nog steeds John de Heij. En we gaan het nu hebben over de activiteiten, de andere activiteiten die gepland staan in de komende maanden. Ik heb ze even van je website gehaald. We beginnen op 16 oktober met het Duet 4. En die 4 sluit erop dat het de 4e editie is.
1: Klopt.
0: Wat is dat?
1: Het is eigenlijk een opvolger van Grensgeval. Ik maakte voorstellingen waar mensen die een goed verhaal hadden of hebben of mooie verhalen kunnen vertellen. En het zijn er meerdere op een avond. Dus je ziet eigenlijk 4 kleine mini toneelstukken. 1 acte, hoe je het wil noemen. Waar we toch altijd mensen portretteren die op de grens balanceren. Van wat dan ook. En dit keer hebben we duo's en solisten.
0: Vandaar het duet ook?
1: Ja, het is vaak een duet wat je aangaat. Soms ook met jezelf.
0: Ja. 27 oktober, Zwart Licht.
1: Ja, dat is een hele mooie. 5 jongeren tussen de 17 en 29 vertellen hun eigen ervaringen. Het is een voorstelling met mentale gezondheid en jongeren. Samenwerking met de GGD, jeugdgezondheidsdienst gemaakt. Maar het zijn ook jongeren die ook nog eens heel veel liefde voor een musical hebben. En dat gebruiken bijna als een uitlaatklep. En ook heel wat kunnen. Dus het is ook een hele mooie voorstelling met autobiografische verhalen. Ook hoopvol, realistisch, rauw, maar ook hoopvol. Ik zou zeggen, dat is echt een voorstelling
0: En waar vindt die plaats?
1: De Garenspinnerij.
0: Een
1: duet ook trouwens.
0: Ja, allebei in de Garenspinnerij. 1 december, hashtag nofilter 2026.
1: Ja, klopt. Jongeren krijgen een stem. Ik maak veel jongere voorstellingen. Omdat ik dat ook leuk vind en tof vind. En dat ze ook veel te melden hebben. Ze krijgen daar een stem. En dan mogen ze, nou, zonder filter gaan ze allerlei thema's en onderwerpen. Gaan ze ons
0: dus dat wordt weer een rauwe organisatie. Een rauw programma.
1: Rap, spoken word, poëzie, singers, songwriters.
0: Ja, ja. Dialogen, songs, visuals, taal-experimenten. En ook de boeken voor scholen staat erbij.
1: Zeker, klopt, ja.
0: Dan hebben we nog, december is de maand waar natuurlijk allerlei dingen gebeuren, zoals Sinterklaas.
1: Ja.
0: En daar heb je ook een aantal voorstellingen voor. Ik zie volgens mij 3 voorstellingen staan, maar hoe zit het precies?
1: Sinds vorig jaar maken we ook elk jaar een theatervoorstelling waar Sinterklaas langskomt. Maar wel met een iets andere wijze. Dus natuurlijk gaan we niks aan het feest veranderen. Maar er zit toch ook wel een beetje een goed doel achter. Zo laten we ook flink wat kaarten geven weg aan de voedselbank, aan gezinnen. Het is met z'n allen dit feest beleven met live muziek erin. Dus waar Sinterklaas langskomt en een heel bijzonder cadeau krijgt dit jaar. En dat is op woensdag 25 november en woensdag 2 december, meen ik. Ja. 'S Ochtends doen we het voor scholen. Er zijn al honderden kaarten nu al weg. En in de middag is het openbaar. Dan hebben we om, geloof ik, kwart voor 2:30, 4. Iets in die geest hebben we 2 voorstellingen per woensdag. Dus 4 zijn het totaal.
0: Ja. En dan hebben we nog in 2027 iets waar nog niet zoveel over bekend is volgens mij. Waar mijn voeten landen. Het sprak me wel aan. Jonge vluchtelingen, nieuwkomers gekoppeld aan Nederlandse middelbare scholieren.
1: Ja.
0: Wat is de idee achter dit project en wanneer krijgt het handen en voeten?
1: Ik heb nu natuurlijk 3 jaar lang met jonge of nieuwkomers gewerkt. En dat vertellen ze vooral hun verhaal. Maar het is eigenlijk wel mooi. Een vervolg vond ik eigenlijk logisch dat we ook eens een keertje een soort maatjesproject. Dus dat je ook een jongere koppelt aan een nieuwkomer of vluchteling. En ja, die gaan samen iets maken, iets verzorgen, hun verhaal. Het is dus niet alleen maar eenzijdig, alleen maar van de asielzoeker, maar ook juist de Nederlander. En wat gebeurt er als je die 2 bij elkaar brengt? En dat vind ik heel interessant om uit te gaan zoeken. Dat is geen vast script. Daar gaan we echt via improvisatie, interviews, gaan we mee aan de gang. Dat is de bedoeling dat we dat in februari en maart gaan brengen. Daar heb ik echt wel veel zin in. Ja, ja. Wel bijzonder.
0: Nou, ik hoor wel bij jouw projecten ook heel veel zeg maar het thema inclusiviteit. Hè? Dat ook mensen die niet zomaar toegang hebben tot onze samenleving, dat je die ook een zetje in de goede richting wilt geven.
1: Ja, zeker. We doen best wel veel maatschappelijke georiënteerde voorstellingen. En met mensen die ook die kwetsbaar durven en zijn. En die willen we toch een podium geven, zeker.
0: Ja. Ja. Als we nou naar de nog iets langere toekomst kijken. Je bent nu Tegen de 60 hebben we in het begin geconstateerd. Oh, 59 klinkt beter dan 60.
1: Ja, dat klinkt veel beter.
0: Ja, hè, 59. Wat zijn je ambities nog voor de toekomst? Natuurlijk wil je doorgaan met zoveel mogelijk leuke voorstellingen te maken. Maar zou er nog iets bij zijn wat je zegt van nou, dat is eigenlijk een droom voor mij. En iets wat ik ooit nog een keer zou willen doen. Ja, iets afwijkt misschien van wat je nu gedaan hebt.
1: Nou, dan wordt het moeilijk. Nee hoor, ja, ik ben natuurlijk... ik ben best wel een beetje... Dat zie je ook wel aan de hoeveelheid dingen die ik doe. Ik ben
0: heel
1: een beetje workaholic eigenlijk. En ik denk dat de grootste doel zal zijn... is ook eens zonder dat werk... gewoon ook eens lekker dingen te kunnen doen... en te genieten van zaken als de zee, als ontspanning en dat soort dingen. Daar heb ik soms nog wel eens moeite mee.
0: Oké. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met in ieder geval Joris.
1: Dankjewel.
0: En natuurlijk met alle andere activiteiten die je gaat ontplooien de komende maanden.
1: Super.
0: En fijn dat je hier was. En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. En u bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

0: welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buis. En deze keer is onze gast in de studio een zeer actieve vrijwilliger in Gouda en ook in de Goudse kerken, Mart van den Kamp. Welkom, Mart.
2: Dankjewel.
0: Ja, welkom. We lazen op jouw Gouda Bruistpagina dat je als vrijwilliger actief bent in de kerk, bij de GGZ, als LHBTIQA+ belangenvertegenwoordiger. Daar zal ik nog een paar keer over blijven vallen, vrees ik.
2: Heel goed.
0: Bij Inclusief Gouda, bij klimaat- en natuurbeschermingsactiviteiten en acties. En daarnaast kunnen mensen je ook zien rondrennen in de stad, want je bent een fervent hardloper. En je hebt ook nog verstand van patenten en octrooien. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben.
2: Jammer.
0: Maar genoeg om over te praten in ieder geval. Welkom.
1: Ja, en je bent ondanks je grijze haren nogal kleurrijk. En dat leek ons ook een mooi thema voor deze uitzending. En dat komt terug in de muziek en in de gedichtkeuze. En we gaan straks horen of Paul Abels het ook bij zijn column betrokken heeft.
0: Ja, dat is altijd een verrassing. Maar nu eerst muziek. Bij het thema kleurrijk dacht ik gelijk aan True Colors van Cyndi Lauper. We hoeven geen maskers te dragen, maar je mag je eigen kleuren en eigenaardigheden laten zien.

0: Dat was True Colors van Cyndi Lauper. En ik hoorde dat het ook een soort lijflied nu is van de regenboogbeweging.
1: Ja, niet nu, maar echt al decennia lang is dit het lijflied van de queer community.
0: Okay,
1: of een
0: mooi.
1: Van de lijfliederen. Ja, heel bekend.
0: Ja. Ja. Nou, dat was dus Mart. Welkom, Mart. De eerste vraag die we altijd aan onze gasten stellen is of ze zich kunnen voorstellen. En ook aangeven wat je met Gouda en de Goudse Kerken hebt. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, jullie hebben natuurlijk al heel veel verteld in de introductie. Ik ben gemeentelid van de Sint-Janskerk, een protestantse gemeente in Gouda. Verder kun je me vinden in heel veel kerken, want ik hou ervan om ook bij andere kerkdiensten wel eens aanwezig te zijn. Ik ben geen geboren Goudenaar, maar intussen meer dan 25 jaar wonen wij, ons gezin, in Gouda. Dus ik voel
0: dat
1: me hier echt goed thuis. Ja.
0: Ja, inderdaad.
2: En jij doet ook heel veel vrijwilligerswerk dus? Die,

0: zaligere, rustigere dienst. Een prikkelarme dienst. Het is begonnen binnen een GGZ-instelling. Maar we zitten nu niet meer in een GGZ-instelling. En die voorziet ook in de behoefte. En dat is, dat wordt georganiseerd door een interkerkelijke commissie, waar ik dus vrijwilliger bij ben.
1: Ja, ja. We gaan dat straks bij de mededelingen ook nog zeggen.
2: Ja. Ja. Ja, want een rode draad in jouw vrijwilligerswerk, als ik het zo mag zeggen, is toch wel een beetje dat je opkomt, ja, inclusie, dat is natuurlijk een breed begrip, maar dat je opkomt voor mensen die een beetje buiten de boot dreigen te vallen of zich ergens niet helemaal thuis voelen, maar daar wel zich thuis zouden moeten voelen.
0: Ja, dat klopt wel. En het heeft mee te maken met situaties die ik tegen ben gekomen. Dus het is niet iets wat een programma is vanaf mijn jonge jaren bijvoorbeeld. Maar heel vaak heeft het te maken met dingen die in de gezinssfeer gebeurden. Ook het werk bij binnen de GGZ, dus dat ik daar vrijwilliger ben geworden. Dat heeft te maken met het gezin waar ik uitkom. En dat ik vrijwilliger ben geworden binnen de regenboogbeweging. Dat heeft te maken met de situatie in ons eigen gezin.
1: Ja, en heeft je geloof daar ook wat mee te maken dat je zoveel doet?
0: Ja, dat weet ik niet. Of, ja, hoe zien de mensen in elkaar? Voor mij heeft het wel heel erg met mijn geloof te maken. Ja, dus dat je van je uit je geloof kijkt naar de mensen om je heen, naar de wereld. En dat je daarin behoeften en noden ziet waarvan je denkt van, oh, misschien kan ik daar wel een bijdrage aan leveren.
1: Ja, en dat doe je dan ook. Ja. En ook natuur, daar doe je ook wat mee, hoor ik.
0: Ja, maar dat is misschien een hobby. Ja, nee, ik bedoel, wie is niet met het klimaat begaan in
1: ja,
0: deze
1: dat
0: tijd?
1: Is waar.
0: Dus dat vind ik wel belangrijk. Maar natuur vind ik ook belangrijk, omdat je dat gewoon kunt doen met je handen en voeten. Dus dat ik betrokken ben bijvoorbeeld bij Christelijke Natuurbeschermingsvereniging. Of hoe heet zoiets?
1: Is dat Arosha? Oh,
0: ja.
1: Die zijn hier ook wel eens geweest.
0: Ja, ja, dat is ook omdat je dan samen dingen kunt doen.
1: Ja.
0: Dus ja, ik vind het ook fijn om hands-on dingen te doen.
1: Ja.
2: Maar die had ook natuurlijk vrijwilliger bij de atletiekvereniging kunnen worden. Maar daar heb je niet voor. Of misschien ben je dat ook wel.
0: Nee. Ja, daar heb ik dus voor gekozen om dat niet te doen.
2: Je hebt echt wel duidelijk een
0: niet alles past erin. Ook dat jeukt soms, okay. Soms wel. Maar ook mijn tijd is beperkt.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar je hebt wel duidelijk gekozen voor bepaalde groepen waar je uit jouw levensverhaal eigenlijk je voor inzetten.
0: Ja, en de dingen die lopen dan ook zo. Hè? Dus dingen komen op je pad en dan denk je van, daar kan ik misschien iets doen. Echt, ook met dat misschien. Dus dat je ergens ook in groeit. Je start ergens mee. Voor je het weet, ben je bijvoorbeeld voorzitter van de Regenboogalliantie.
1: Ja, zo breiden de dingen zich uit.
0: Ja.
1: Ja. En je bent ook dus betrokken bij die vieringen, rivierduinvieringen.
0: Ja.
1: Ja, daar zei je net eigenlijk al wat over. Maar er komt ook nog een andere viering aan. Die is één keer per jaar, begreep ik.
0: Dat klopt.
1: Een regenboogviering, een ecumenische regenboogviering. Hoe ben je daarbij betrokken?
0: In 2018 was Gouda roze stad van Nederland. En op een dag, een zaterdag in juni, is er dan een groot gebeuren, een groot feest in die stad. En toen dus in Gouda, 23 juni 2018.
1: Ik weet het nog precies.
2: Ja, ik weet het ook nog.
0: Ik probeer dat te vermijden, maar ja. Oh ja, jij weet het nog. Ja, nou, dan weten we het met elkaar nog precies. Heel veel mensen weten dat nog precies. En misschien ook wel speciaal vanwege die viering die toen gehouden werd. Op die zaterdag in juni in 2018.
1: Ja, daar begon het mee, hè?
0: Daar begon het dag mee. Ik vond dat heel bijzonder. Ik wist dat niet vanuit mijn eigen biografie. Dat was wel heel bijzonder. We waren met honderden mensen in de Sint-Jan. Een grote diversiteit. Ook een grote diversiteit aan voorgangers uit allerlei kerken in Gouda. Op een plek die ook heel betekenisvol is voor Gouda. De Sint-Janskerk is toch in de ogen van veel mensen de kerk van voor
1: Gouda.
0: De stad.
1: Ja.
0: Dat was een indrukwekkende viering waarin

0: ja, heel veel mensen uit de stad en van buiten de stad bij elkaar kwamen. En ook elkaar voor het eerst rondom dit thema op deze intensieve manier ontmoeten. En dat heeft heel veel betekend voor, ik zou zeggen, voor iedereen die daarbij was. Het was ook heel emotioneel, ook heel inhoudelijk. En het heeft heel veel betekend in Gouda ook. Omdat mensen zagen van, oh, dat regenbooggebeuren, dat is veel meer dan wat wij kennen uit Amsterdam, de beelden van de boterparade. Maar het is iets gewoons, iets wat aansluit bij de ervaringen die wij hebben. Maar ook wel weer heel bijzonder, omdat we het op deze manier nooit gezien hebben. Dus het is ook een soort van openbaring geweest voor mensen dat bijvoorbeeld kerk en geloof en LGBTIQA+ heel goed samen kunnen gaan.
1: Ja, want er waren ook volgens mij heel veel mensen toen die helemaal niet gelovig of niet meer gelovig waren. En die merkten dus dat je in de kerk toch wel welkom bent.
0: Ja.
1: Dat was ook best bijzonder.
0: Ja. En niet zomaar welkom, maar echt welkom vanuit de kern van het geloof en van het evangelie, zeg ik.
1: Ja, God heeft iedereen goed gemaakt.
0: Ja.
1: Ja, dat kwam toen ook heel erg aan de orde.
0: Ja.
1: Ja.
2: En die viering, de regenboogviering is daar als het ware uit voortgevloeid?
0: Oh ja, dat klopt.
1: Oh ja.
0: Terug, ja. Nou, dat was zo mooi, die viering toen in 2018. Toen hebben we gezegd, dat gaan we elk jaar proberen te herhalen. Rondom Coming Out Dag, 11 oktober is dat. Dan zoeken we een kerk uit die gast... gemeente wil zijn, gastkerk voor die viering. En Marjan, jij zei net, het is een ecumenische kerkdienst. Dat is het niet. Het is een dienst vanuit de eigenheid van de gemeente die dienst organiseert. En zij organiseren die dienst dus ook zelf. Het is niet zo dat mensen van buiten komen of wij van de Regenboogalliantie van buiten naar binnen komen en zeggen van dit is ons programma en mogen we dat doen bij jullie in de kerk. Nee, het is een dienst die 's ochtends is om 10:00, een gewone gemeentedienst waar iedereen bij welkom is en vanwege het thema ook extra welkom is om erbij te zijn. Ook als je soms een drempel ervaart om naar de kerk te gaan. Vanwege bijvoorbeeld je seksuele gerichtheid of je genderidentiteit, je zoektocht daarin.
1: Ja. Maar het wordt ook het is ook vanuit de Raad van Kerken, toch?
0: De regenboogviering in 2018 was vanuit de Raad van Kerken. Maar deze diensten die zijn vanuit de eigen gemeente. De Raad van Kerken in Gouda is er gelukkig wel heel erg dicht tegenaan. Hoe moet ik dat nou zeggen?
1: Heel bij betrokken.
0: Heel erg bij betrokken.
1: Ja, want die vragen ook kerken vaak of ze willen doen.
0: Dat klopt. Dus vanuit de Regenboogalliantie vragen we aan de Raad van Kerken van welke kerk binnen Gouda wil dit jaar de regenboogdienst organiseren.
1: Okay.
0: En dan staat er altijd iemand op. En dat is heel mooi. En die formule hebben we ook expres zo gezocht. En dat is natuurlijk ook geworteld in 2018. Want toen was de Raad van Kerken, Gouda, was degene of het orgaan waaronder die geloofsviering viel.
1: Ja. Ja, zo zit dat in elkaar.
2: Ja. Dus, we gaan nu eerst even naar muziek luisteren. Jij hebt twee muzieknummers uitgezocht. Het eerste wat we laten horen is Hey Jesus van Trey Pearson. Kun je toelichten waarom je dit nummer hebt gekozen?
0: Ja, het nummer is van Trey Pearson en Semler.
2: Semler, ja.
0: Twee artiesten, twee queer artiesten. Het is een lied wat gaat over iemand die uit de kast komt en christelijk is en dan zich afvraagt van ben ik dan ook welkom bij God en bij Gods mensen in de kerk. Het is een heel aangrijpend lied. Het is eigenlijk een schreeuw naar God van mag ik er zijn bij u? Bij jou, bij jullie.
2: Mooi, we gaan luisteren.

0: Nee, het mag toch niet.
1: Ja, Mart, we gaan verder met ons interview. Na dit indrukwekkende nummer. De hele regenboogviering en het onderwerp waar we het vandaag ook over hebben, inclusie, op een bepaalde manier raakt aan thema's waar kerkgangers en kerken het onderling ook vaak niet over eens zijn. Of waar discussie over is. Hoe ga jij daarmee om? Ik bedoel, zo'n regenboogviering gebeurt niet in elke kerk in Gouda. Maar hoe zou je dat willen, zeg maar? Nou, kortom, hoe ga je met de verschillen om?
0: Nou, daar zou ik misschien wel twee dingen over willen zeggen. Nee, dat zou ik niet willen. Je hoeft niet in elke kerk zo'n regenboogviering te hebben. Ook niet elke school in Gouda hoeft op Paarse Vrijdag, dat is 9 oktober dit jaar, een regenboogvlag uit te hangen. Maar het gaat erover dat je wel het gesprek hebt. Dus het gaat niet om het normaliseren van LHBTIQA+, maar het gaat over het normaliseren van het gesprek over LHBTIQA+. Dus het is niet vanuit een bepaalde inhoudelijke doelstelling in die zin van dat iedereen er hetzelfde over zou moeten denken. Maar het gaat erover dat we het belangrijk vinden dat mensen erover praten en niet omdat het over een probleem of een thema zou gaan, maar omdat het over mensen gaat. Dus op die manier. En dan gaan kerken daar heel verschillend mee om. Net zoals de hele samenleving er verschillend mee omgaat. En dat is goed, dat hoort bij een samenleving. Diversiteit, inclusie en diversiteit gaan samen. En daar zit dus ook wel de uitdaging. Want sommige mensen denken of zijn bang dat ze een bepaalde mening zouden moeten hebben, of dat die opgedrukt wordt. Dat iets gepromoot zou worden. Nee, wij promoten niet bepaalde standpunten. Dat doen we dus niet. Wij promoten dat mensen erover praten. En ook niet promoten. Dat klinkt een beetje alsof je iets doordrukt. We denken dat diep van binnen iedereen het belangrijk vindt dat iedereen gezien wordt op de plek waar diegene is. En dat is ook in kerken, net zoals op scholen en op sportverenigingen.
2: Nou ja, en niet net doen of het niet bestaat.
0: Nee, ja, want het bestaat overal.
2: Ja.
0: De percentages die spreken voor zichzelf dat het niet zichtbaar is, dat is vaak wel een probleem. Want als het niet zichtbaar is, ja, dan is het toch heel moeilijk om een gesprek te beginnen. Maar hoe
1: bedoel je zichtbaar is? Dat er een groep is in een kerk die zich...
0: In elke kerk zul je mensen hebben die homoseksueel zijn, die biseksueel zijn, die transgender zijn. Maar mensen zullen zich niet altijd laten zien, omdat het voor hen een onveilige omgeving is als er niet over gepraat wordt. En soms zijn ze natuurlijk ook dan niet meer of veel minder aanwezig dan je zou verwachten, omdat ze weggegaan zijn. Ja. Ook dat lied van Trey Pearson ging daarover.
1: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, het is niet jullie doel of jouw doel dat in iedere gemeente, in kerkelijke gemeente in Gouda, relaties ingezegd kunnen worden, zeg maar. Of dat,
0: nee.
1: Je zegt van
0: maatwerk,
1: een soort van.
0: Ja, zeker niet. Ja.
1: Of dat inderdaad iedere school een regenboogvlag ophangt op Paarse Vrijdag.
0: Nee, dat regenboogvlag is niet het begin van inclusie. Een regenboogvlag is misschien, zou je kunnen zeggen, het eindpunt van inclusie. Dat is een beetje dat is een middel die je inzet, maar een regenboogvlag, als je alleen maar een regenboogvlag ophangt, dan zou dat zomaar een vlag bemodderschuit kunnen zijn. Ja. Het gaat over de inhoud en het is een uitdrukking van de dingen waar je mee bezig bent.
1: Ja. Duidelijk. En je hebt soms wel heel uitgesproken mening over dingen. Tenminste, je bent altijd wel heel inclusief naar allerlei meningen. Maar jij hebt ook wel een duidelijk standpunt. Maar botst dat wel eens? Heb je wel eens dat je denkt, oei, je bent anders over dingen gaan denken, denk ik ook, over dit onderwerp. levert dat wel eens gedoe op, zeg maar?
0: Ja, dat doet het zeker wel. Omdat je ook altijd te maken hebt met machtssystemen in een samenleving. Ik ben, ik zou niet zeggen, ik ben maar een simpele vrijwilliger. Maar er gebeuren natuurlijk allerlei dingen vanuit de leiding van organisaties bijvoorbeeld. En dat kunnen zowel kerken als scholen, als sportclubs zijn of van de gemeente. Waar je dan wel om je positie moet vechten om iets op de agenda te krijgen. Ik zie het meer als een uitdaging. En soms kan het ook wel frustreren. Dat is all in the game. En LHBTIQA+ acceptatie is niet met een vingerknip te doen. Dat is een kwestie van jaren.
2: Ja, moet groeien. Ja. En elkaar leren kennen. Ja. Dat is ook belangrijk, denk ik. Ja. Hey, en niet alle kerken hoeven dus in te zegenen, dat soort dingen. Maar hoe weten mensen nu in welke kerken ze wel echt welkom zijn en echt gelijkwaardig zijn? Ook bijvoorbeeld in het ambt en inzegenen.
0: Eén middel wat bestaat is de zogenaamde wijde kerkkaart. Bij de kerk is een landelijke organisatie, LHBTIQA+ organisatie.
2: En is
0: met
2: dat
0: betrokkenen.
2: Van dat het wijd is of van wij?
0: Allebei. Het is een wijde kerk. Er is veel ruimte voor iedereen in de kerk, maar het is ook wij de kerk. Wij zijn ook de kerk. Dus het heeft die dubbele betekenis.
2: Ja, daar is over nagedacht.
0: Wijdekerk.nl ga daar naartoe en daar is een kaart en daar kun je zien van een aantal gemeenten van wat hun standpunt is over LHBTIQA+. En dat kan ook wel weer heel divers zijn. Bijvoorbeeld de Oostpoort gemeente, die staat op die kaart. Maar dan staat er bij die kaart ook bij dat zij in deze gemeente geen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht inzegenen.
2: Oh ja.
0: Ik zeg ook altijd zelf tegen kerken van ja, hoe jouw beleid er ook uitziet of waar je ook zit in het proces hierover, zet er altijd iets over op je website. Al is het maar bijvoorbeeld dat je weet dat het een gevoelig onderwerp is, dat het een zoektocht is voor mensen, en zet er dan een naam bij van iemand met wie je contact kunt opnemen. Stel dat jij in Gouda komt wonen en je zoekt een kerk en je komt uit een bepaalde traditie vandaan en je wilt weten van die kerk waar ik nou naartoe ga, hoe denken die erover? Dan zet dat op je website met een contactadres erbij en dan kunnen mensen gewoon ernaar vragen. En dat geeft al openheid zonder dat je op zijn website helemaal zegt wat jouw beleid nou helemaal is. Ja, want dat is. Ja, sommige gemeenten hebben geen beleid of die hebben wel beleid, maar vinden dat zo belangrijk en zo kwetsbaar dat ze de pastorale kant daarvan willen beschermen door niet zomaar allerlei uitspraken te doen, omdat ze ook weten dat dat bijvoorbeeld pijnlijk zou kunnen zijn voor sommige mensen.
2: Ja, voor een deel van hun eigen gemeente.
0: Ja.
2: Ja. Ja, mooi dat dat bestaat.
0: Ja.
2: Ja.
1: En jij spreekt veel met mensen die zich niet gehoord voelen of niet gezien worden soms, van, denk ik. En wat hoor je dan het meeste terug in die gesprekken? Kan je daar, zie je daar vooruitgang in, zeg maar, inclusief Gouda?
0: Op bepaalde punten zeker wel. Dus doordat de zichtbaarheid toegenomen is in Gouda, is het ook bespreekbaarder geworden. Zien mensen ook dat het een gewoon onderwerp is waar je met elkaar over kunt spreken. En dat mensen elkaar over en weer niet verketteren of uit zijn op het overhalen van mensen voor hun eigen standpunt. Maar dat gewoon binnen de gemeenschap die Gouda is vormgeven. Tegelijkertijd zijn er ook wel tendensen die negatief zijn. Deze afgelopen dagen was er een rapport waarover ook op de NOS-site bericht werd dat LHBTIQA+ acceptatie onder jongeren echt met tientallen procenten is afgenomen in de laatste 5 jaar. Dat is landelijk. Het valt een beetje moeilijk te vertalen naar Gouda. Ja, maar ook die verhalen horen wij wel vanuit scholen. Dat aandacht geven aan Paarse Vrijdag 5 jaar geleden makkelijker was dan op dit moment door de manosfeer, En ook door lelijke taal die door politici gebruikt werd. Bijvoorbeeld over transgender personen. In de Tweede Kamer worden er echt door bepaalde partijen heel lelijke dingen over gezegd. En dat normaliseert het zeggen van lelijke dingen door mensen zelf. Ook door leerlingen over en weer. Ook in Gouda is het zo dat op scholen het gesprek erover daardoor wel lastiger wordt. Maar er is ook heel veel mooie en goede aandacht op diversiteit aan scholen. Tot aan reformatorisch onderwijs aan toe in Gouda.
2: Ja, mooi.
1: Mooi. Ja, want we wilden wel positief eindigen. Wat zijn er initiatieven in Gouda of ontwikkelingen in Gouda waar je inderdaad trots op bent? Van dat het toch... die echt verschil maken voor mensen.
0: Ja, dat zijn bijvoorbeeld de contacten met sportverenigingen, met kerken. Echt ook met kerken. Van dat elke kerk wel begrijpt van het is belangrijk. Hoe ingewikkeld ze het soms ook kunnen vinden. Contacten met scholen. De gemeente Gouda is een regenbooggemeente binnen het programma van de overheid. En daar worden ook hele belangrijke stappen in gezet. En dat wordt dus ook gedragen door wat we doen door de gemeenteraad. Door de breedte van de gemeenteraad. Ja, ook de huidige gemeenteraad.
2: Mooi.
1: Ja mooi.
2: Fijn.
1: Ja, we zijn aan het eind gekomen.
2: Ja, heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan.
2: En we weten er allemaal weer meer van. Ja. En had je nog een muzieknummer uitgekozen? Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, dat nummer heet Liefdevol en Onverwacht. Het is van Marcel en Lydia Zimmer. Ik wilde het zelf ook positief eindigen, want hij valt Trey Pearson, dat was toch een zwaar nummer. Maar dit nummer gaat over een christelijk echtpaar die kinderen hebben, die queer zijn en die met hun kinderen mee oplopen en daarin zelf ontdekkingen doen die zij typeren als liefdevol en onverwacht.
2: Mooi, we gaan luisteren.

0: Ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is inderdaad weer in de studio. Welkom, Paul.
1: Dankjewel.
0: En we gaan er naar luisteren.
1: Kermis of kerkmis. Deze week draaien de kermisattracties weer volop rond het middeleeuwse Goudse stadhuis. Tegenwoordig worden de bezoekers verblind door kleurige verlichting en verdoofd door lawaai. Dat was vroeger natuurlijk anders. Maar al eeuwen is de kermis een bron van vermaak voor jong en oud. Kermis stamt van oorsprong af van het woord kerkmis. Dat was een jaarmarkt die vaak verbonden was met de wijdingsdag van de parochiekerk. In Gouda werd de Sint-Jansdag 24 juni altijd groots gevierd met een markt. Maar het echte vermaak vond plaats op zogeheten Gouwkermis, rond de eerste zondag van Sint-Jans onthoofding. Dat was rond 1 september. Uiteindelijk kreeg de Goudse kermis een vaste plek op de kalender en werd het de laatste week van september. Hoewel het woord kermis dus een kerkelijke oorsprong heeft, hebben de kerken altijd een ambivalente houding aangenomen tegenover dit evenement. Al de katholieke geestelijkheid had grote moeite met de uitspattingen die er onlosmakelijk mee verbonden waren. Drankzucht was daarbij niet de enige ergernis. Ook de losse omgang tussen de seksen baarde zorgen, want het was door de eeuwen heen een zeldzame gelegenheid voor jongens en meisjes om elkaar te ontmoeten in een losse sfeer. De gereformeerden die vanaf de 17e eeuw de dienst uitmaakten in Gouda hadden vergelijkbare bezwaren. Bij hen stuitte het aanwakkeren van de goklust op bezwaren, omdat daarmee de voorzienigheid Gods op de proef werd gesteld. Zeker het bevindelijk calvinistische kamp had grote moeite met werelds vermaak, dat volgens haar louter voortkwam uit ijdelheid. Hun stroming van de zogeheten nadere reformatie deed er dan ook alles aan om de overheid aan te sporen dit volkse vermaak te verbieden. Een vroege uiting hiervan was een donderpreek die een nieuwe dominee, Dirk Johan Metzke, op zondag 24 juli 1768 hield in de Sint-Janskerk. Hij richtte zich daarbij vooral tegen het stadsbestuur, omdat die de spullen hadden toegelaten op de kermis. Hij stoorde zich aan alle vormen van vermaak, maar blijkbaar het meest aan toneelspel. Ongetwijfeld ging het hem om bespotting van gezagsdragers, mannen in vrouwenkleren en vloeken. De burgemeesters voelden zich door de dominee zeer in hun hemd gezet. In de herenbanken moesten ze hem zwijgend toehoren, maar eenmaal op het stadhuis werd ongemeen hard teruggeslagen. Het traktement, dus het salaris van dominee Metzke, werd voor onbepaalde tijd ingetrokken. Niet iedereen in de Goudse magistraat en kerkraadskamer was het daarmee eens. De kermispreek van Metzke werd daarmee de aanzet tot een slepend politiek conflict. Hij bleek niet alleen een gereformeerde scherpslijper, maar ontpopte zich ook tot een felle aanhanger van de Oranjes. Hun tegenstrevers, de patriotten, waren sterk vertegenwoordigd in de stad en de kerkenraad. Zij bleven zich verzetten tegen hervatting van de salarisbetaling aan Metzke. Met de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij Goejan van Wellesluis in 1787 werden de bakers verzet. Zij riep haar broer, de koning van Pruisen, te hulp. Toen die met een leger Holland naderde, vluchtten ook uit Gouda diverse patriotten naar Frankrijk. De verlaten huizen werden geplunderd en vernield. Het verhaal gaat dat dominee Metzke voorop ging in het aanwijzen van de te vernielen huizen. De ironie wil echter dat per abuis ook de ruiten van zijn eigen huis werden ingegooid. Hoe Metzke werd gehaat door zijn tegenstanders bleek mij onlangs toen ik van Betty Bik, zus van Weiler huisarts Bik, een briefje met een spotdicht op de gehate dominee onder ogen kreeg. Zij vond het in een editie van de stadsgeschiedenis van Walvis uit 1713. Het was geschreven als een bijschrift bij een portret van hem. Dat is Jan Dirk, op wiens verbleekt gelaat de muit en plunderzicht als het waar geschilderd staat, zo dichtte de dichter. De pest voor Gouda's kerk, een ravodist in preken, een Judas afgericht in Farizeese streken. De dichter sluit af met de vaststelling dat zo iemand als Metzke met recht een plek verdiende onder de vrijheidskoets in kerkglas van Tergouw. Hij doelt daarbij op glas 1 in de Sint-Janskerk. De tiran ligt op de grond en wordt verpletterd door het wiel van een kar, waarop de vrijheid van geweten zit. Hij die de Gouwenaars de kermispret wilde ontzeggen, wordt in het gedicht dus neergezet als een tiran die zijn wil ook aan anderen wil opleggen. Moraal van het verhaal: wie aan volksvermaak komt, wacht ook de toorn des volks.
2: Hey Molly, it's me, I'm in Nashville, I'm on my way to Dollywood, busy as you are. Can't get enough stuff to do, can we? But anyway, I'm excited about singing with you. So I'm just going to turn my CD player on with you singing. I'm going to put this on a cassette, sing along with it. Then I'll run you off a CD later. Oh, I'm so high tech. I got a flip phone, too. But anyhow, see what you think. And here I go.
3: Come on.

0: sound scrambled when I'm singing it with you, but I can do a little better. At least I may not get it all the way through because I'm not sure of the structure without you, but I think this could work good, don't you? If not, like I said, all right, that love's home for you. You probably wrote it about some boy you loved, didn't you? Well...
1: Dit was een lied dat heel goed past bij ons thema kleurrijk. U hoorde Rainbowland van de onlangs overleden Dolly Parton. Ze zingt het samen met haar petekind Miley Cyrus. De kern is eigenlijk, stel je een wereld voor waarin mensen elkaar accepteren, verschillen niet veroordelen en samen proberen de wereld beter te maken. Een Rainbowland.
2: Ja, prachtig. En ongekend wat een talent Dolly Parton was. Maar in het begin hoor je een soort... Wat hoor je nou in het begin en aan het eind?
1: Ja, het is een soort voicemail van Dolly aan Miley, waarin ze zegt dat ze druk heeft, maar wel graag met Miley een liedje wil opnemen.
2: Oh, okay. Ja, het ging iets te snel voor me, maar het was een leuk, swingend nummer. Dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse Kerken, los van de vieringen?
1: Nou, heel wat hoor. Maandag 28 september is er in de Westerkerk een lezing Goed voor de Geest, met een uitroepteken en een vraagteken, door dokter Hanneke Schaapman. De Westerkerk is eerste Potgieterstraat 37 en begint om 8 uur 's avonds. Inloop met koffie vanaf 19:30. Toegang vrij, aanmelden hoeft niet. Vrijdag 2 oktober is er van 2 tot 9 uur een Crea-markt in de Veste. Kunst en vakmanschap zijn daar te koop. De opbrengst is voor de verduurzaming van de Veste. Zondagmiddag 4 oktober is er in de Heilige Jozefkerk aan het Aalbesseplein een Franciscusviering met dierenzegening. Het is een gezamenlijke viering van de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerk. Aan het eind van de viering kan iedereen met zijn huisdier naar voren komen voor een zegen. Uiterlijk 2:50 verzamelen.
2: Oh, dat wordt wel gezellig.
1: Ja, dat lijkt me heel bijzonder.
2: Ik weet niet of ze iets eisen hebben gesteld rondom de dieren. Dat we niet met hun koe komen. Maar goed.
1: Nee, niet ik heb nog wat. Ook zondag 4 oktober is er een viering van het Ecumenisch Initiatief. Het thema is loslaten. En dat is naar aanleiding van het leven van Franciscus van Assisi. Heel toepasselijk op Dierendag. Ja. Aanvang 16:30, ingebouw de Berk, Krugela 79.
2: Ja, en dan komen we bij een paar activiteiten waar Mart van der Kamp ook bij betrokken is. Hij heeft net de studio verlaten, maar we gaan hem nog wel even promoten waar hij hierbij betrokken is. Op 8 oktober start hij namelijk een gespreksgroep rond het thema transgender, kerk en geloof. Hij is een van de mensen die dat leidt. En de eerste avond is die 8 oktober in de Veste. Wilt u hier meer informatie over hebben, dan kunt u mailen naar redactie@gouwestad.nl. Dan sturen wij u de contactgegevens. En op 11 oktober, we hadden het er net al over, is om 10:00 de regenboogviering in de Veste. En die dienst staat in het teken van verbinding, acceptatie en het vieren van onze kleurrijke gemeenschap. En elke tweede zondag van de maand is er een rivierduinviering. Dat zijn dus die kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten. De viering is van 10:30 tot ongeveer 10:45, ook in Gebrouwde Berk, aan de Krugelaan nummer 79. En de volgende viering is dus 11 oktober. Iedereen is daar welkom, ongeacht leeftijd of geloof. En tenslotte ook op 11 oktober, 's avonds om 19:30, is er weer een Tessé-viering in de Veste.
1: Verder informatie kunt u vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. En vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
2: Ja, en dan komen we nu bij ons blok van het gedicht. Dat zijn jullie van ons gewend, dat we iedere uitzending een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En dat thema is deze keer, ik zeg het nog eens een keer, kleurrijk.
1: En het gedicht heet Kleuren van het leven. Ieder mens groeit en verandert door de kleuren van het leven. Sommigen worden pastel in de lente, rood van liefde of grijs van verdriet. Niets is voor eeuwig en momenten zijn er slechts voor heel even. Uiteindelijk worden ze herinneringen, littekens en overwinningen. Jouw verhaal, jouw levenslied. Laat de moeilijke tijden je niet verbitteren en geef jezelf de tijd om sterkere vleugels te krijgen. Doorkruisen we de kleuren van het leven. Soms zo prachtig, maar ook wel eens een zware strijd. Door Jojo.

0: Ja, dat was een oproep op muziek van Jaap Rezema en Maria Vizelier, als ik het goed uitspreek. De oproep was om jezelf te zijn. En dat is eigenlijk ook het motto en al het vrijwilligerswerk van Mart van der Kamp. Ja, wees jezelf. Het is niet altijd makkelijk, maar daar roept de zanger toe op.
1: Ja, want het is kleurrijk in het leven.
0: Zeker.
1: Iedereen mag er zijn. We gaan luisteren nog naar een lied van Ellie en Rickert. En dat heet Jozef had een jas. En ook de jas is natuurlijk heel kleurrijk.

0: Door Ellie en Rickert heen klinkt onze eindtune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkaren.
1: Dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Mart van den Kamp voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column.
2: Tot de volgende keer.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up
1: to be a politician. Welkom bij Machiavelli, het Gouwestad radioprogramma over de lokale politiek in Gouden. Vandaag gepresenteerd door Arjan Doelman. Chris Vogel is een weekje weg, maar die zou er volgende week weer zijn. En vandaag zijn te gast Redouan Aloui van Pro en Kevin de Jonge van de VVD. Beide uit de Goudse gemeenteraad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, om te beginnen. Lukt het om de lokale afdelingen van PvdA en GroenLinks in elkaar te schuiven?
3: Jazeker, dat is hartstikke goed gelukt. En we hebben ook toevallig afgelopen week de besluitvorming voor elkaar gekregen. Dus niet alleen maar lokaal, maar regionaal. Krippenwaard en Waddinxveen zullen daar ook onder schuiven. Dus
1: de lokale afdeling is meer dan Gouda?
3: Ja, zeker.
1: En heeft die lokale afdeling nou de vorm van een stichting of een vereniging? Of?
3: Ik ben niet zo onderlegd dat ik precies weet wat de partij voor vorm is. Maar ik denk een vereniging.
1: Een vereniging?
3: Ja.
1: Dus de leden zijn de baas?
3: Nog steeds.
1: Ja, en zijn de oude verenigingen dan al opgeheven? Of bestaan die nog? Want je moet natuurlijk naar de Kamer van Koophandel als je zoiets wil opheffen.
3: Ja, dat is aan de achterkant. Ja, dat weet ik niet, Arjan. Maar het is een goede vraag. Maar ik denk gewoon dat het notarieel gewoon in elkaar is geschoven.
1: Zijn er nog andere zeg maar weglopers dan Max de Groot? Mensen die het helemaal niet meer zagen zitten?
3: Weglopers? Nou, weet ik niet. Maar we hebben juist meer leden bijgekregen.
1: Omdat de schwung er een beetje in kwam?
3: Nou, dat niet alleen. Ik denk ook dat wat er eigenlijk op dit moment aan het gebeuren is, regionaal, wereldwijd, dat mensen toch het gevoel hebben om iets te willen doen. En je ziet dat uiteindelijk meer leden oplevert. Dat mensen echt er niet bij willen bij gaan zitten en echt iets willen gaan doen.
1: De spanning en problematiek in de wereld nopen mensen om politiek actief te worden.
3: Zeker, zeker, ja.
1: Nou, dat is in ieder geval een goede zaak. Dat ze denken dat ze iets kunnen betekenen. Weet dat het parkeerbeleid van de gemeente was het laatste jaar het dominante onderwerp in de politiek. Hoe zitten jullie fracties er nu in?
4: Ja, ik denk dat dat nog wel even zo zal blijven. Want het is niet alleen een onderwerp wat de politiek bezighoudt, maar ook de mensen in de stad. Recent is er natuurlijk een wijziging geweest van de parkeerbelastingverordening om in de Korte Akkeren.
1: Die gaat in november in. Over 3,5 week.
4: Ja, om in ieder geval daar een tijdelijke maatregel te nemen. Daar is ook echt wel de nadruk op komen te liggen. En ja, anders dan dat Redouan zal vinden, is onze opvatting ook wel dat dit een eerste nodige stap is. Maar echt een tijdelijke om het ingezette beleid van de afgelopen 4 jaar... in ieder geval enigszins in te perken voor wat betreft de negatieve effecten. En dan komt er ergens begin volgend jaar waarschijnlijk een evaluatie onze kant op basis waarvan we het beleid echt kunnen gaan verbeteren.
1: Ja, en wat nu gekozen is voor een jaar tot 1 november volgend jaar. En dan moet het weer anders.
4: Nou, wat dan gebeurt, dan vervalt in ieder geval deze maatregel. Mm-hmm. Want er zitten natuurlijk ook minder fijne effecten aan deze maatregel. Maar we willen er wel voor zorgen dat de voorzieningen die in Korte Akkeren zitten daar ook kunnen blijven. Dus we nemen deze echt tijdelijk. 1 november stopt deze maatregel. En dan is aan de hand van de evaluatie die komt, de gemeenteraad weer aan zet. Dan hebben we ook onze wijken meegenomen. Want het is een evaluatie van het hele parkeerbeleid. En dan zou het in theorie zo kunnen zijn dat deze maatregel terugkomt. Maar dan wel met draagvlak. Vanuit de evaluatie, vanuit de samenleving. Maar het is niet gezegd dat die dus terugkomt.
1: Oké, en de ongelijkheid met Kort Haarlem, kan de VVD daarmee leven?
4: Nou ja, je wil natuurlijk het liefst dat het uitgerolde parkeerbeleid helemaal wordt teruggerold. Tenminste, dat wil mijn fractie in ieder geval.
1: Ja, gratis parkeren in Kort Haarlem en wordt dat een Korte Akkeren?
4: Ja, het feit is namelijk dat er helemaal niet zo'n groot probleem was. Zeker als ik kijk naar Korte Akkeren. Daar was op 2 plekken was daar inderdaad wel wat krapte. En dat kun je oplossen door te gaan reguleren. Maar dat kun je ook oplossen door meer voorzieningen daarvoor te creëren. Want mensen hebben nog steeds een bepaalde behoefte. En daarom nemen ze een auto. En niet omdat ze een auto voor de deur zo'n mooi ding vinden meestal.
1: Ja, ik dacht zelf aan de burgemeester Gaarlandsingel. Heb je de hele grote grasdijk waar je hond kan uitlaten. Daar kun je ook natuurlijk allemaal parkeervakken voor maken.
4: Nou ja, of dat dan de meest ideale locatie is, daar wil ik van wegblijven.
1: Dan zit je nog in Korte Akkeren.
4: Zeker, maar er zijn wel een aantal locaties die eerder bekeken zijn. Maar dat heeft tot op heden nog niet geleid tot meer parkeervoorzieningen.
1: Ja, en je kan ook wachten tot de Croda een keer failliet gaat of Cargill en dan die ruimte innemen.
4: Nou, of we daarop zitten te wachten, nee. Maar je kan er natuurlijk wel proberen afspraken mee te maken. En dat is in het verleden ook wel geopperd in de gemeenteraad.
1: Heeft Cargill in het weekend een leeg parkeerterrein?
4: Wat de bezetting is in het weekend bij Cargill, dat durf ik niet te zeggen. Maar,
1: ja, dan heb je een hele kleine bezetting van een paar man die fabriek draaiend houdt natuurlijk.
4: Ja, dat durf ik niet te zeggen, Arjen. Maar volgens mij moeten we vooral kijken naar wat kan er dan wel. Welke mogelijkheden kunnen we creëren, zodat we mensen niet de auto uitjagen.
1: Ja, en hoe heet dat? Op de fiets van Kort Haarlem of Kort Akker naar de stad, dat kan natuurlijk altijd. Daar heb je helemaal geen auto voor nodig. Die mensen hebben alleen een auto nodig als ze de stad uitgaan.
4: In de meeste gevallen wel.
1: Ja, en ze wonen eigenlijk ook weer te ver van het station om naar het station te lopen. Want dat duurt alweer 20 minuten. Ja, dus die auto die blijft.
4: Zeker.
1: Ja. Hoe zien jullie de definitieve regelgeving in november zelf voor je? Wat zouden jullie zelf zien? VVD zou zeggen gratis.
4: Nou, het huidige parkeerbeleid vind ik echt een ramp voor Gouda. Dus ik zou zeggen, zorg dat je in ieder geval mensen de auto niet uitjaagt. Dat betekent, ga zoveel mogelijk terug naar de oorspronkelijke situatie. En zorg
1: dus gratis gewoon in Kort Haarlem en Kort Akker.
4: Wat mij betreft wel, zeker. En dan zorg je dat je daarnaast, want daar zaten natuurlijk wel wat knelpunten in die wijken, dat je daarnaast voldoende voorzieningen hebt, zodat je iedereen die een auto nodig heeft, een auto kunt laten hebben.
1: En hoe ziet de PvdA dat? Of PvdA zeg ik.
3: Het is nog steeds hetzelfde, hè? Partij van de Arbeid, GroenLinks, Pro.
1: Het is nog even
3: wennen.
1: Het is even wennen nog. Ja. Hoe ziet Pro dat?
3: Nou, wij vinden heel fijn dat de VVD aangeeft dat ze toch gereguleerd parkeren willen hebben in de wijken. Dus dat is hartstikke fijn dat er inderdaad die voorzieningen moeten komen die nodig zijn om te kunnen parkeren voor je deur. Maar we zien dat vanuit de binnenstad al die bezoekers toch in Kort Haarlem en Kort Akker gaan parkeren. Als je alleen in Kort Akker kijkt, we hebben daar een Basic Fit. We hebben een koffieshop langs de rand. We hebben de winkels die daar zitten. Daar komt dan iedereen parkeren. En je krijgt uiteindelijk een soort van effect waar de bewoners last van hebben.
1: Overdag zijn heel veel bewoners natuurlijk naar hun werk met de auto. Die zijn dan weg. Dus dan heb je lege plekken.
3: Zeker. Die dubbele bezetting die is zeker handig. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar specifieke dagen. Als bijvoorbeeld moeders of vaders hun kind ophalen van de BSO op een woensdagmiddag. Dan wordt het al een beetje krapjes. En we zien dat eigenlijk nu al met gereguleerd parkeren. Zie je eigenlijk het Erasmusplein helemaal vol staan. Ook als het nu gereguleerd is. En dan is het best bijzonder dat we dan bezoekers gaan helpen, stutten om een tijdelijke maatregel van 7 ton te geven. Terwijl wij zeggen van, als je dan dat geld uitgeeft, geef het dan uit aan de portemonnee van de bewoner. Maak dan die eerste vergunning goedkoper. Of,
1: die is nu 45 euro.
3: Die is 45 euro inderdaad.
1: Dat is ook geen bedrag om echt wakker van te liggen.
3: Nee, maar goed. Als je dan wilt gaan spenderen aan een tijdelijke maatregel.

0: Zegt het moet kostendekkend zijn. Mm-hmm. Ik hoorde de wethouder ook tijdens de commissievergadering aangeven. Het zou hartstikke leuk zijn als we dus mobiliteitsgeld circulair kunnen maken. Hè, dat een soort van systeempje is. Dat het geld wat je van straatparkeren ophaalt kunt investeren in mobiliteit. Mm-hmm. Volgens mij is dat een hele mooie oplossing om met dat geld weer mobiliteitsvoorzieningen te investeren. Mm-hmm. Omdat ook de VVD volgens mij ook graag extra parkeervoorzieningen wil. Wij ook, alleen langs de randen. En je moet dat ergens van betalen.
1: Dus de burgemeester Gaarland-singel.
0: Bijvoorbeeld, is die weer. Zou kunnen. Dus ik zou vooral dat enthousiasme vooral vasthouden, Arjan.
1: Moet je alleen die Grasdijk opofferen?
0: Ja, nou, kijk, daar moet je in principe gewoon goede afwegingen voor maken. Als het gras ergens anders terugkomt, is daar altijd over na te denken.
1: Ja, aan de andere kant bij Donk, denk ik dan.
2: Hey Arjan, en toch nog even één ding. Hè? Want Redouan die begon net met fijn om te horen dat de VVD ook gereguleerd parkeren wil. Ja, ik weet niet waar hij dat uit opmaakt. Maar dat is in ieder geval niet wat ik beoogd heb te zeggen. En volgens mij zei ik dat ook niet. Het gaat ons erom dat er voldoende voorzieningen zijn. Zodat het juist niet gereguleerd hoeft te worden.
1: Wat hoor je trouwens nu van het gezondheidscentrum, de Plus en de Dansschool en de ONA? Wat zeggen die nu?
0: Nou, ze hebben in eerste instantie gezegd aan de voorkant dat dit niet de maatregel is die ze graag willen. Maar dat
1: wat willen ze wel?
0: Dit is wel een goede eerste stap, hebben ze aangegeven. Maar dit zorgt er juist niet voor dat mensen duidelijkheid, consistentie hebben. En je wilt voor een ondernemer dat hij die duidelijkheid heeft.
1: Ja, er is half jaar geleden een maatregel ingevoerd die nu alweer teruggedraaid
0: precies,
1: wordt.
0: Precies,
1: ja,
0: dus je moet daar weer op gaan anticiperen. Dat geldt ook voor de bewoner. En daarnaast, ik klink misschien vandaag echt als een VVD'er, maar het zorgt ook voor een oneerlijke concurrentie. Dus wat zeg ik tegen de voorzieningen in Kort Haarlem?
1: Ja, maar Kort Haarlem heeft geen voetbalclub, ze hebben geen plus supermarkt.
0: Maar die hebben wel sportverenigingen en die hebben ook een supermarkt in de omgeving. Dus je moet ook daarover nadenken van wat betekent dat nou voor de eerlijke verdeling van bepaalde maatregelen.
1: Hebben jullie ook in de gemeenteraad gepleit om de maatregel die nu tijdelijk geldt voor Korte Akker ook in Kort Haarlem te doen?
0: Nou, wat we hebben gezegd is, kijk of het juridisch houdbaar is. Dat je straks geen juridische risico's krijgt.
1: Ja, maar alle gemeenten hebben een ander parkeerbeleid per wijk. Dat is alle gemeenten zo.
0: Dat snap ik, dat mag ook. Maar dan moet je het wel kunnen uitleggen. En dit werd uitgelegd als een politieke keuze. Dat mag.
1: Maar het is altijd een politieke keuze.
0: Dat is het zeker. Maar dan moet je ook die uitleg erbij vinden. Van waarom is deze maatregel nou zo nodig? En die onderzoeken die hebben we tot op heden niet gekregen dan alleen het collectief onderzoek.
1: Ja, en natuurlijk de klacht van de dansschool dat het ledental terugloopt. En de plus supermarkt die de omzet ziet teruglopen. En ONA die zeg maar minder bar omzet draait. En,
0: dat rapport van het collectief. Ja. Hè? Dus daar verwijs ik naar. Maar wat interessant is dat in het rapport vooral de focus wordt gelegd op bezoekers. Het collectief zegt niks over de bewoners. En dan krijg je een maatregel die over de hele wijk wordt uitgerold, terwijl het eigenlijk gaat om de voorzieningen. En we hadden eigenlijk al van de voorkant een regeling voor de park en shop, hè, om die voorzieningen tegemoet te komen. Die wordt dan opgeschort en dan kom je met de maatregel voor de hele wijk. En wij denken van, is dat nou zo eerlijk? Lijkt me niet.
1: Is het ook niet goed voor de binnenstad dat we meer binnenstadsbezoekers kunnen trekken hierdoor? Dat de binnenstad profiteert van het feit dat er bezoekers makkelijk kunnen parkeren of goedkoop kunnen parkeren? Want in de binnenstad zijn ze natuurlijk ook blij met bezoekers die een auto in Kort Akker parkeren en vervolgens hun geld in de binnenstad uitgeven. Dat is ook goed voor Gouda als geheel.
0: Ja, ik weet niet of dat een oplossing is voor het probleem wat we hebben. Want kijk,
1: nee, het is een bijkomend effect.
0: Het is een bijkomend effect,
1: dat de binnenstad meer bezoekers trekt en daardoor beter gaat renderen, zeg maar.
0: Nou, het is altijd goed dat mensen Gouda komen bezoeken. Dus ze zijn van harte welkom. We zijn ook een gastvrije gemeente. Dus laat ze vooral onze mooie Sint-Janskerk en het stadhuis bezoeken. Maar het gaat hier eigenlijk om het grotere verhaal, Arjan. Van wat voor type stad wil je zijn als je een stad bent die aan het groeien is. Meer inwoners betekent dat je toch moet omgaan met de binnenstad, hoe we die hebben ingericht. En dat kan volgens mij niet zoveel dragen.
1: Je wilde het ook nog over verkeersveiligheid hebben. Liet jij weten. In welk opzicht? En waar is het onveilig?
0: Nou, we hebben eigenlijk al de afgelopen periode heel wat straatraces gehad in Gouda.
1: Op welke plekken?
0: Westergouwen, Korte Akkeren, maar ook bij de Bodegravenstraatweg. We zien ook het aantal verkeersslachtoffers stijgen.
1: Maar het zijn best wel bejaarden op een elektrische fiets.
0: Sorry?
1: De stijging van de verkeersslachtoffers, dat zijn bejaarden op een elektrische fiets.
0: Nou, ik vind het wel een hele rare opmerking.
1: Ja, ouderen die op een elektrische fiets gaan rijden. Nou, daar stijgt het.
0: Nou, kijk, als er verkeersslachtoffers zijn, is dat gewoon verschrikkelijk. Ja. En ik denk niet dat we hier ook heel luchtig over moeten doen. Want als je het weer overkomt, dan is dat gewoon niet zo fijn. En als we die stijging zien...

0: en ook de Verkeersbond, Verkeersveilig Nederland.
1: Veilig Verkeer Nederland.
0: Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, ik had ze even omgedraaid. Die geven ook aan van, nou, je moet daar iets mee gaan doen. En dan moeten we daar niet zo luchtig over doen, Arjan. Want het is niet best als
1: we, decennia lang zeg maar, een gestage daling gehad van het aantal verkeersdoden in Nederland. En dat is nu opeens aan het stijgen door de elektrische fiets.
0: Hoe kom je daarbij, Arjan?
1: Dat lees ik in de krant gewoon. Dat het aantal verkeersdoden in Nederland nu na jarenlange daling aan het stijgen is door de elektrische fiets.
0: Dat zegt Veilig Verkeer Nederland niet en de Fietsersbond ook niet. Het zegt meer over van hoe we onze wegen en onze stad aan het inrichten zijn. Dat daar voldoende voorzieningen voor moet komen. En dat is uiteindelijk onze inzet om ervoor te zorgen dat we waar plekken waar straatraces nu ontstaan. Dat je die uitnodiging niet moet creëren, maar dat je die straten op een andere manier moet inrichten, zodat iedereen op een veilige manier naar school kan.
1: Ja, maar bijvoorbeeld zeg maar de burgemeester van Dijkensingel in Westergouwen, dat is nu een hele lange rechte weg. Die is bedoeld als ontsluitingsweg voor de hele wijk. Daar kan je het gaspedaal intrappen en een stukje 90 of 100 km per uur gaan rijden. Omdat die zo recht is. Maar wil je daar allerlei chicanes en bochten in doen? Of verkeersdrempels?
0: Nou, dat is een provinciale weg, hè? Dat is iets.
1: De provinciale weg, maar niet de. In Westergouw heb je de burgemeester van Dijkensingel. Dat is de weg die echt in de wijk ligt.
0: Ja. Nou, je zou daar in principe een aantal voorzieningen kunnen plaatsen: bloembakken, fietsen, stallingen, vlonders. Dus volgens mij zijn er heel veel manieren om te kijken hoe je verkeer op een andere manier kunt laten rijden. Om te voorkomen dat daar verkeersslachtoffers vallen. En ik denk dat daar het probleem er niet is. Daar ontstaan volgens mij op die weg geen verkeersslachtoffers. Maar als je gewoon gemeentebreed kijkt in Gouda, zijn er bepaalde kruispunten, top 10 kruispunten, waar het gewoon heel erg gevaarlijk is. En daar moeten we volgens mij goed naar kijken.
1: En bedoel je bijvoorbeeld ook het kruispunt naar de Goudkade toe? Van de,
0: onder andere de Bodegraafstraatweg, Goudenkade. Die zit in de top 10. We hebben daar helaas ook onlangs zowel aan de Goudkade als de Bodegraafstraatweg verkeersslachtoffers gehad. En we hebben ook ten tijde van het samenlevingsakkoord bij die raadsvergadering hebben wij ook een motie ingediend om hier aandacht voor te vragen. En de wethouder heeft toen ook gezegd van ik ga in het nieuwe jaar hier keihard werk van maken. Dus we zijn hartstikke blij dat deze wethouder daarmee aan de slag wil gaan.
1: En dat is een kwestie van zeg maar chicanes, zeg maar bloembakken neerzetten zodanig dat auto's niet hard kunnen rijden.
0: Nou, dat moet uitgezocht worden, hè? Ik zit niet in het college, maar ik denk dat de wethouder daar met zijn slimme ambtenaren daar een mooie oplossing voor kunnen bedenken. Want die ziet eigenlijk ook dat de Constantijn-Huygensstraat nu met karton en plakband bij elkaar wordt gehouden. Ja, dat zijn niet de manieren hoe we volgens mij met onze veiligheid moeten omgaan.
1: En heel gauw de 30 kilometer zone, hoe zit Pro daarin?
0: Ja, nog steeds. Ik denk als je kijkt naar de stijgende brandstoffenprijzen, dat het misschien heel goed is om
1: nog zachter te gaan.
0: Niet alleen maar verkeersveiliger te rijden, maar ook inderdaad zachter te rijden.
1: Nog zachter.
0: Want dan is het ook wat zuiniger.
1: En dan, hoe heet dat? Snelheidscamera's, daar kan de gemeente niet zelf over beslissen, dacht ik. Hè? Dat doet het ministerie van Justitie.
0: Ja, dat moet samen, inderdaad. Dus volgens mij hebben we er nu eentje op dit moment bij de burgemeester Mart Singel. Die soms.
2: James Singel.
0: Sorry. Dankjewel, Kevin. En daar moet je volgens mij op bepaalde plekken waar die straatraces zijn, moet je dat gewoon keihard aanpakken. Want je wilt nooit dat je kind of een ouder, waar jij zo lacherig over deed, Arjan, daar terecht komt.
1: Ja. Ik heb de tijd trouwens wel meegemaakt dat je op de James Singel 70 mocht rijden.
2: Ja, nou ja, we hebben het net over het nieuwe 30 al dan niet. Als we het hebben over het aanpakken van de straatraces en daar middelen tegenover zetten, dan zijn we het er helemaal over eens.
1: Maar die middelen, dan denk je dus ook aan bloembakken, chicanes?
2: Nou, op het moment dat je ziet dat je met je inrichting van je weg wat anders kunt doen, dan moet je daar zeker over nadenken. En tegelijkertijd, mobiliteit is er ook om een stad bereikbaar mobiel te houden.
1: Ja, en de doorstroming.
2: Zeker, dus dat maakt ook dat wij absoluut geen voorstander zijn om op bepaalde belangrijke wegen het nieuwe 30 in te voeren. Los van het feit dat je dan vaak ziet dat de verkeersintensiteit op die wegen te hoog is. We zien de auto-te-gasstraten waar op zijn minst het veiligheidsgevoel niet is toegenomen. En dan vind ik het opmerkelijk dat we zijn met z'n allen bezig met verkeersveiligheid. En tegelijkertijd hebben wij vorige periode ook nog gepleit voor werk dan aan gescheiden verkeersstromen. Dan zorg je dat die kwetsbare verkeersstromen worden gescheiden van de automobilist. Dat is per definitie veiliger. En dan krijgen we het antwoord, ja, dat kan niet overal. Dat snappen we. Maar we zijn het nou op plek aan het opheffen. En dan ben je volgens mij niet bezig met het veiliger maken van je stad.
1: Wordt er bij de Ridder van Kasweg weer teruggedraaid, dat mengen van de auto's en de fietsers?
2: Nou, wat je natuurlijk ziet is dat die investeringen zijn gedaan. Dat zijn best kostbare investeringen. Dus we zullen daar moeten kijken van wat kunnen we wel doen om het daar weer veiliger te maken. En dat hoeft niet per definitie te zijn dat we het weer helemaal andersom doen. Want als we dat op alle plekken gaan doen waar het nieuwe 30 is ingevoerd, dan denk ik dat we wat extra moeten gaan lenen als stad. En daar zijn we als VVD niet zo'n voorstander van.
0: Nou, maar ik denk, ik kan in heel veel meegaan wat Kevin zegt, maar dat het veiliger is om het zo te laten, dat zeker niet. Hè. Volgens mij moet je juist naar vormen die we ook volgens mij in het buitenland zien, in Denemarken, Scandinavische landen, Zwitserland, waar die geclusterde banen juist wel de boel veiliger maken, omdat je ook als gedrag de automobilist doet laat nadenken van, nou, er zit hier inderdaad een hele fietsenstroom, dan ga ik wat te langzamer rijden. En als je inderdaad een uitnodiging geeft om over zo'n snelweg te schuren, is dat niet handig voor de uitstoot. En tegelijkertijd, als er dan per ongeluk een kind langs de weg schiet, dan is het vaak niet bepaald best.
1: Dus wat jou betreft de ridder van Katsweg zou laten?
0: Zeker.
1: Het mengen van fietsers en... Oké. En zijn er ook echte verkeersdeskundigen die daar wat van vinden? Want jullie zijn politici, maar wat zeggen de echte verkeersdeskundigen?
2: Dat is natuurlijk, ook daar zal vast geen eenduidigheid zijn in de uitspraken. De verkeersdeskundigen die bij de gemeente Gouda werken, zullen dit ongetwijfeld bekeken hebben en besloten hebben dat dit op deze manier kan. Wat ik doe, ik ben geen verkeerskundige, maar ik zie wel wat er op die wegen gebeurt. Ik hoor wel mensen die aangeven, joh, ik zit in de auto en ik voel me niet comfortabel, want er gaan alle fietsen om me heen. En fietsers die zeggen van, ja, die auto's die proberen me aan de kant te drukken. Dus over en weer is daar gewoon een gevoel van onveiligheid wat toegenomen is ten opzichte van de oude situatie, waar notabene gescheiden verkeersstromen waren. En dan denk ik, dan gaan we echt de verkeerde kant op als we verkeersveiligheid willen verbeteren.
1: Ja, ik heb eens begrepen dat ze 10 jaar geleden in Drachten alle verkeersborden hebben weggehaald en het expres allemaal onduidelijk en gemengd hebben gemaakt. En dat de automobilisten zo zenuwachtig werden daarvan dat ze heel langzaam gingen rijden.
0: Grappig.
2: Ja, het is toch geen experiment wat ik in Gouda zou willen proberen.
0: Maar... Nee, dat laten we dat maar niet doen. Maar het is Arjan ook gewoon gedragsveranderingen. En dat is gewoon voor bepaalde mensen even wennen.
1: We moeten nog even naar Classic Rock. Ik heb even wat klaargezet van Canned Heat. Kennen jullie dat als bandje uit de jaren 60?
2: Misschien als ik het hoor. Ik laat me verrassen.
1: Eens even kijken welke schuif dat is, als deze schuif.

0: Can't Heat. Muziek van eind jaren 60. Toen was ik er al.
1: Jij wel.
0: Ik was er toen al. er is iemand voor de deur. We hebben de samenwerkingsafspraken ingehouden. En trouwens ook nog een samenlevingsakkoord. En er wordt daar bespaard door de 7 partijen die de samenwerkingsafspraken hebben gemaakt op de minimaregelingen. De exploitatie van het oude stadhuis en de evenementen. Maar dan vraag ik me af, welke evenementen moeten bespaard worden? Gaat Roze Zaterdag weg? Of de Sinterklaasintocht?
1: We hebben het hier natuurlijk al even over gehad. En ik snap dat je een antwoord wil, Arjen.
0: Ja, jij hebt een wethouder geleverd. Dus jij weet
1: voor,
0: wat er...
1: Ik heb een wethouder geleverd voor de gehele raad. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat we een aantal samenwerkingsafspraken hebben opgesteld. En aan de hand daarvan gaan we aan de slag. Daar staan inderdaad de punten in die je net ook hebt opgezond. En tegelijkertijd betekent dat niet dat dat al helemaal is uitgewerkt. Want we hebben daarvan ook gezegd, bijvoorbeeld bij de minimaregelingen, we willen wel kijken wat het effect daarvan is. Want we willen niet dat we de allerzwaksten in onze samenleving laten vallen. Tegelijkertijd geldt voor de evenementen.
0: En de allerzwaksten, dat is 110% van de bijstandsnorm of 120% van de bijstandsnorm of 130% van de bijstandsnorm?
1: Nou, dat zal misschien voor iedereen weer anders zijn. In Gouden hebben we op dit moment 130%. En daarvan hebben wij gezegd van, als VVD in ieder geval, daarvan kunnen we best terug naar 120%. Mm-hmm. Ja.
0: En dat is nu ook afgetimmerd, hè, in het
1: akkoord. Dat zijn dus de afspraken die we hebben gemaakt om dat verder uit te werken. Maar nogmaals, we willen niet dat de allerzwaksten daardoor geraakt worden. Dus we zullen daar continu blijven kijken van, kan deze maatregel ook daadwerkelijk goed uitgevoerd worden? En hetzelfde geldt voor de evenementen. Jij wil evenementennamen hebben, die ga ik nu niet noemen.
0: Ja, je kan, is de gedachte, zeg maar, de kaasschaaf over alle evenementen of een paar evenementen weg?
1: Nou, ook dat zijn volgens mij zaken die nog uitgewerkt gaan worden door dit college. Maar dit is in ieder geval de ambitie.
0: Sinterklaas met minder Pieten.
1: Nou, weet je wat het is, Arjen? Je kan aan 2 knoppen draaien als je een gezonde financiële situatie wil.
0: Een roze zaterdag die minder roze is.
1: Ja, je kan er nog 6 noemen. Maar je kan aan 2 knoppen draaien. Of je gaat kijken van hoe kan ik minder uitgaven doen. Of je gaat de lasten verhogen. Nou, ik denk dat ik hier niet hoef uit te leggen dat we als VVD niet zijn voor een lastenverhoging of het aangaan van extra schulden. Dus dan zul je op bepaalde vlakken moeten kijken hoe blijven we financieel gezond. En dat betekent dat je op sommige posten gaat kijken van wat kunnen we daar minder doen of anders doen. Het liefst natuurlijk anders, maar als dat niet gaat, misschien iets minder. En die keuze wordt op dit moment uitgewerkt. Juist ook omdat we daarin wel een afgewogen keuze willen maken.
0: Mm. En de exploitatie van het oude stadhuis, is het een idee als het klaar is om alle trouwerijen daar te doen? Gewoon niet meer te trouwen in het huis van de stad, maar alle trouwerijen in het huis, in het oude stadhuis?
1: Bedoel je dan een soort van gedwongen trouwerij in het huis van de stad? Of
0: ja,
1: of kijk,
0: we hebben natuurlijk, de gemeente Gouden heeft natuurlijk wel 5, 8 of 10 trouwlocaties aangewezen in Gouden. Dat je overal kan trouwen. Ik kan ze ook zeggen, dat schaffen we af en we doen ze allemaal weer in het oude stadhuis.
1: Ja,
0: gaat het renderen.
1: Ik denk niet dat ik er voorstander van ben om mensen verplicht te laten trouwen op 1 locatie in Gouda.
0: Dus, waarom? Dat was vroeger altijd zo.
1: Ja, dat kan best dat dat vroeger zo was. Maar
0: en het is de mooiste plek.
1: Het is wel een van de mooiste plekken van Gouda,
0: en
1: zeker.
0: Het wordt nog mooier. Dus, en als je zegt van ja, waarom zouden andere locaties moeten profiteren van de trouweconomie, zeg maar, terwijl de gemeente een eigen pand heeft, wat ook zou moeten profiteren.
1: De trouweconomie, die moet ik toch even laten landen, denk ik. Nee, maar volgens mij is het belangrijk dat je gewoon kunt kiezen waar je wilt trouwen en dat er wat mogelijkheden zijn. Ja, dan wil ik niet dat wij als overheid gaan zeggen, je moet op deze locatie trouwen.
0: Nou, ja, omdat het geld in het laadje brengt voor het stadhuis. Ja, goede reden toch?
1: Nou ja, er zijn meer manieren om geld in het laadje te krijgen waar ik niet zo'n voorstander van ben. En dit is er in ieder geval één van.
0: Ja, ik snap trouwens niet hoor, waarom er zoveel trouwlocaties moeten zijn. Ja, trouwen in de Artilegie, trouwen in de Jeruzalemkapel of zo. Ja, waarom zou het moeten? Vroeger was ook alles op 1 plek.
2: Het is toch een vrije keuze. Iedereen kan volgens mij zelf bepalen waar hij wil trouwen. En ik denk dat het misschien ook leuk is om hier bij de radio als een trouwplekje. Als iemand anders hier zou willen, dan kan die toch ook iemand.
0: Als het huuropbrengst oplevert, is onze penningmeester meteen voor natuurlijk.
2: Het uitgangspunt is wel de liefde, Arjan. En niet de financiën, want anders zouden we veel problemen krijgen.
1: Daar moet ik Redouan toch volledig gelijk in geven.
0: Trouwens, we hebben een samenlevingsakkoord en we hebben samenlevingsafspraken. Wat ontzettend verwarrend overkomt. Kan jij dat daar nog uitleggen?
1: Nou, dan ga ik in ieder geval een poging doen.
0: Als mensen dat zo horen, dan snappen ze het niet. Dan denken ze dat het allemaal één pot nat is.
1: Zeker. Sterker nog, in de gemeenteraad hoor ik ze ook nog wel eens door elkaar gebruikt worden. Door stellers en mensen die er minder fan van zijn. Het idee is dat we op een nieuwe, andere manier gaan samenwerken. Dat wil zeggen met input die we op gaan halen. En daarmee is wat er nu ligt een startpunt en geen eindpunt. Dus de het samenlevingsakkoord. Je hoort het, ik moet zelf ook altijd.
0: Dat is een document van ongeveer 25 kantjes.
1: Ongeveer wel, ja, ja zeker. Daar gaan we mee verder. Dat wil zeggen, daarin hebben we afgesproken dat we meer wisselende meerderheden zoeken. Dit is de basis waarmee we aan de slag gaan. En tegelijkertijd is zo'n nieuwe manier van samenwerken ook best spannend. Je gaat college aan de slag sturen op een manier zoals daar in Gouda nog niet vaak mee gewerkt is. En om ervoor te zorgen dat daar een soort van basis ligt, dat er genoeg comfort ligt om wel te besturen, zijn er een aantal wat hardere afspraken, dus de samenwerkingsafspraken gemaakt. Als basis waarmee we aan de slag gaan. Dat paste op ongeveer één kantje.
0: In een ander document?
1: In een ander document.
0: Van ongeveer anderhalf kantje?
1: Ja, zeker. Zeker. Dus die scheidslijn is gemaakt. Eén is de basis op basis waarvan je genoeg comfort hebt om te besturen. En die hebben we echt zo klein mogelijk gehouden. Zodat de gemeenteraad en uiteindelijk ook onze inwoners zoveel mogelijk gaan over waar gaan we nou met de stad naartoe.
0: Ja, het kwam mij een beetje over dat zeg maar in de samenwerkings... In het samenlevingsakkoord dat daar het zoete in staat. En dat in de samenlevingsafspraken dat daar het zuur in staat. Zo kwam het een beetje op mij over.
1: Nou, wat vooral de basis is, is dat in de samenwerkingsafspraken. Je gaat uiteindelijk besturen, je gaat een bepaalde kant op met de stad. En dat vraagt ook om bijvoorbeeld de financiële middelen. Daarin heb je ook gewoon als bestuurders heb je enig comfort nodig. En dat comfort, echt die basis, niet meer dan dat, hebben we geprobeerd vast te leggen in de samenwerkingsafspraken.
0: En hoe heet dat? En Pro, die doet dacht ik wel mee met het samenlevingsakkoord, maar niet met de samenlevingsafspraken.
2: Nee, wij doen zowel niet met het akkoord als de afspraken. En de uitleg van Kevin is precies de reden waarom wij dus niet meedoen. Die afspraken zijn er inderdaad gemaakt om comfort te bieden. Om die financiën op orde te krijgen. Dat zegt Kevin volgens mij heel goed. En daarin staan een aantal zaken waarbij we dus gaan bezuinigen op wonen. Waarbij we gaan bezuinigen op de zorg. Op de minimaregelingen. En dat is precies de reden waarom wij dus hebben gezegd van wij willen juist kwetsbare mensen beschermen. Dat is voor ons een rode lijn geweest. Dat hebben we toen destijds ook aangegeven. Dus we zijn hartstikke blij dat wij hier geen onderdeel van hoeven te zijn. En wij zullen vooral voorstellen gaan steunen op inhoud die goed zijn. Maar om te gaan bezuinigen op de meest kwetsbaren. En je ziet eigenlijk ook aan de stijgende kosten, energielasten.
0: Ja, maar de lonen stijgen ook.
2: De lonen stijgen niet zo hard als het stijgen van de kosten. En dan is het wel leuk om dan een mooi experiment van 7 ton ergens vandaan te toveren. En dan ga je bezuinigen op diezelfde mensen. Dat vinden we heel erg lastig. Dus dat kunnen wij niet uitleggen aan de stad. En je ziet dat het ook iets met de stad doet.
0: Ja, hoe kwetsbaar zijn eigenlijk de mensen die tussen 120 en 130 van de bijstandsnorm zitten? Hoe kwetsbaar zijn die?
2: Heel kwetsbaar, Arjan. Ik doe regelmatig boodschappen voor een aantal mensen. Een oma van Eiken, mag ik best zeggen, die is weduwe sinds 6 jaar. Daar kwam ik eigenlijk al voor dat ik raadslid was en... Ze heeft vaak in de wintertijden de kachel laag. Plafond is helemaal beschimmeld. Dat is gewoon heel bijzonder dat ik dan degene ben die haar dan moet gaan stutten. Om het zo maar even te zeggen. En die mensen wil je juist helpen. Dan ga je niet de 130% verlagen naar de 110%. Dat zijn gewoon... Ja, bijzondere verhalen.
0: Ja, dat is iemand die nu al geholpen wordt met allerlei minima-regelingen.
2: Ja, dat moeten we aanvragen. Dat moeten we voor mevrouw Van Eyck ook inregelen. Dus ik probeer haar zo goed mogelijk te helpen en te faciliteren bij de verschillende loketten. Maar als iemand geen familie heeft en weduwe is en alleenstaand, dan is het gewoon heel erg ingewikkeld om al die digitale regelingen op te snorren.
0: Ja, dat hoor je natuurlijk altijd tot mensen gewoon vermalen worden door de overheid die alles op internet geregeld wil hebben. Dat zie je natuurlijk aan de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat is te complex, te veel uitzonderingetjes, drempelbedragen, toeslagjes.
2: Ja, dus de dienstverlening moet daar ook gewoon op afgestemd worden. En dat is gewoon heel erg belangrijk.
0: Is Pro eigenlijk ook voor rigoureuze versimpelingen van dat soort regelingen? Gewoon gigantisch veel simpeler maken?
2: Zeker. Het is een beetje bijzonder dat als je bijvoorbeeld bij het sociaal domein terechtkomt... dat je weer dezelfde informatie moet aanleveren als je weer een andere regeling aanvraagt. En dat maakt het gewoon ingewikkeld. Dat moet je gewoon makkelijker maken. Zodat de gemeente ook gelijk weet... dit is persoon X. Die komt een aanvraag doen. We hebben eigenlijk je informatie al. Je hoeft niet gelijk dat hele carousel door te lopen. Want het kost gewoon heel veel tijd. En ook voor de gemeente is dat tijd die ze volgens mij ergens anders aan kunnen besteden.
0: Komende maanden wordt de begroting in elkaar gesleuteld voor volgend jaar. Ik lees dat de goudse belastingen maar 2% gaan stijgen. Stond in de krant.
1: Een van de afspraken die gemaakt is, is dat de lokale lasten met maximaal een inflatiecorrectie stijgen.
0: Ja, inflatie is nu 3,5%, hè?
1: Zeker.
0: Door de energiestijging.
1: Zeker, maximaal. Je herkent waarschijnlijk ook wel het standpunt van de VVD dat de lokale lasten omlaag moeten.
0: Maar dat dus zeggen meer partijen. Dat is,
1: Zeker. Maar die zitten hier nu niet. Dus ik denk dat Pro daar misschien iets anders in staat.
2: Oh, nee, hoor.
1: Maar dat gaat Redouan zo vast nog wel even aanvullen. Maar ik ben dus tevreden dat het dus, met een minimaal stijgt. Het liefst zie ik ze daadwerkelijk dalen. En tegelijkertijd is dit denk ik een mooie eerste stap ten opzichte van de afgelopen jaren.
0: Ja, ik vond het bijzonder dat je in, hoe heet dat? Ik lees zeg maar, of ik zie op televisie dat de inflatie nu 3,5% is door de energiekosten. En dat de belasting in Gouden 2% stijgt. Denk ik, dat is bijna de helft van de inflatie.
1: Goed, hè?
0: Dan moet je natuurlijk wel bezuinigen op evenementen misschien. Oh ja, behalve de toeristenbelasting. Die gaat verdubbelen.
1: Ja.
0: En zijn we dan goedkoop of duur ten opzichte van anderen? Wordt Gouda dan onaantrekkelijk?
1: Dat is natuurlijk altijd een subjectieve stellingname als je zegt goedkoop of duur. Maar als je kijkt naar andere steden die een bepaalde historische waarde hebben zoals Gouda die heeft, dan zijn we echt nog geen hele dure stad.
0: Ja, en Gouda heeft natuurlijk ook niet zo heel veel te bieden. Hè? De binnenstad, daar loop je in een half uur doorheen. En je gaat even een half uurtje de Sint-Janskerk in. Een half uurtje het oude stadhuis in. En heel even 10 minuten in de wagen. En dan,
1: ja, misschien ben je toch gewend geraakt aan al dat moois wat Gouda heeft. Ja. Want ik denk dat je hier prima een paar dagen kan doorbrengen.
0: Ja. Ik heb zelf het idee dat ik in Delft langer kan dwalen door de stad.
1: En Delft is ook groter.
0: Ja, Delft is misschien ook groter. Maar ook dat de binnenstad daar wat groter is. Ja, en Leiden? Leiden vind ik niet zoveel aan. Ik vind die Haarlemmerstraat zo stom in Leiden.
1: Ook daar zijn een hoop mooie straten, Arjen.
0: Ja, maar Haarlemmerstraat is een soort kleiweg. Daar wil je ook niet doodgevonden worden.
1: Dat zijn jouw woorden.
0: Ja, is de kleiweg nou sfeervol?
1: Nou, ik denk dat de kleiweg wel heel veel potentie heeft. En dat we daar nog niet het maximale uithalen. Als je dat bedoelt, dan ben ik het met je eens. De termen die jij eraan geeft, die vind ik wat zwaar aangezet. Zeker aangezien daar ook gewoon ondernemers zitten die er echt wel het beste van proberen te maken. De middelen die zij hebben en wat de gemeente daar tegenover zet.
0: Ja. Redouan wilde het nog over burgerparticipatie hebben. Is dat een soort van fopspeen, denk ik dan?
2: Oh nee hoor, volgens mij is dat ook iets wat heel erg belangrijk is in het akkoord wat er nu voor ligt. Hè? Het samenlevingsakkoord, coalitieakkoord, samenwerkingsafspraak of wat het ook mag zijn.
0: Voor mij staat dat in het samenlevingsakkoord staat het. Ja, ik moet het ook heel goed nadenken hoor, over deze.
2: Ja, wij krijgen de indruk dat participatie bij alles komt kijken en dat is volgens mij ook goed. Daar zijn wij een behoorlijke voorstander van. Ook
0: wil je een referendum over een enquête houden over ieder voetbalveldje? Of over iedere boom die weg moet?
2: Nou, het betrekken van inwoners is volgens mij hartstikke goed. En ik denk gemeentebreed. Hè? Dus als je zegt, we willen participeren. Niet alleen maar de thema's uitkiezen. Waar je volgens mij heel veel
0: applaus krijgt.
2: Inderdaad, of interesse krijgt. Je moet dat in principe over de gemeentebrede delen doen. En dat is volgens mij belangrijk. Want de bezuinigingen die nu worden doorgevoerd. Waardoor de belastingen alleen maar 2% stijgen. Dat komt omdat in de begroting ook 4 miljoen wordt bezuinigd op het sociaal domein. Mm. En ja, daar moet je volgens mij denk ik ook over participeren. Om met mensen die bijvoorbeeld in het sociaal domein zitten. Om te kijken van, zijn dit nou echt de bezuinigingen die we moeten doorvoeren? Moet huishoudelijke hulp weg? Moet die wet maatschappelijke ondersteuning minder worden? Nou, en ik denk dat het heel hartstikke goed is dat we dat voor mobiliteit doen. Moeten we dat ook voor het sociaal domein doen? En wat mij betreft moeten we die term moeten we ook gewoon vasthouden. Wat nu ook in het akkoord staat. Om gewoon participatie bij elk domein te organiseren. Want dat is volgens mij hartstikke goed.
0: Betekent dat enquêteformuliertjes door brievenbussen naar binnen?
2: Nou, ik denk dat het als hartstikke goed is om brieven te sturen naar bewoners om ze uit te nodigen en daarover door te praten. In zaaltjes, in ontmoetingscentrum. Ook op plekken waar je meestal andere gemeenschappen tegenkomt. Dus vooral betrekken, vooral doen. En ik zou zeggen ook vooral vasthouden wat dit akkoord ook ons geeft. Want we hebben hem niet ondertekend, maar een aantal elementen steunen wij wel. En dit is er een van waar we zeggen van, gaan daar echt keihard mee door. Laten we gewoon goed participeren. Niet alleen maar tijdens de verkiezingen, maar maak het gewoon onderdeel van het beleid.
0: Nou, bij mij hebben ze 10 jaar geleden de hele buurt de straten heringericht, zeg maar. Toen kreeg ik daarvoor een formuliertje in de bus van de gemeente. Dan kon ik kiezen uit 3 varianten. 1 richtingsverkeer linksom of 1 richtingsverkeer rechtsom of helemaal geen verkeer of zo. Maar ik heb zelf geen auto, dus ik heb het ook helemaal niet ingevuld. Ik denk van ja, ik ben helemaal geen belanghebbende.
1: Nee, maar volgens mij is dat ook wel een van de punten die wij sterk zien terugkomen. Ook als je kijkt naar de afgelopen jaren. Je krijgt inderdaad een bepaalde voorziening en daar mag je nog net de kleur van bepalen. Je wil juist dat je veel eerder in dat proces kan ophalen bij je inwoner, bij je ondernemer. Van wat vind je nou belangrijk?
0: Maar is het vaak veel te vaag voor de burger om iets van te kunnen vinden? Omdat het dan nog een heel vaag idee is.
1: Nou, we moeten daar als overheid ook in leren. Hè? Dat zijn we ook niet altijd even goed in geweest. Maar we moeten zoveel mogelijk proberen de inwoner in staat te stellen om mee te geven wat ze belangrijk vinden. En daar zullen we als gemeente mee aan de slag moeten. En uiteindelijk als gemeenteraad een finaal besluit over moeten nemen. Maar door dat veel meer aan de voorkant van het proces te plakken, in plaats van achteraf nog, of eigenlijk bijna helemaal aan het einde nog even te vragen, wilt u
0: Begonia's of petunia's?
1: Tegels? Nou, inderdaad Arjen, dan zit daar echt nog wel een kans voor ontwikkeling.
0: Ja, en wordt dat een heel veel dingen zijn natuurlijk. Er zitten deskundigen natuurlijk in het huis van de stad, die verkeerskundigen zijn, die natuurlijk al heel goed kunnen uitvogelen van wat zeg maar een goede oplossing is. En om dan de burger te vragen van of een bloembak hier moet staan of daar moet staan, ja, heeft dat nou zoveel zin?
2: Zeker, zeker. Het is juist hartstikke belangrijk om mensen dat te vragen. En als je kijkt bij de participatie in de wijk over parkeren, daar is volgens mij heel veel inzet gepleegd, terwijl het een belasting is. Mm-hmm. Hè? Je hoeft het eigenlijk niet te doen, maar uiteindelijk is daar zoveel inzet gepleegd om dat te bespreken. Tuurlijk zullen er altijd, wat Kevin ook terecht zegt, leermomenten zijn. Die moet je zeker meenemen om daarvan te leren. Maar het is denk ik het allerbelangrijkste om mensen aan de voorkant te betrekken en ten alle tijde mee te nemen in die scenario's.
0: Ja, er komt trouwens een participatietoolbox, las ik in de samenwerkings, in het samenlevingsakkoord. Een participatie, wat is dat, de participatietoolbox?
1: Nou, ook dat moet nog wel wat verder uitgewerkt worden. Maar met zo'n toolbox ga je eigenlijk aan de slag met welke middelen kan ik nu allemaal inzetten in de stad om die inwoner te betrekken.
0: Enquêteformuliertjes door de brievenbus?
1: Ja, je noemt ze steeds, maar ja. Ik denk dat we echt de mist ingaan op het moment dat we zeggen van dat is de oplossing om dit te doen. We zien dat er verschillende manieren zijn om verschillende doelgroepen in onze stad te bereiken. En die toolbox, die schetst die hele waaier aan middelen. En daarmee moeten we zorgen dat we de mensen die we willen bereiken, dat we die zo breed mogelijk en zo goed mogelijk bereiken met een vraag of een uitleg die aansluit bij de belevingswereld van de ontvanger.
0: Oké, we gaan even naar Nederlandstalige muziek. Deze is het nu tijd voor geworden.
3: Shake, het programma waar je radio harder voelt.
0: Nee. De computer is allerlei kanten opgegaan. De computer is allerlei kanten opgegaan. Nou, dan gaan we toch maar eventjes naar iets anders. Ja, hij doet het even niet. Dit was natuurlijk het probleem wat we hadden. Maar dan doen we maar deze.

0: Ja, dat was Celeste. Wij door een beetje partner met de computer moesten we toch maar iets anders draaien. Celeste is een Engelse solzangeres, maar we gaan zo meteen nog een keertje proberen om René Vroeger gedraaid te krijgen. De gemeente gaat meer ambtenaren aannemen om grip op projecten te krijgen. Ook de VVD was voor.
1: Zeker.
0: Meer ambtenaren aannemen. Is dat niet een beetje tegennatuurlijk voor de VVD? En in de samenwerkingsafspraken staat trouwens dat er helemaal geen ruimte is voor groei van de organisatie.
1: Dat klopt. Heb je toevallig ook gezien welk amendement de VVD erop heeft gesteund en is aangenomen? Want daar staat namelijk in dat we gaan kijken naar de taken. Weet je, we hebben het nu heel erg over de ambtelijke organisatie.
0: Ja, die groeit en groeit en groeit en groeit. Ik kan me herinneren dat het vroeger iets van 600 man is en nu zijn het er ook al 1000.
1: Ja, en dan ga je allerlei kanten op. Was het dan vroeger te weinig, is het nu te veel. Maar we zien in ieder geval dat er een forse groei is. En dat de ambtelijke organisatie wat ons betreft groter is dan wat die zou moeten zijn. En tegelijkertijd hebben we het ook gewoon over mensen die daar dagelijks naartoe komen om het beste voor de stad te doen. Dus waar we naar moeten kijken, en dat is eigenlijk ook wat er in het amendement van de ChristenUnie staat. Dit project, de grip op Goudse projecten, dat zorgt ervoor dat uiteindelijk de stad profijt heeft van het feit dat we beter kunnen sturen op dat soort projecten. Dat we dat in tijdmanagement, in geld en dergelijke allemaal net wat strakker op orde hebben. Dus dat je daarop gaat sturen is niet erg. Maar daarom is er dus een amendement op initiatief van de ChristenUnie. En misschien doe ik nu wat partijen tekort die ik niet noem. Maar waarin we ook zeggen, ga nou kijken naar de taken en kom daar wel op terug. Want we hebben nog steeds die ambitie die je ook uit het samenlevingsakkoord of samenwerkingsafspraak hebt gehaald. En daar moeten we mee aan de slag. Maar dat betekent niet dat je dus gaat kijken van welke mensen willen we eruit. Want het gaat over hardwerkende mensen die elke dag het mooiste doen voor de gemeente. Het gaat erom welke taken ga je dan niet meer doen en wat zit er dan uiteindelijk aan vast.
0: En welke taken moet je niet meer gaan doen volgens de VVD?
1: Nou ja, dat is ook weer. Ja, je wil graag dat ik nu concrete taken ga noemen, maar dat zit hem vast aan.
0: Ja, je hebt nu de microfoon, hè?
1: Dus zeker, zeker. Nou ja, goed. Ik heb een opvatting, of wij hebben vanuit de VVD een opvatting. We zien dat er heel veel beleidsambtenaren bij zijn gekomen de laatste jaren. Dat er heel veel papier is ontwikkeld. Dat we op bijvoorbeeld op duurzaamheid heel veel geld hebben uitgegeven. Terwijl als je ons vraagt van wat is dan het rendement van die euro's, dan valt dat echt wel tegen.
0: Oh, ja, ik zag even een leuke anekdote. Vorige week was ik op de Warenmarkt. Ja. Ik was op Klein-Amerika in verband met de kermis. En daar stond een dieselaggregaat en een elektrische vrachtwagen op te laden.
1: Ja, dat
0: de gemeente verplicht dus de mensen om een elektrische vrachtwagen te kopen. En dan wordt die met een dieselaggregaat opgeladen.
1: Nee, dit is een voorbeeld op kleine schaal. Maar ik denk dat er nog wel wat dingen zijn dat je zegt van ja, als je daar dan bijvoorbeeld op investeert, dan is je duurzaamheidsrendement met het geïnvesteerde gemeenschapsgeld veel groter. Dus daar moet je kritisch naar kijken. Wat ons betreft gaat er dus echt wel vooral aan die beleidsschrijvende kant. Gaan we eens kijken wat kunnen we daar dan minder doen? Moeten we misschien gewoon wat minder
0: papier. En welke duurzaamheidsdingetjes moeten dan minder?
1: Nou ja, ik ga er geen concrete maatregelen op noemen, want er zijn ook wel gewoon stappen die we moeten maken. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar heel veel kleine maatregelen, naar heel veel onderzoeken en pilots, terwijl...
0: Al die vleermuisonderzoeken.
1: Nou ja, je gaat mij nooit horen pleiten voor de onderzoeken die wettelijk verplicht zijn om die af te schaffen. Maar er zijn best wel wat onderzoekjes om te kijken van op welke vlakken kunnen we nou eigenlijk klein rendement halen. Terwijl we bijvoorbeeld met het zwembad in Gouda nog een enorme grootverbruiker hebben waar we uiteindelijk nog niet op ingezet hebben.
0: Ja, het zwembad, je kan zeggen, zit het water wel wat kouder.
1: En dat is een van de opties.
2: Is gezond voor je, ja.
1: Dat is een van de opties.
0: Of je gaat kijken. Koud water schijnt heel gezond te zijn.
1: Ja, dat zal best. Maar je kan daar dus kijken van wat kunnen we daar dan wellicht mee? Helpt het als we daarin investeren in het kader van duurzaamheidsrendement? Want als je kijkt wat ze daar dan misschien verstoken, kan je daar dan dus beter op inzetten? Als je kijkt naar elke euro en het duurzaamheidsrendement daarvan.
2: Ja, je zou bijna zeggen, een mooi verhaal. Hè? We hebben het over grip op Goudse projecten om dan vervolgens heel duurzaamheid af te schaffen.
0: Hij wil een beetje schaven aan de duurzaamheid.
2: Dat mag, dat kan. Dat is altijd, als je een keuze maakt, dan moet je die ook gewoon goed kunnen toelichten. Kijk, waar het om gaat is, we zijn inderdaad gegroeid, Arjen. En dat heeft niet te maken met dat we meer ambtenaren graag willen hebben.
0: Ja, jullie hadden ook nog de bovenste verdieping was nog leeg van het huis van de stad. Dat die nog gevuld moest worden.
2: Klopt. Dus als het daaraan lag, dan zou ik zeggen, je hebt helemaal gelijk. Maar je stad wordt groter. We krijgen meer taken vanuit het Rijk. En wat je ook ziet uit de stukken van de gemeente is dat het vaak eerste lijns functies zijn. De dienstverlening van de gemeente. Dus hoe schoon is je stad? Hoe veilig is je stad met handhaving? Dat soort zaken, paspoort aanvragen bij de gemeente. We hebben een nieuwe wijk helemaal opgetuigd, Westergouw. Daar komen meer inwoners bij. Je kunt dus niet een gemeente faciliteren, ondersteunen, qua burgeraantal, op dezelfde manier die je dan 20 jaar geleden hebt gedaan. En dat is echt wensdenken. Dus ik ben benieuwd hoe je al die taken op je wilt nemen met minder...
0: Ja, precies. Die vleermuisonderzoek had je 20 jaar geleden niet. En de hele WMO is natuurlijk ook 10 jaar geleden naar de gemeente verhuisd. Dus de gemeente heeft meer taken gekregen.
2: Ja, en ik denk het is heel cynisch om alleen maar die vleermuis... Die heeft ons helemaal niks aangedaan. Het is ook onderdeel van...
0: Het is wel bijgekomen.
2: De wettelijke taken. Ja. Dus het is gewoon de wet. Daar moeten we gewoon naar handelen. Maar als het gaat om andere specifieke regelingen die we erbij hebben gekregen... Ja, dan moeten we daar ook gewoon... naar schikken. En dan is het niet echt handig om met zo'n kaasschaaf te denken van nou, we gaan hier een ambtenaartje laten doen sneuvelen om dan de dienstverlening kwetsbaarder te maken.
1: En dat is waar we echt wel een verkeerde afslag nemen. Want we gaan geen ambtenaren laten sneuvelen. We gaan kijken naar welke taken betekent dat. En wat betekent
0: concrete
1: dat uiteindelijk voor onze
0: concrete
1: organisatie.
0: Taken die je niet meer gaat doen.
1: Ja, of minder gaan doen. Of anders gaat inrichten. Zeker. En daar zit het hem in. En daarmee zeggen we niet. We moeten terug naar het niveau wat zelfs nog lager is dan die 20 jaar geleden waar je aan refereert. Maar er zit natuurlijk een middenweg tussen helemaal terug naar een ambtelijke organisatie die eigenlijk niet slagvaardig is. En de ongeremde groei die we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gezien.
0: En als je zoiets als het oude stadhuis nou gewoon verkoopt aan een commerciële partij? Dat je er vanaf bent?
1: Ja, nou ja, we hadden het net al over de trouwlocaties.
0: Nu heb je als taak zeg maar, om dat gebouw zeg maar, in stand te houden. En daar met ambtenaren allerlei dingen in te doen. Om te zorgen dat het niet weer achteruit gaat. Je kan ook zeggen, we verkopen het gewoon. Dat is dat met het weeshuis ook niet gebeurd? Of is het weeshuis nog eigendom van de gemeente?
2: Nou,
0: het
2: stadhuis is wel van de stad. Hè? Dus daar zit ook heel veel belastinggeld in. Dat hebben wij allemaal met elkaar opgehoest. Het is echt ons attribuut, onze mooie souvenir. Als je echt binnenkomt, welkomstgeschenken. Wat je qua aanzicht gewoon ziet. Ik denk niet dat we dat moeten verkopen.
0: Ja, of andere monumenten gewoon afstoten?
1: Je hebt natuurlijk als Gouden heb je wel unieke kwaliteiten. Met een historische binnenstad.
0: Ja, Gebouw de Moriaan is ook ooit verkocht aan een particulier.
1: Zeker, ja, zeker. Ja. En daar zul je een afweging in moeten maken. Maar ik denk niet dat ik meega in de afweging dat we het stadhuis... inderdaad, en toch wel een beetje onze eyecatcher, dat we die zonder meer verkopen.
0: Ja, want ook als je het aan een particulier verkoopt, heeft een particulier onderhoudsplicht.
1: Zeker.
0: Dus, Ja, misschien wordt het dan wel een clubhuis voor de Satudara of zo. Dat, wie weet niet wat het dan wordt.
2: Ho, Arjan.
1: Ook dit is wel weer een interessante afspraak.
2: Ja, interessante uitspraak vandaag, Arjan.
0: Kevin, jij bent nog bezig met de crisisvoorbereiding voor de veiligheidsregio. Waar staan in Gouden nou de dieselaggregaten om de babyvoeding op te warmen?
1: De dieselaggregaten om de babyvoeding op te warmen?
0: Dat zou jij moeten weten.
1: Ik werk inderdaad voor de veiligheidsregio Hollands Midden. Ja? Dat betekent dat we voor de 18 aangesloten gemeenten bezig zijn met crisisbeheersing. Dus dat betekent inderdaad de voorbereiding op de rampen en crisis die ons regionaal zouden kunnen treffen. Een van de ontwikkelingen die daar de laatste jaren veel in terugkomt is het fenomeen weerbaarheid. Dus daar zit hem inderdaad ook de continuïteit van vitale organisaties in. De continuïteit van de samenleving in. En dat betekent dat je je eigenlijk gaat voorbereiden op crisistypen die we eigenlijk de laatste jaren niet echt voor mogelijk hebben gehouden. Die echt op een schaal ontwrichtend zijn. Waar we misschien als Nederland op dit moment ook wel niet op ingericht zijn. Dat betekent dat je gaat kijken van wat kunnen we zo lang mogelijk in stand houden. En daarin ga je op een gegeven moment denken, oké, wat moet er primair blijven draaien? Kan er dan eventueel uitvallen? Of moet je dan toch als eerste opgeven? En als we het dan hebben over aggregaten voor babyvoeding. Ja. We hebben ook mensen die moeten leven met thuisbeademing. We hebben onze waterkeringen. We hebben drinkwaterbedrijven. We hebben kritische procesindustrie. En iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Maar dat is wel een behoorlijke opgave. Omdat die... risico's die we tegenwoordig zien. Zoals de kans op een langdurige stroomuitval misschien wel door opzet. Dat zijn risico's die we de afgelopen 20, 30 jaar niet echt meer voor mogelijk hebben
0: gehad. Is het al geregeld?
1: Nee, lang nog niet alles is geregeld. Ik denk dat nu ook een omslag is. En daarbij moeten we ook af van de illusie dat de overheid alles kan regelen. Wat nu het uitgangspunt is, is de overheid zet zich maximaal in om overeind te blijven, om er te zijn voor degene die die hulp nodig hebben. Maar verder dienen we, als we die risico's die op ons afkomen, daadwerkelijk, als die daadwerkelijk plaatsvinden, dan is er ook gewoon een bepaalde mate van zelf- en samenredzaamheid in de samenleving nodig. En dat is een mate die we de laatste jaren in ieder geval niet gewend zijn.
0: En mensen met medische ondersteuningsapparatuur, wat gaan die dan doen?
1: Nou, daar wordt bijvoorbeeld wel naar gekeken van wat kunnen we daar in die voorbereiding in? Kunnen we in kaart brengen waar kwetsbare doelgroepen in een stad zitten? En tegelijkertijd gaat het dan wel langzaam aan bij de taak van de veiligheidsregio weg. Want wij kunnen dat niet voor alle 18 gemeenten doen.
0: Kan die mensen dan met een ambulance naar het ziekenhuis vervoeren? En het ziekenhuis heeft een noodaggregaat.
1: En dat zou een optie zijn. Ja. Tegelijkertijd heb je natuurlijk diverse categorieën zorgbehoevenden. Mm-hmm. Dus dat kan thuisbeademing zijn, dat kan medicatieafhankelijkheid zijn, dat kan van alles zijn. En dat maakt dat je daar ook daar kijkt van hoe kun je bijvoorbeeld die keten versterken. We zijn in Nederland just in time georganiseerd.
0: Met heel weinig tussenvoorraden.
1: Zeker. Maar dat is, en dat hoor je ook bij de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Dat zijn wel aspecten waar we nog een keer kritisch naar moeten gaan kijken. Moeten we misschien
0: heel efficiënt en heel kwetsbaar.
1: Moeten we niet toch wat meer strategische voorraden van bepaalde zaken hebben?
0: Mondkapjes.
1: Dat is een omslag.
0: Toiletpapier.
1: Ik denk toch wat meer aan nog wat meer essentiële dingen zoals medicatie en drinkwater en voedsel. En tegelijkertijd is dus ook de oproep aan de individuele inwoner. Zorg dat je je daar ook op voorbereidt.
0: Voor 3 dagen?
1: In ieder geval 72 uur zelfredzaamheid.
0: We gaan eruit met toch nog een keertje proberen. René Vroeger, maar dan moet ik het even anders aanpakken.
2: Ja, dus voor Kevin, hij heeft een huis gekregen. Dus hij weet nu hoe belangrijk het is om een betaalbare woning te hebben.
0: Een VVD'er zonder eigen huis.
1: Ja. Het is een huurhuis inderdaad, dus geen eigendom bij mij.
0: Nee. Wel bijzonder voor een VVD'er.
2: Gefeliciteerd, Kevin.
1: Dankjewel.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad. Hey, die woorden
2: van een ander. Ja, goedemiddag luisteraars. We zijn weer bij elkaar. En wie hebben we in de studio, Ben?
3: Nou, wij met z'n vieren. Oh, je moet natuurlijk weten wie dat allemaal zijn.
2: Jij natuurlijk, luisteraars.
3: Anneke de Roe en ik ben van Mommel. Maar we hebben twee fantastische gasten.
2: Ja.
3: Ja, en wat zo bijzonder is van deze gasten, dat is ongeveer het verschil tussen hemel en aarde.
2: Ja.
3: Dan mag je zelf uitmaken waar je bij hoort.
2: Ja, ja. Ja, dat
3: we hebben. We hebben hier een oude, dat mag ik wel zeggen, dat is Piet Hardendood. En die is al zo oud dat hij vroeger een andere naam had waarop die dichtte. Namelijk onder de naam van Laantje. Vandaar dichters met een L.
2: Ja.
3: Zal ik zo nog wat over vertellen. En de andere die we hebben, dat is een spoken word, gesproken word, dichteres, dichter, weet ik nooit. En dat is zo verschillend van Piet
2: Deborah
3: met die twee.
2: Denk,
3: nou, dat moeten we gewoon,
2: Debbie Lost,
3: gewoon bij elkaar doen vandaag.
2: Loodsma, toch?
3: Loodsma.
4: Ja, klopt.
3: Ja, Lost, Debbie Lost. Hoe zit dat nou?
4: Ik heet Deborah Loodsma, maar ik sta ook wel onbekend als Debbie Lost.
3: Hoe wil je dat we je hier noemen? Debbie of Deborah? Debbie Lost.
2: Gezellig.
3: Dat is dan lekker vlot, hè, voor een spoken word.
4: Spoken word artiest.
3: Ja, artiest. Artiest, alsjeblieft.
2: Kijk.
3: Alsjeblieft. Dat gaat verder dan dichter. Hoor je dat, Piet?
5: Ja, ik ben benieuwd.
3: Ja. Noem jij jezelf ook woordartiest? Of woord?
5: Nee, gewoon dichter.
3: Gewoon
5: denk
3: dichter.
5: Ik maar.
3: Ja, goed zo.
2: Hoe noem jij jezelf, Ben?
3: Dichter van liefde en ongemak.
2: Oh ja.
3: Dat is heel simpel. Okay.
2: Ik noem mezelf M. Poet.
3: Vultje, Mientje. Nou, we hebben vier totaal verschillende personen hier aan tafel zitten.
2: Ja, klopt.
3: Nou, oké. Wat nu? We hebben niks afgesproken van tevoren. We hebben muziek met een L. Oh ja, nog één nieuwtje, ja.
2: We hebben heel veel nieuwtjes.
3: Chris, onze stadsdichter, die binnenkort afscheid neemt, die wou eigenlijk ook het programma. Want hij zei, ik heet Belkom en er zitten twee L's in.
2: Oh ja. Ja.
3: Vonden wij niet goed.
2: Hij is al geweest, toch?
3: Ja, joh, zat. Ja. Nou, ik ben benieuwd. We hebben een heleboel dichtnieuws.
2: We hebben heel veel dichtnieuws, ja.
3: Nou, wie van jullie tweeën zit nou te branden om te beginnen? Dat mag allemaal in deze uitzending. Piet zit te branden. We gaan met Piet beginnen. Jij moet trouwens, Debbie, jij moet het eerste weg straks. Want je hebt nog iets anders.
4: Ik moet op tijd weg. Ik heb
5: Dus misschien moet Debbie dan beginnen.
3: Kijk. Piet denkt altijd mee. Misschien moet ik met jou beginnen.
4: Prima.
3: Maar we gaan er wel een beetje door elkaar, hè?
5: Ik mag me er eigenlijk niet mee bemoeien.
3: Dat is goed, Piet. Je mag in deze uitzending alles doen. Heb je ook gedichten meegenomen van andere dichters met een L?
5: Ja, zeker. Die heb ik je teruggestuurd.
3: Ja, weet ik. De luisteraars wisten dat nog niet. Debbie?
4: Yes?
3: Piet, vind dat wij moeten beginnen met jou.
4: Ja.
3: Spoken word. Moeten we dat nog aan de luisteraars uitleggen? Geloof het niet, hè?
4: Geen idee.
3: Nou, probeer maar.
4: Ik weet niet wat de luisteraar weet.
3: Nou, het is gesproken woord, hè?
4: Ja, spoken word is een voordrachtskunst waarbij je inderdaad dicht, maar niet altijd rijmt. Het mag rijmen, maar het moet niet. En het heeft in ieder geval ritme en flow. Het komt uit Amerika, maar het kan het Nederlands of het Engels of welke taal je dan maar machtig bent. En het is ook een vorm van dichten, inderdaad.
3: Ja, ik vind het wel. Ja. Het gaat lekker op. Je hebt het over flow. Ja, lekker. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk.
4: Als het goed is wel.
3: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat horen we dan wel.
4: Ja. Cool. Yes. Zal ik met een voordracht beginnen?
3: Ja, leuk joh. Ik ben benieuwd wat je kiest.
4: Oké, de eerste heet muziek. Dat ene nummer keihard op repeat. De beat, de beat, de beat. Bonkt in mijn kop. Blaast uit mijn speakers. Bedwelmt mijn emoties. Bevestigt mijn blijdschap. Begraaft mijn verdriet. Dat ene nummer keihard op repeat. De beat, de beat, de beat. Verbreekt de stilte, verbandt de eenzaamheid. Verdrijft de leegte, overdrijft nooit. Overspoelt mijn gedachten. Bewegen, ik moet bewegen, ongecontroleerd bewegen. Wild bewegen, wild dansen, ik wil dansen, springen, bewegen op de beat. Ik zing mee, ik schreeuw lelijk, luid, laaiend, enthousiast, laaiend, luid, lelijk, schreeuw ik mee, zing ik. Dat ene nummer keihard op repeat, de beat, de beat, de beat.
3: Ja. Lekker hoor.
2: Ja, geweldig.
3: Ja. Jij doet het vrij rustig. Dat is waarschijnlijk omdat je voor de radio zit, maar ik heb je wel eens een keer sneller horen tikken, een beetje rapachtig.
4: Ja, het heeft ook wel elementen van rap in zich. Dan zonder de muziek en zonder de rijm.
3: Ja, maar dan wij ouder vandaag hebben, dan moet je het om het bij te houden. Dus ik ben blij dat je het zo doet.
4: Graag gedaan.
3: Ja, wauw. Nou, dat is lekker. Ik zei rap, dat is het wel ook een beetje. Of vind je het niet, dat de rap en spoken words...
4: Het heeft overeenkomsten. Ja. En sommige spoken word artiesten doen ook aan rap. En sommige rappers doen ook aan spoken word. Mm-hmm. Ja. Rap staat ook voor rhythm and poetry. Ja. Dus het heeft zeker overeenkomsten. Mm-hmm. Alleen spoken word is over het algemeen zonder muziek. Dus gewoon met je stem op een podium. Dus rap is met muziek. En rap rijmt eigenlijk altijd in een vast schema.
3: Okay.
4: En spoken word mag rijmen, maar dat moet niet. En zeker niet in een vast schema.
3: Nee, dat doen we niet op.
2: En
3: nee.
2: Binnen rijm heb je dat nou meer in spoken word of in rap?
4: Je hebt het in allebei. Maar in het hangt ook af van welke artiest je spreekt en wat diegene gebruikt. Want het is ook wel best wel een vrije vorm spoken word. Er zijn niet hele vastomlijnde regels. En bij rap zijn die er iets meer. Hoewel regels zegt dat niet tegen de rappers. Want die leven natuurlijk zonder regels.
2: Ja.
4: Die
3: dat
4: leven gewoon hun eigen leven. Dat zeggen ze. Maar ook
3: maar als
4: rap,
3: je het woord zitten de patronen in.
4: Zeker. Ja. Maar binnenrijm komt ook zeker in rap.
2: En een halve rijm.
3: Ja, lekker hoor. Ja, en heel veel herhalingen. Dat is vanwege dat ritme natuurlijk. Ja.
4: Dat is ook wel iets wat ik zelf vaak gebruik. Ja, dus, klopt
3: de beat,
4: helemaal.
3: De beat, op repeat. Ja, helemaal goed. Nou, lekker. Inhoudelijk zijn er dan ook niet zoveel vragen over natuurlijk. Hè? Maar het is volkomen helder.
4: Over het algemeen is spoken word niet vaag en abstract, maar heel helder. Het heeft vaak een maatschappelijk thema, dit dan niet toevallig. Het gaat over muziek en liefhebberij van heel veel mensen. Maar heel vaak heeft het wel een maatschappelijk thema. Gaat het om mensen die hun stem laten horen, terwijl ze dat normaal gesproken niet zo vaak kunnen doen in de maatschappij. Ja. Het is ook vaak een protest of een rebellie tegen de gevestigde orde of tegen discriminatie, racisme enzovoort.
2: Maar het raakt wel.
4: Als het goed is wel.
2: Ja. Juist daardoor, denk ik.
3: Klopt. Want wat ik merk, maar misschien ken ik niet genoeg spoken word gedichten, gaat het altijd ook wel ook over het ik. Hoe je het zelf ervaart.
4: Je heel vaak in spoken word hoort, is dat je het maatschappelijke verbindt met het persoonlijke.
3: Precies,
4: dus je kaart een maatschappelijk thema aan, een groot iets wat in de maatschappij wat mis is. En het is krachtiger als je dat ook kunt koppelen aan je eigen ervaringen. Dus aan iets wat je zelf hebt meegemaakt.
3: Ja, precies. Ja. En Piet, hoe zit het met dichters? Die verstoppen hun ikje heel vaak. Hè?
5: En dat moet ook voor de lezer zelf invulbaar zijn.
3: Juist.
5: De een kan het andere lezen als de ander. En dat vind ik dan wel weer het mooie van poëzie. Dat het breed uitgedragen kan worden.
3: Ja, je kan je eigen interpretatie erin.
5: Je laat dingen open voor de lezer, althans.
3: Ja. Nou, wat je zo vaak ziet bij dichtershandelingen is dat ze eigenlijk hun eigen ik helemaal verstoppen en zich net doen alsof ze iemand anders zijn.
5: Dat
2: kan.
5: Dat kan zeker,
2: Maar als je iemand beter kent, dan haal je er soms toch dingen uit dat je zegt dat is hij of zij al.
5: Iedereen heeft

0: vaak wel hoor. Dat ik het over ik heb, maar dan is het heel iemand anders. Zo.
1: Dat kan ook dat nog, kan ja. Ook nog ja.
2: Ik heb nog een vraag aan Debbie. Debbie, zijn jou, is jouw poëzie, rap, spoken word, veranderd in de loop der jaren?
3: Zeker. Toen ik kind was, ben ik begonnen met eerst met uitvindingen op papier tekenen en vaak dingen die al bestonden. Mm-hmm. Daarna begon ik met het schrijven van gedichten en verhaaltjes. En dat ging over van alles en nog wat, ook over dingen die ik meemaakte. Ik heb een aantal jaren helemaal niks met poëzie of wat dan ook gedaan. Op een gegeven moment heb ik als tiener ook wel bluesliedjes geschreven. Dus dat was vooral, ik begrijp de wereld niet, de wereld begrijpt mij niet. Daarna een aantal heel wat jaren niks gedaan. En op een gegeven moment begonnen met spoken word. Heel voorzichtig, omdat ik het bewonderde in andere mensen. Wat dingen opgeschreven die eigenlijk nog nergens op leken. En op een gegeven moment
0: jezelf.
3: Werd ik... vond ik zelf, maar ook... Ja. En ik ben ook met stand-up comedy begonnen. Dus heel veel met de humor zonder poëzie. En op een gegeven moment vroegen mensen op werk wel eens van, nou, kun je een voordracht houden of kun je afscheid van iemand, kun jij daar iets over zeggen? Mm-hmm. En dat begon op een gegeven moment steeds meer op spoken word te lijken, omdat ik dat gewoon heel mooi vond, een mooie vorm. Dus is het veranderd? Ja. Gewoon omdat ik zelf verander, omdat mijn leven verandert. Ook de thema's waar ik over dicht of waar ik spoken word over maak, die veranderen. Ja, absoluut. Mm. En wat ik nu ook wel doe, ik doe spoken word in mijn vrije tijd als hobby. En dan heb ik het vooral over persoonlijke thema's, over dingen die ik mooi vind of waar ik boos over ben of dat soort zaken. Maar ik doe het ook wel voor werk. En dan vat ik een bijeenkomst samen in spoken word.
0: Goed.
1: Ah, leuk.
0: Dat is grappig.
2: Wil je iets zeggen over je werk?
3: Nou, mijn hoofdtaak is, ik ben speechschrijver voor een burgemeester en wethouders. En dat doe ik ook als freelancer. Verder ben ik dagvoorzitter, dus host. En ik maak de spoken word voordrachten. Je hebt tegenwoordig wel eens bij congressen en bijeenkomsten van die mensen die met een tekening iets samenvatten of met een lied. En dat doe ik in spoken word. Dus dat kan over de omgevingswet gaan. Nou, hoe saai kun je niet bedenken. Maar dat kan ook over de jeugdzorg gaan. En dan kan ik heel gepassioneerd een fantastische spoken word maken. Tenminste, ja, dat hoop ik dan over een onderwerp dat me echt aan het hart gaat.
0: Dus jij bent iemand die eigenlijk dubbel werkt. Je bent bezig met je werk en tegelijkertijd ben je bezig om een spoken word gedicht te maken.
3: Klopt. Ja, absoluut. Ja.
0: Lekker energievol.
3: Nou ja, ik mag doen waar ik passie voor heb. En dat mag ik ook, daar mag ik ook mijn werk van maken. Nou, dat is een hele grote luxe.
0: Ja. Ja. Bij welke gemeente mag dat? Dat is wel bijzonder.
3: Bij de gemeente Deventer.
0: Ja, kijk al.
3: Dat is aan de andere kant van het land.
0: Ja,
3: maar
0: mogelijk.
3: Ik kom een beetje, ben geboren oorspronkelijk in de Achterhoek. Mm-hmm. En ik werk voornamelijk thuis achter mijn laptop. Natuurlijk ga ik ook die kant op om die fantastische stad beter te leren kennen. En om mensen te spreken. Ja. Het is een kleine part-time baan voor, ook voor het vaste inkomen, zeg maar.
0: Ja, natuurlijk.
3: Maar ik heb het heel erg in mijn zin. Ja, ik heb heel veel vrijheid ook.
2: Hobby en werk tegelijk.
3: Absoluut.
0: Ja, we zijn een kwartiertje onderweg al. Zo snel gaat dat. Het is hartstikke fijn. Maar nou even een stukje muziek.
2: Zeker.

0: Ja, dat was Eminem met Lose Yourself. Ook een boodschap.
1: Zeker.
0: En helend.
1: Ja.
0: Ja, het raakt
1: ik vind het
0: mij.
1: Lekker.
0: En jou ook, zie ik.
1: Ja.
0: Ja, Ben. Jij wilde iets zeggen.
2: Nou, eigenlijk, er zit er eentje bij. Die Debbie heeft ingeleverd van tevoren. Daar ben ik ontzettend opgewonden van. En kwaad word ik daarvan. En dat komt omdat, volgens mij, is ze zelf ook kwaad. Klopt dat?
1: Dat klopt.
2: Ja, hè?
1: Zal ik me gewoon...
2: Laat hem maar eens horen hoe kwaad je bent, ja.
1: Oké, deze voordracht heet Kelly K. Of Kelly K. Ik las een bericht op Facebook. Ja, ik weet het. Facebook is uit, maar ik ben oud. Dus ik heb Facebook. En ik las dus een bericht op Facebook. Het was een comment van een zekere Kelly K. Onder een foto van de Gay Pride. Een foto van schaars geklede mannen dansend op een boot. Ze hadden leren pakjes aan. Kelly K. schreef... Als je homo wil zijn, dikke prima, van mij mag je. Maar wrijf je homogedoe niet in mijn gezicht. Daar zit ik dus echt niet op te wachten. Hashtag Getver, hashtag flikker op. Nou Kelly K, wat een haat Kelly K. Wat doe je kut Kelly K, ga uit de weg Kelly K. Flikker op Kelly K, blijf uit mijn buurt Kelly K. Want als jij dicht bij mij komt Kelly K, then I'm gonna come on strong and sit on your face. Bring it on, hashtag lekker, hashtag flikker op.
2: Yeah.
0: Ja.
2: Ja, yeah, Jeriland. Wow.
1: That's it.
2: Ik vind dit geweldig.
0: Ik vind het ook geweldig. Ja. Woede spreekt er en de terechtheid.
2: Ja. Zeker.
0: Nou ja, is dat een woord, terechtheid?
1: In poëzie,
3: vanaf
1: vrijheid.
3: Nu wel.
2: Ja, jij mag.
0: Terechtheid.
1: Ja. Dichterlijke vrijheid, ja. Mag alles.
2: Ik zag dat je hem ook in Engels had gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Omdat ik ging een keertje spontaan optreden bij de Poetry Circle in Oxford. Waar ik toevallig was voor een speechschrijverconferentie. Ja. En dan hadden ze een dichtavond. Dan kon ik natuurlijk niet Kelly K. In het Nederlands voordragen.
2: Nee.
1: Zou kunnen. Kunnen ze het ritme horen.
2: Zullen we het in het Engels doen?
0: Het is net als bij Eminem. Het begint heel lief.
2: Ja.
0: Het is observatie. Ja. En dan word je meegezogen.
2: Ja,
0: en dan...
2: Facebook. Een soort afvoerputje van de maatschappij. En hup, daar komt hij. Ja, iedereen flikkert daar maar wat op.
0: Ja, op X tegenwoordig ook.
2: Ja, oh zo. Is dat
0: nou,
2: ook zo.
1: Oké, in het Engels heb ik hem Kelsey K. genoemd. Omdat die naam wat vaker voorkomt in Engeland dan Kelly. Dus Kelsey K. on Facebook. I read a comment on Facebook. Yes, I know. Facebook is out, but I am old. So I've got Facebook. And I happened to read a comment on Facebook. It was a comment written by someone named Kelsey K. Under a picture of the gay pride. A picture of a couple of scantily dressed men with leather outfits on whilst dancing on a boat. Kelsey K. wrote, if you want to be gay, that's just fine with me. I'm all for that, but please don't rub your gayness in my face. I don't like that at all. Hashtag fuck off. Hashtag filthy. Well, Kelsey K., why so hateful, Kelsey K.? Why so intolerant, Kelsey K.? Stay away from me, Kelsey K., because if... If you come close to me, Kelsey K., then I'm gonna come on strong and sit on your face, Kelsey K. Hashtag fuck off. Hashtag filthy.
2: Wraak.
0: Ja, beter. En weet je wat zo mooi is? Boot en rood.
1: Ja, toch rijm af en toe.
2: Ja, toch.
0: Vind ik dan weer grappig.
1: Ja.
2: Nou ja, het is op het ogenblik zo dat er een soort reactie komt op de vrijheid van hoe iedereen wil zijn. Je ziet aan allerlei kanten dat er meer bezwaren tegenkomen.
0: Ja, alsof de maatschappij weer aan het verpreutsen is.
2: Aan het verrechtsen.
1: Dat is ook
2: wel eens, ja. Dat is ongelooflijk. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik heb eigenlijk twee communities in Gouda. Ik woon in Moordrecht sinds 5 jaar. Mm-hmm. Maar ik ben vooral georiënteerd op Gouda. Omdat het natuurlijk een geweldige stad is met heel erg leuke mensen. En een mooie mooie radiostation en zo.
2: Ja, goed.
1: Even kijken. Maar ik ben dus vooral georiënteerd op Gouda. Maar ik heb daar twee communities. De dichters community. Ik ben een keer bij Dichters op Donderdag binnengewandeld. Of ik zag een berichtje in de krant.
2: Ja.
1: En niet meer weggegaan eigenlijk.
2: Nee.
1: En de andere is de Regenboogalliantie Gouda.
2: Ja.
1: Voor de queer community waar ik zelf toe behoor. En dat is heel fijn omdat ik me daar heel erg thuis voel. Maar in de maatschappij is het af en toe best wel afzien voor mensen.
2: Ik zou je vertellen, ik had het laatste gesprek met iemand. Ik zal zijn naam niet noemen. Mm-hmm. Want je hebt het over Regenboog. En bij de chocoladefabriek, daar is een oversteekplaats in kleur.
1: De regenboogzebra.
2: En die zei, ja, moet ik daar nou mee geconfronteerd worden? Dus dat is precies zo'n verhaal.
1: Ja, dat is het argument van heel veel mensen. Je mag best gay zijn, maar je mag niet...
2: Je mag het niet laten zien.
1: Of je moet het... Houd maar een beetje rustig, wees gewoon jezelf. En don't put it in our face. Ja.
2: Nou,
1: maar we zijn er nou eenmaal en we zijn in your face en we mogen bestaan. En ik wil niemand iets opdringen. Ik wil je ook niet bekeren.
2: Nee.
1: Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn.
2: Ja.
1: That's it. En verder mag iedereen zijn wat hij zelf wil.
2: Exact, en daar gaat het om. Kijk eens eventjes. Op dat moment komt Arjan binnen. Onze
0: met een regenboogvlag.
2: Ja,
1: ook hier thuis bij Arjan is dat.
0: Debbie's handen gedrukt. Ja, dat zien jullie niet, luisteraars. Maar dat is gewoon een heel mooi gebaar.
1: Ja, talle kleuren.
0: Ja, prachtig.
2: Ja, dat is oké. Nou, goed. Prima. Ja, dan hebben we dat onderdeel gehad. Dan hebben we er gelijk eens even verteld hoe wij erover denken. Je hebt er nog één.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: En dan gaan we even naar het dichtnieuws, Anneke.
0: Ja,
2: goed.
0: Okay. Prima.
1: Ja, de laatste heet Spoken. Ik heb spoken in mijn kop. Daarom doe ik aan spoken word. Ik laat mijn gedachten en gevoelens hun gang gaan. Ik geef mijn angsten en onzekerheden de vrije loop. Ik geef de spoken in mijn kop een stem. Een stem in de vorm van spoken word. Zodat de spoken in mijn kop geen loopje met me nemen. Zodat de spoken in mijn kop zich niet verstoppen en wegblijven en gaan etteren en gaan sudderen en gaan broeien totdat de bom barst. Boom! Nee, eruit! Freedom! Die spoken in mijn kop moeten eruit, zodat ik rust krijg. Ik heb spoken in mijn kop. Vannacht werd ik wakker. Wakker van een mug. En toen kon ik niet meer slapen vanwege een olifant. Een klein probleem werd levensgroot in mijn gedachten. Slapeloze nachten. Ik heb spoken in mijn kop. Ik heb zorgen. Ik heb rode gedachten. Ik heb stress. Ik kan niet slapen van die spoken in mijn kop. Maar als ik de spoken in mijn kop een stem geef, wanneer ik de spoken in mijn kop vrij laat, zich uit laat spreken, laat me even uitspreken, ja? Dan worden de spoken in mijn kop woorden, taal, tekst, ritme, flow en soms ook rijm. Dan moet het zo zijn. Ik laat mijn spoken spreken. Ik laat mijn spoken lachen, gieren, brullen. Ik laat mijn spoken dansen op de maat en uit de maat. Mijn spoken worden mijn vrienden. Mijn spoken worden mijn taal. Mijn spoken geven mijn vrijheid. Mijn spoken krijgen vorm in spoken word.
0: Geweldig.
2: Ja,
3: ja, prachtig.
1: Dank jullie wel.
0: Ik kan weer slapen.
1: Toch
0: ik
1: zit, wel.
0: Ik ga dit gewoon zeggen.
2: Ja. Okay.
0: Hardop, als ik spoken in mijn hoofd heb.
1: Dan maak je ervan zelf spontaan een spoken word van, wie weet.
2: Ja, dat vind ik wel leuk hoor, spook in mijn hoofd. Daar kan ik al mee. Ja. Ja, het leidt in ieder geval tot gedichten.
1: Ja,
2: ja, okay. Ja. Ja, ja, en dat is, ja, dat heb je. De verleiding is dan groot om te vragen welke spoken zijn het allemaal. Dat ga ik niet doen. Ik ga je alleen vertellen dat ik nieuwsgierig ben. Want iedereen heeft waarschijnlijk zijn eigen spoken, Piet, klopt dat? Heb jij spoken?
3: Dat kun je wel stellen, ja. Ja, met enige regelmaat.
2: Ja, alsjeblieft. Ja. We zijn net mensen. Nou.
3: Ja.
0: Het kan al helpen om te denken aan al die mensen die ook spoken in hun hoofd hebben. Als je daar zo aan het spoken bent.
2: Nou denk je aan mensen die een echt groot probleem hebben.
0: Weet ik niet.
3: Het is wel afhankelijk van wat je meemaakt, ja.
0: De mug wordt een olifant, zegt Debbie.
2: Ja,
0: dus,
2: dat is niet mis.
1: Ja, het kan helpen dat je beseft dat ook andere mensen spoken in hun kop hebben. Of met zorgen zitten. Ja. En dat je niet de enige bent.
2: Ja. Ik ga vanmiddag aan mijn Ellie en mijn vrouw vragen welke spoken zij in haar hoofd heeft.
0: Heb je het daar nooit over gehad?
2: Nee, ik denk als ze dat wil vertellen, dan wil ik graag luisteren. Maar, ja.
1: Wat wil jij wel eens rond in het hoofd van Ellie?
2: Ik denk het wel, eigenlijk, ja. Ja, ja. Misschien wel zeer tot haar ergernis, maar ik weet zeker dat zo is. Ja. En dat is omgekeerd overigens ook, maar dan zonder ergernis natuurlijk. Ja.
1: Het enige juiste antwoord.
2: Ja.
1: Goed gedaan, Ben.
2: Ja, ik ga het er straks even met haar over hebben, dat begrijp je wel. Yes. Want ze luistert ook vandaag. We doen nog even een stukje muziek en dan gaan we naar het dichtnieuws.

0: Waar luisterden we naar, Debbie?
1: Naar de Lemonheads.
0: Oh.
1: Met een L.
0: Ja. Ja. Dat past heel goed, hè?
2: Alweer die L. Ja.
1: Lastig.
0: En nu het lichtnieuws of het dichtnieuws?
2: Ja. Nou, waar we dan mee moeten beginnen, Anneke, dat is op 7 oktober. Want dan komen de zomerdichters weer bij elkaar.
0: Echt waar?
2: Op een woensdag, zoals altijd, één keer in de maand. 7 oktober, dat is de tweede woensdag geloof ik in de maand. En dat gaat dan in de Zoutman gebeuren. Je kan daar gewoon naartoe. Je betaalt 5 gulden, euro, sorry. Om, ik ben oud. 5 euro om, voor de zaalhuur. Koffie, thee en zo. En lekkers erbij. En het thema is deze keer, ja, het is echt waar, gezondheid.
0: Ja. Ik heb het gezien. Ja. Hartstikke leuk.
2: En jij weet wat er op 8 oktober gebeurt.
0: Op 8 oktober?
2: Ja.
0: Ik weet nergens van.
2: Dat is de Dichters op Donderdag.
0: Oh, de Dichters, daar hebben we een persbericht over gehad.
2: Ja, en het thema is was.
1: Was.
2: Ja, en er was een plaatje bij van een hangende was.
0: De was.
2: Maar ja, ik wil ook het over een wasknijper hebben.
0: Wat was? Ik heb een gedicht. Wat was?
2: Ja. Neem maar mee.
0: Okay. Ik weet niet of ik ga, maar...
2: Ja, natuurlijk wel.
0: Maar er was ook nieuws, want Jeffrey neemt de organisatie over.
2: Ja.
0: Chris heeft dat heel lang gedaan. Samen met Marcel van der Toren.
2: Ja.
0: Maya Edman met Hanneke Leroux. En toen met Jeffrey. En nu is Jeffrey de organisator.
2: Ja, prima. Ja.
0: Zeker.
2: Dan gaat dat dus op zijn eentje doen.
0: Geen idee.
2: Oh, je weet, dan gaan we hem vragen. Toch?
0: We gaan het hem vragen.
2: Ja, of hij nog hulp nodig heeft.
0: En wat komt er dan? Zitten we dan op Zotte Zaterdag op 17
2: oktober?
0: Nee,
2: dan zitten we eerst nog bij een proeverij op 14 oktober. Dat is ook in de Zoutman. In dat buurthuis. En dat gaat over poëzie en schilderkunst. Zoals wij dichters oneerbiedig zeggen. Een praatje bij een plaatje.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Dat is leuk.
0: Ja.
2: Ik heb begrepen dat er nog plaats is.
0: En waar kunnen mensen dat allemaal opzoeken? Op de site van de dichterschool?
2: Ja, de site van de Goudse
0: Dichterschool. Gouda in Toets. En dan kom je vanzelf op de site. En dan zie je alles.
2: Bij proeverijen. Ja. Nou, dan hebben we jou zotte zaterdag waar je het over hebt. En dan lopen wij weer in... Wat is middeleeuwse kleren?
0: Middeleeuwse kleding. Ja. En volgens mij heeft het best wel voeten in de aarde gehad dat die Zotte Zaterdag doorging. Want er zit een hele nieuwe organisatie achter. Ja. En we starten ook dit keer niet bij de Garenspinnerij, maar bij de speelwinkel met de optocht. En ja, er gaat iets met dichters gebeuren. Daar weet jij meer van dan ik.
2: Ja, er zijn 4 of 5 dichters. Dat is nog helemaal onduidelijk. En die dichten bij het gebouw van Artilesi. Als het mooi weer is, staan we buiten met microfoon. En anders zitten we of staan we
0: prachtig
2: binnen.
0: Gebouw. En wat is het thema?
2: Nou ja.
0: Jeetje. Was?
2: Ja, alles wat mooi is, kost moeite. Dat is een uitspraak van Erasmus. Dat wist ik niet. Omdat ik veel van Erasmus weet. Dus ik heb een hekeldicht daarover geschreven.
0: Ja, wat is mooi bijvoorbeeld.
2: En ik kreeg daar de reactie van de organisatie op. Ja, ieder zijn eigen mening. Maar goed, dat is natuurlijk zo. Ja, dat is natuurlijk, dat vind ik allemaal onzin. Een mooie vrouw kost helemaal geen moeite. Die is gewoon mooi.
1: Ieder zijn mening.
2: Ja.
0: Wat zei Luce Baer ook alweer? Alles van waarde is
2: weerloos. Ja, dat is van alles.
0: En die had ook een L, hè, Luce Baer. Alles van waarde is weerloos.
2: Ja, ik heb
0: weerloos.
2: Een gedicht van hem bij me, maar ik weet niet of we daar op toe komen.
0: Ja, en dan? Wat gebeurt er dan allemaal nog?
2: Nou, dat vind ik ziek van de stad. Die coachavond nog. Hè? Als je coach bent, dan kom je naar die coachavonds in de zaal. Maar dat is alleen voor coaches.
0: Dat is niet voor de luisteraars.
2: Nee,
0: of ze moeten coachen.
2: Niet vertellen, ja. En dan krijgen we de verkiezingen van de stadsdichter op 30 oktober. Dat is op een vrijdag.
0: Ja. In de Garenspinnerij.
2: Jawel.
1: Spannend.
2: Dat is hartstikke spannend.
0: En een hartstikke mooie locatie.
2: Er zijn zeker 4 kandidaten.
0: Zo.
2: Ja, dat is mooi.
0: Zitten er nog bekenden bij?
2: Ja, maar dat ga ik niet vertellen.
0: Hoe weet jij dat? Zit je in de jury?
2: Nee. Kijk, je mag alleen maar in de jury als je mensen die je kent, die je niet kent. Hoe moet ik het nou zeggen? Mensen mag je niet kennen. Als jij meedoet, ik ken jou, mag ik dus niet meedoen in de jury.
0: Oh,
2: je wordt heel zorgvuldig.
0: Ja, ik doe mee.
2: Om elke schijn.
0: Ik doe mee, dus ik begrijp dat jij. Nou, ga door. Nou, de 30ste.
2: Nee. Nou ja, jij had nog iets, op 11 december, heb ik gehoord.
0: Nou, heel Gouda heeft iets op 11 december. Want dan is het weer Gouda bij Kaarslicht. Ja. En dan komen de dichters dit keer niet in de Keizerstraat, maar in de Mendeville Academie. Dat is de oude muziekschool op de Westhaven. Prachtig gebouw. Daar mogen de dichters komen dichten 's avonds. En dan mogen 's middags leerlingen van de middelbare scholen komen dichten. En
2: oh, ja,
0: Debbie en ik en nog een aantal dichters zetten ons weer in voor poëzieworkshops op de middelbare scholen.
2: Oh.
0: Die gaan binnenkort van start, zodat er weer banners in de stad komen en aanzichtkaarten met al die teksten van die jonge dichters. Ze mogen ook voorkomen dragen. En welke scholen doen er mee? Juvetta, GSG, Goudse Waarde en Antonius Mavo XL.
2: XL.
0: En misschien de Mendeville, maar daar heb ik nog geen antwoord op.
2: Ja, dat is ook een school, hè?
0: Dat is voor hoogbegaafden een academie. Of het is geen middelbare school.
2: Nee. Nou, we zullen zien.
0: We zullen zien. Maar vind je het geen prachtig initiatief?
2: Ja, komt er met.
0: Dat was het.
2: Het is toch geen doorlopend programma? Het is toch geen nieuw initiatief?
0: Nee, dat is zo.
2: Nee.
0: Het initiatief van het initiatief.
2: Wij doen dat gewoon al jaren. Debbie, treed je ook op in Mandeville?
1: Ik treed ook al bij de kaarsjesavond.
2: Nou, dan zien we elkaar.
1: Gezellig.
2: Ja, zeker. Nou, geen nieuws meer?
0: Ik ben uitgenieuwst.
2: Uitgenieuwst. Nou, weet je wat? Dan denken we nu dat wij Pieters heel veel aandacht gaan geven.
0: Dat kan.
2: Begin nou eens met te vertellen waarom jij Laantje heette vroeger. En niet gewoon Piet Hardendood.
3: Ja. Ik had ooit zelf een website opgezet, Dichterskring. Volgens mij heb jij er ook nog een poosje op gezeten. En die website was bedoeld om van elkaar te leren. Dus gedicht lezen, commentaar geven. Nou, leuk idee wellicht, maar dat werkte niet altijd. Het commentaar geven was niet altijd even netjes.
0: Uh-oh.
3: En er waren natuurlijk ook mensen die niks konden hebben. En als moderator van die website zat je daar dan tussenin.
2: Ja.
3: Dus toen dacht ik moet er tussenuit, maar ik wil eigenlijk toch ook wel graag zelf meedoen.
2: Mm.
3: En toen ben ik op die site gegaan als Laantje.
2: Ja.
3: En dat Laantje dat komt weg bij de naam van mijn moeder, die heette Van der Laan.
2: Aha.
3: Dus op die manier is dat ontstaan. En toen ontstonden er gedichten uit een verbeeld Laantje.
2: Ja.
3: Want ik woonde helemaal niet in een Laantje.
2: Nou, ik heb een bundel van je gezien, daar komt het woord Laantje meer dan 30 keer voor.
3: Jawel, toen wel. Maar ik woonde dus zelf niet fysiek in een Laan.
2: Ja.
3: Maar het was een verbeeld Laantje. En dus er stonden dus gedichten vanuit dat Laantje. Maar dat was allemaal een hoop verbeelding.
2: Oh, je hebt een aardige verbeelding.
3: Ja.
2: Ik moet ook zeggen dat als ik die dingen lees, dat ik ook wel Laantjes zag.
3: Ja, ja.
2: Zo'n Laan met bomen bij de kant.
3: Ja, ja. Ja.
0: Ik zag soms een hele dreef.
3: Dus er was
0: rood werd.
2: Dat is nog mooier.
0: Ja. Nog mooier, ja.
3: Er was in die gedichten een bankje en een oude eik.
2: Ja.
3: Dat waren de twee dingen die vaak in die gedichten voorkwamen.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: Ik zie je wel zitten.
3: Ja, nou dat zag ik mezelf ook wel. Ja.
2: Ja.
3: Dus op die manier is dat ontstaan.
2: Oké. Okay. Hanneke, jij hebt vast een voorkeur over wat Piet moet worden.
0: Nou, ik wil eerst aan Piet vragen. Hij heeft zelf een voorkeur. We komen later op mijn voorkeur.
2: Oh, oké. Okay. Dan ben je weer bescheiden.
3: Heb ik zelf een voorkeur voor ik vind die krantenjongen toch wel aardig gedicht.
0: Die is zeker leuk.
2: Krantenjongen.
3: Zal ik die doen?
2: Ja,
0: zeker.
3: De krantenjongen. Gisteren zag ik je nog gaan op de fiets door de Laan. Maar dat was gisteren, toen het licht wat door de spaken viel zich hachelijk vergiste. Je gezicht was toen al uit de tijd, vandaag eerder wit als een laken in de ijle wind. Je probeerde te ontwijken, te vluchten, te ontkomen aan de nadering van het gindse. Maar nu vandaag de ochtend zich verslikte, binnen de waarheid van geruchten, schrijf ik het woordje missen. Missen je lach, je opgestoken hand, je voetstap door het poortje, de krant bij de buren door de bus geschoven. En je stem. Dag, Lijntje, dag. Ik las gisteren je gedicht toch over die rozen.
0: Afscheid.
3: Afscheid, ja. De krantenjongen was niet meer.
2: Ja. Mm-hmm. En zo jong nog, of was het een beetje oude man? Dat weet je niet. Je weet het niet. Ik heb hier vier bundels voor me liggen. Hè? Want dat moet ik wel even zeggen. De eerste was fragmenten en toen kwamen de lijntjes. Op de rug gezien en gedichten uit het lijntje. Doorkijken van het leven. En de laatste is De Laatste Adem.
3: Ja.
2: En we hebben het alleen over de gedichten die in de lijntjes zitten.
3: Ja, ja, maar de volgorde die je oplost is niet
2: nee,
3: goed.
2: Nee.
3: Maar dat maakt niet zoveel uit.
2: Ja, ja, weet je. Weet je, hier, ik ga toch een gedicht voordragen voor jou uit fragmenten. Lekker poe, ja? Moeder, ik kan je niet meer vragen waar de grens van vrijheid ligt. Al weet ik dat ook jij het niet wist. Ooit lag ik samen met het wasgoed op de bleek. Ik moest me schamen, kreeg een prik. Zelfs het gras werd kort gehouden. Vrijheid moet bijeengehard.
3: Ja.
2: Alsjeblieft. Dat zegt iets over je opvoeding.
3: Jazeker. Ja. Ja.
2: Ik vind het zo mooi. Okay. Moeders.
3: Dank je.
2: Moeders.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Zelfs het gras werd kort gehouden.
2: Ja, prachtig.
3: Mijn moeder was dominant.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Alles bijeengeharkt.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, maar ik vind het ook wel een beetje dom om nou op de bleek te gaan liggen, hoor. Sorry.
3: Ja.
2: Ja. Okay.
3: Ja. Maar ja, Lijntje was wel eens dwars, hè?
2: Ja, toch wel.
0: Maar hoe, ik vraag me dan af. Debbie heeft net verteld hoe het bij haar allemaal begon. Hè. Is dat bij jou ook zo, Piet, dat je als jong schrijver en lezer al gedichten maakte? Of dat je heel erg met de kracht van het woord bezig was?
3: Nee, ik ben pas op mijn 59ste begonnen met schrijven.
0: En waarom?
3: Van poëzie.
0: Waarom?
3: Ja, waarom? Dat was een zaak van toeval. En ik was namens de kerk als ouderling bij twee dames op bezoek in het verpleeghuis. En een die was optimistisch onder haar kwaal en anders had te klagen.
2: Mm-hmm.
3: En nou ja. Ik ben niet iemand die dan even met vrome woordjes strooit en het maar afdoet daar. Dus ik vroeg mezelf af toen ik thuis kwam, wat heb ik daar nou gedaan? En dat heb ik op zitten schrijven in dichtvorm. En zo is het begonnen. Een heel apart verhaal eigenlijk.
2: Ja.
3: Maar daar is het begonnen.
2: Ja.
3: Daar zeiden mensen van, stuur het nou toe naar die mensen en doe er iets mee. Nou. Het is gaan stromen en niet meer opgehouden.
0: Je hebt het naar die mensen toegestuurd.
3: Ja. Ja.
0: En hoe was hun reactie?
3: Ja, geweldig gedicht. Ja.
0: Mooi.
3: Ja.
2: Voor degene die blijmoediger mee omging of degene die er een probleem van maakte, zal ik maar zeggen.
3: Die blijmoedige die reageerde ook wat blijmoediger.
2: Ja, ja. Ja.
0: En een ander treurig.
2: Ja, ja. Ja, maar ik vraag eigenlijk, is er wat veranderd? Niet
3: ja, dat dus, weet ik niet.
2: Nee,
3: ik,
2: nou ja, je doet het niet voor niks.
3: Nee.
2: Nee.
3: Ja. Ja. Maar zo is dus mijn, op een heel bijzondere manier, mijn poëzie, liefde voor de poëzie ontstaan.
2: Dat is toch een schitterend verhaal.
3: En vroeger schreef ik wel eens een Sinterklaas gedichtje, maar dat was het dan voor die tijd. Hè?
0: Ja. Maar dit is van een heel ander
3: orde.
2: Je zat gelijk op niveau.
3: Nou, kijk, daarna was niet. Kijk, en dat is natuurlijk nog zo. Niet alles wat je schrijft is goed.
2: Oké.
3: Niet alles wat je schrijft, vind ik zelf.
2: Ja,
3: ja, ik schrijf wel eens gedichten en dan gooi ik ze later weer weg.
2: Oh. Mm-hmm. Nee, ja. Ik bewaar ook de slechte.
0: Oh.
2: Ja. Dat zorg ik me dan voor te houden.
0: En jij, Debbie?
1: Nee, ik schrijf ook wel eens iets waarvan ik denk, dit is prut of het is nog niet af. En dan gaat het of weg
2: dat
1: of later.
2: Dat vind ik optimistisch. Later. Dat is nog niet af, hoor dat Piet? Ja, dat vind ik een mooie. Dat
1: later
2: is
1: nog,
2: niet
1: nog iets moois.
3: Dan laat het liggen. Ja. Ja, ik hou van mooie zinnen en metaforen.
2: Nou, ja, of... laat maar een gedicht horen waarin dat voorkomt.
3: Ja. Weet je wat ook wel aardig is?
2: Nou.
3: Ja, deze. Uit het lijntje dus, de gedichtenbundel uit het lijntje. Werk in uitvoering.
2: Oh ja.
3: Het lijntje wordt opgebroken, gaat op de schop. Het vertrouwde pad naar huis breekt mijn gevoelens open. Wie haalt het in zijn hoofd? De klinkers die woord voor woord mijn stappen kenden, nu op een hoop te gooien. De ambachtslieden, ach, ze doen gewoon hun werk. Weten zij veel van mijn rieten? Het kerven van de woorden, diep door steen, vervoegend getekend in het bed van zand. Nu ligt het weken open, te grabbel, voor hen die desondanks zich toch nog wagen in mijn laan, waar ik ze innig had besloten. Nu moet ik weer opnieuw de woorden slaan.
2: Over dubbelzinnig gesproken. De gelaagdheid bedoel ik.
3: Ja, daar zitten diverse lagen in, ja.
2: Wil je er iets over vertellen, Piet?
3: Wil je er iets over vertellen? Het is natuurlijk al heel lang geleden dat ik het geschreven heb. Het feit dat ze dat zomaar doen, jouw lijntje openbreken, alsof ik het zelf ben, dat lijntje. Alsof ze mij openbreken.
2: Yep.
3: Alsof ze mij vertrouwde pad naar huis openen.
0: Dat doet wat met je.
3: Ja, en die klinkers. Ja, dat is ook natuurlijk ook weer gelaagdheid van de klinkers die er liggen. En de klinkers die in je
0: die
3: gedicht.
0: Je zegt, ja.
3: Nou, dat soort gelaagdheid zit erin in dat gedicht.
2: Ja, van welke kant is dat dan? Want kijk, mijn straat wordt overgebroken omdat er een nieuwe leiding wordt gelegd. Dan kan ik zeggen, ja, mijn lijntje wordt overgebroken. Dat vind ik niet leuk. Dat vergelijk ik met als iemand mij wat aandoet. Maar je kan ook beginnen met dat iemand mij wat aandoet en dan vervolgens een metafoor bedenkt in het lijntje. Dat is een moeilijke vraag.
3: Ja, dus, ik snap ook niet helemaal wat je...
2: Wat was er het eerst? Het lijntje of degene die te grazen nam, zal ik maar zeggen?
3: Het lijntje was er het eerst.
2: Toch wel?
3: Ja.
2: Ja. En dan, toen ben je gaan vergelijken met als iemand jezelf. Ja, dat was mijn vraag inderdaad. Ja.
3: Ja. Het was mijn lijntje, mijn verbeeldingslijntje.
2: Ja, precies.
3: Ja. Ja, hoe kom je erbij om dat af te breken, open te breken, overhoop te gooien?
2: Ja.
3: Hoe kom je erbij?
2: Ja, maar uit je hoofd.
3: Laat maar staat liggen. Ook, het was helemaal nog niet nodig eigenlijk.
2: Ja. Ja. Ja, mooi hoor. Dat is een schitterende metafoor. Ja, ik kijk even naar Anneke. Ik denk, ja, misschien ga jij er ook wat over zeggen. We gaan verder. Jij had een voorkeur.
3: Ja, jij had een voorkeur, zei je voor.
0: Ik heb twee. Maar ik heb ook metgezel.
3: Metgezel, ja.
0: Mag ik dat voorlezen?
3: Ja. Dat mag jij voorlezen, zeker.
0: Ach kind, waarmee zou je je leegte vullen? Met het water van de zee, het strandzand, een kasteel behendig gebouwd, vloedbestendig. Het zou lucht zijn. Ach, waar zou je zoeken en naar wat of wie om die leegte op te vullen? In moeder natuur of vader heelal? Tal van opties, het zou een tijdelijk verhullen zijn. Ook al zou je het zoeken in woorden, in alle hoeken van de taal, er valt geen verhaal te halen. Kom kind, tart de leegte niet langer, wees niet bang of nog banger hem te ontmoeten. Leegte, het is vol van ruimte, ruimte om te zijn wie je bent. Je mag hem begroeten, hij behoeft geen nieuwe start, leegte doet geen pijn, is geen ziekte. In de leegte ruist als vuistregel de kracht van het bloedeigen zijn. Als stille mede-metgezel.
2: We laten hem even bezinken. Waarom is dat jouw voorkeur?
3: Ja, wat mooi dat dit jou aanspreekt.
0: Er zit
3: waardoor...
0: heel veel in.
3: Ja.
0: Er zit in, ik heb het even opgeschreven... een soort therapeutisch verhaal. In chaos en emotie en pijn en je leest dit gedicht, dan kom je heel ver. Het is een soort requiem, een niet vergeten van iemand, zit er voor mij ook in. Het delen met anderen wat er in je omgaat. Ik vind dat heel knap gedaan. En je geeft taal aan het onbenoembare.
3: Dat is poëzie sowieso, hè?
0: Ja, maar toch?
3: Ja. Ja, nou, ik wil hier eigenlijk niet zo. Het raakt me ook wel dat je dit uitgekozen hebt. Ik weet zo gauw niet waar je hem precies gevonden hebt.
0: Ik heb hem bewaard.
3: Oké,
0: je hebt hem ooit op Facebook gezet.
3: Ja, dat kan kloppen.
0: En ik heb hem gekopieerd en geplakt. Dat kan dus ook, hè, met Facebook. Je kan lelijk doen tegen mensen, maar je kan ook iets prachtig vinden en denken, ik haal het eruit en ik zet het in mijn bestanden. Want ik wilde het nog eens lezen. Ja. Dat heb ik ermee gedaan.
3: Ja, maar ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Want het gaat over mijn dierbaar iemand, een van mijn kinderen.
2: Ja.
3: Meer wil ik daar niet over zeggen.
2: Ja, ja, helder.
0: Duidelijk.
2: Ja. Dan laten we stilte vallen om gewoon eventjes te laten bezinken. Heet dat dan? Ja.
0: Dat mag ook.
2: Wil jij nog eentje kiezen die jij zegt, ja, dat moet iedereen in gouden aan omstreken horen?
3: Nou, ik heb dus ook twee gedichten opgezocht van een dichter met een L, Ruud van der Lubbe.
2: Oh, wat leuk, jongen. Ja. Ja.
3: En ik vind dat eigenlijk fantastisch mooie gedichten, alle twee. Ja. Dus ik ga ze alle twee doen, als dat mag.
2: Ja, dat mag.
3: We weten wie Ruud van Lubbe is.
2: Ja,
3: kennen hem als medeoprichter van de inmiddels opgeheven popband De Dijk.
0: Zeker.
3: Ja.
2: Oh, ik dacht dat je die man wilde die de Rijksdag in brand zou hebben gestoken.
0: Heette die ook zo?
2: Ja, nee, ook toch? Van de Lubbe.
0: Ja, ja, maar geen Ruud. Ja.
3: Hij heeft een gedicht geschreven dat heet Babel. En dat zal ongetwijfeld zijn. En als je dat gedicht leest, dan snap je dat denk ik ook. Naar het Bijbelse verhaal Babel.
2: Ja, ja.
3: Gedicht heet ook zo. We konden alles. Lachten om obstakels. Het woord onmogelijk klonk voor een lege zaal. We stapelden Gods wonderen op mirakels. Vooruitgang als de draad van ons verhaal. De loop van een rivier een kwartslag sturen. 10 kilometer boren in de grond. Vanuit de ruimte op je bordje gluren. Nog sneller dan geluid de wereld rond. Hotels tot in de wolken. Ruimteschilden. Vakantie in een digitale stad. We konden alles. Deden wat we wilden. Vergaten één klein dingetje. Maar wat?
2: Weet je dat ik heel lang heb zitten nadenken over wat dat zou kunnen zijn. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling was.
3: Dat is zo.
2: Ja, ja.
3: Ja. Ja.
2: Je krijgt het nooit ideaal, hè, Piet? Je krijgt het nooit ideaal.
3: Nee, natuurlijk. Nee.
2: Ja?
3: Maar in deze maatschappij, hè, we denken dat we alles kunnen.
2: Ja.
3: Ja, dachten ze toen in dat verhaal ook.
2: Ja.
0: Dacht, denk het. Ja. Deborah, had jij nog een... Debbie, had jij nog een gedicht van iemand met een L?
1: Nee, ik heb alleen maar gedichten van mezelf meegemaakt.
2: Heel goed. Ja.
0: En Piet, jij had er nog een.
3: Ja, ik heb er nog een. Alleen de titel al.
2: Bangvlees?
3: Bangvlees.
2: Ja, ja.
0: Oh ja.
2: Ja.
1: Ook van Ruud van der Lubbe? Ook van Ruud van der
3: Lubbe? Ja, ook van Ruud van der Lubbe, ja.
2: Ja.
3: En dat is nou precies de dichterstaak. De toekomsthuiver niet met rijm verbloemen. Maar pissend in de vuurmond van de draak, de gruwelen met naam en toenaam noemen. Spuug het eruit, nooit etter laten pussen. De angel van de angst rot in bang vlees. Zuig zoen die wond schoon met je heetste kussen. De waarheid onder ogen kent geen vrees. De dichter aan de rand van het ravijn doet over hel en afgrond kalm verslag. Hij weet, de toekomst kan nooit erger zijn dan hij in zijn gedichten al voorzag.
0: Ik vind het, dit, ik ken het, ik vind het fantastisch.
3: Ja, ik vond het toen ik dat tegenkwam ook fantastisch, ja.
0: Dus dat is een tegengeluid tegen al die spoken.
3: Ja.
0: Wij zijn niet bang, want we zijn dichters.
1: Zo is het.
3: Nou, kijk het in de ogen, hè, dat ook vooral.
0: Precies.
3: En dat heb ik eigenlijk in mijn laatste bundel ook gedaan. Een van de ergste dingen die je als mens kan overkomen, het in de ogen kijken. Van het sterven. Van een geliefde. Kijk het maar in de ogen. Spuug het maar uit. Dat is de enige manier om... Mm-hmm. om het te verwerken. Naar mijn idee. Voor een ander is dat anders. Hè? Of kan het anders zijn. Maar je moet het in de ogen durven kijken. Willen kijken.
2: Anders heel je nooit.
3: Anders heel je niet.
2: Ja.
3: Ja.
2: Weet je wat, ik vind nu, dit is zo'n moment waarop ik denk, nou wil ik iets vrolijks. Ik heb een gedicht van meegenomen van Lubertus Jacobus Zwaanswijk. Weet ik niet wie dat is?
0: Het is met een Z, maar goed.
2: Lucebert.
0: Oh, Lucebert, ja. Waar ik net al wat over zei. Ja.
2: Lucebert heeft namelijk een sonnet gemaakt. Dat wil zeggen A, B, A, B, B, C, B, C, dan A, A, B en C, C, B. Dat gaat zo. Ik, mij, ik. Dat is zo, hè?
3: Ja.
2: Er is geen woord tegen in te brengen. Ja. Flauw eigenlijk.
3: Het is, ja.
0: Het is wel een sonnet.
2: Ja. Ja, ik vind het een beetje saai, maar goed.
0: Maar wel subliem.
2: Jij hebt ook een gedicht meegenomen, hè, van iemand.
0: Ja, ik had ook, maar dat is ook een beetje... weer van het treurige... Het is een gedicht van Tom Lanoy. Ik zou een bundeltje van Kees Lavertu meenemen, maar helemaal, dat ligt nog thuis.
2: Ah, ja.
0: Maar dit is van Tom. En het heet Het is een magere troost. Het is een magere troost dat alles moet verdwijnen. En ik je hoe dan ook op een keer toch zou moeten missen, bijvoorbeeld door de dood. Ik hou van je, al kunnen we waarschijnlijk niet meer worden wat we vroeger waren of dachten te zijn. Geen verhalen over afkeer, over waanzin of grote trouw. Ik verlang naar toen, terwijl ik ouder word. Ik denk nog veel aan jou.
2: Ja, lief.
0: Ik word ook een dagje ouder.
2: Ja, dat is niet erg.
0: En dan spreekt dat aan.
2: Ik heb nog een provocerende. Ook van Lucebert. Die zei ooit, poëzie is kinderspel, hè? En niet schrikken, want wat ik nu ga zeggen, dat mag helemaal niet meer tegenwoordig. Want het gedicht heet, er is een grote Norse neger. Ja, er is een grote Norse neger in mij neergedaald, die van binnen dingen doet die niemand ziet. Ook ik niet, want donker is het daar. En zwart. Maar ik weet zeker, hij bestudeert de aard en structuur van heel mijn blanke almacht. Hij borrelt eerst aan half vermolmde kasten, dan voel ik splinters schieten door mijn schouder. Nu leest hij oude formulieren, dat is het lastigst. Te veel slaven trok ik af van de belasting. Nou, zo maken we het weer goed.
1: Nee, dat kan inderdaad niet meer.
2: Dat kan niet meer, hè?
0: Helemaal niet meer.
2: Maar, Demi, dit is een hartstikke goed gedicht.
1: Gedichttechnisch is het vast een heel goed gedicht, maar het kan niet meer.
2: Oh.
1: Dat zei je goed.
2: Ja, goed, ik heb dat er maar bij gezegd. Maar ik blijf het gewoon goed vinden, omdat het eigenlijk een protest is tegen de blanke
3: overheersing.
2: Ja.
1: Zeker.
2: Oké. Okay. Nou. Goed. Beste mensen, dit was... de 90ste live-uitzending van Dichter bij Gouwenstad. En we deden Dichters met een L. U hoorde de stemmen van onze gasten. Spoken word dichter Debbie Lost. En organisator van Wat Poëzie in Waddinxveen Piet Hardendood. En uiteraard ook Hanneke Leroux en Ben van Bommel. Arjo Doelman zit als altijd onzichtbaar en hoorbaar achter het glas. Met de schuiven en de knoppen. Maar kwam even binnen met een mooi gekleurde vlag. En over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via de podcast. Of vanavond al om 10:00. Leuk hoor, voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren maandag en vrijdag aanstaande om 7:00 s'morgens. En u weet, dit programma is elke eerste zondag van de maand. En de volgende uitzending is dus, u kunt het nagaan in uw agenda, op zondag 1 november. Dan zijn er dichters met een M aan de beurt. En als u een gedicht van een dichter met een M wilt horen, laat het dan maar aan ons weten. En mail het maar naar mij. BJ van Bommel aan elkaar, @gmail.com. Laat uw voorkeur maar weten. Nu gaan we luisteren naar het nieuws van 1 uur en daarna naar die mooie gouden ouwe. We hebben het over muziek. Zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur door een echte gouden stadrakker, Sjaak Sekeris. Wij wensen u luisteraars veel luistergenot en een fijne zondag.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou... door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Ze zeggen, er is haast geen tijd. We hebben daarom altijd haast en spijt. Dat deze dag niet langer.

Het wordt steeds vroeger donker. De winter is in zicht. Alles keert naar binnen. Gordijnen gaan weer dicht. Maar zie, de tijd staat op een kruispunt. En niemand weet waarheen.

Geef licht, geef licht aan degene in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

arms en hun volk dat krepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein,

Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen.

ללך. חף לך.

0: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij. Met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van de Nederlandse elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!